0: Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brocade kade opgetild worden. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Toon 538 verkeer voor je dan Flitsmeijers. Hebben we nog 13 snelwegcontroles op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. Je vindt ze op de A5 richting Hoofddorp bij Leinde 6.3. Dan de A7 richting Bolsward.
0: Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brocade kade opgetild worden. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 99.6 en op dezelfde weg richting Amersfoort bij 59.6. Aan de A29 dan, Dinthoort richting Rotterdam bij Heidenoord, 16.5. De A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar, 20.5. Aan de A50 vanuit Apeldoorn richting Zwolle bij Apeldoorn zelf, opgepast op je snelheid daar bij 209.4. De A58 dan richting Bergen-op-Zoom bij 141.1. En dan de A59 richting Breda bij 111.9. De A67 nog vanaf Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven, 18.0. En de laatste op de A76 richting de Belgische grens bij Stijn, opgepast daarbij 1.1. Veilige reis.
1: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag
1: de 90s en zeros op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
0: Stemmen, dat hoor je zo meteen. Ook Sophie Ellis-Bextor uit de Zero's komt eraan. En eerst Another.

0: met Teddy Swims. Je hoorde Mr. Know-It-All.
1: De 90s en Zero's top 538.
0: Aan de komende maandag gaan we om 9 uur los hier op 538... met de 90s en de Zero's top 538. Oftewel de 538 allerbeste en de lekkerste platen... ooit gemaakt uit de 90s en uit de Zero's. Afgelopen week vroeg hier iemand van de social media redactie hier bij 538... die altijd op Facebook en Instagram en TikTok allemaal leuke dingen post op social media. Die vroeg, joh Kilian, we willen eventjes wat foto's van jou uit de 90s en uit de Zero's... zodat we een beetje kunnen laten zien hoe de DJ's eruit zagen uit die tijd. En zei ik, nou ja, dat wil ik op zich wel. Dus ik goed zoeken, stuurde ik een prachtige foto dat ik lekker fris aan het drinken was. Hartstikke jong was ik daar nog. En toen zei ze tegen mij, joh, je hebt maar één foto doorgestuurd. Waar is die andere? Toen zei ik, ja... Ik ben niet geboren in de 90s. Ik kom uit de Zero's zelf. Dat was een vrij ongemakkelijk gesprek, kan ik je vertellen. Ben je zo jong nog maar, weet je wel. Maar goed, ik moet je wel eerlijk zeggen. Ik luister veel naar die tracks uit de 90s. Ik vind het fantastische muziek. En daarom kijk ik ook heel erg uit naar maandag. Maar goed, voordat het zover is. Jij kunt stemmen tot en met zondag 6 uur via 538.nl. En stel je voor, we zouden nu beginnen. Hoe zou die lijst er dan uitzien? Nou zo.
1: De 90s en Zero's top 538. Tussenstand
2: 338.
0: Met daar nu nog R.E.M. en Losing My Religion. Daar vinden we volgens nog Beyoncé en Jay-Z met Crazy in Love.
1: En dit is de top 3 van dit moment.

En in the end op 2. Daar staat vooralsnog M&M. Ja, en misschien zit je nu wat te luisteren dat je denkt, nou weet je, deze tussenstand. Mijn favoriete plaat komt er niet één zin voor, dan zou ik zeggen, dit is je moment, hè. Stemmen kun je doen tot en met zondag 6 uur via 538.nl. En dan vanaf maandagochtend 9 uur gaan we los met de 90s en de Zillers top 538. En dan ga je deze plaat ongetwijfeld ook voorbij horen komen. Uit de Zeroers is dit namelijk Sophie Ellis-Baxter.

Ja, mocht je kinderen hebben, of misschien net zoals ik ook een beetje uit de Zero's Co, heb je dit waarschijnlijk gekeken. Phineas en Ferb. Op Jetix was dat vroeger, wat uiteindelijk Disney Channel is geworden of zo. Maar goed, ik heb er heel veel naar gekeken. Maar als je goed luistert, kun je de stem wel herkennen. Het is namelijk Marcel Veenendaal van Direct. Dat hij toch wat beters gaan doen, hè? Je hoort hem deze week met The Favorite. Dit is de nieuwste, die heet My Friend.

538 met Alex Warren. Je hoorde Passenger. Ook toevallig, hè? Ik bedoel, jij bent ook deze nacht een passagier op de nachttrein. Van harte welkom in de 538 met onderweg voor je nieuwe muziek van Lucas en Steve. Ook Davina Michel komt eraan. En eerst Alexis Jordan. Dit is

Kid, je hoorde Stay. 538. Amal Smit doet natuurlijk inmiddels de hele wereld over. Dat doet hij met een enorme, lekkere, luxe tourbus. Daar kan hij echt alles doen, hè. Slapen, eten, gamen, tv kijken. Echt alles wat je maar kan bedenken, kan hij daar doen. Op één ding na, en dat is namelijk nummer 2 op het toilet. Nou, zijn toilet is namelijk kapot, is een tourbus. Een beveiliger ging namelijk erop zitten. En toen is hij er doorheen gezakt. Toilet kapot. Toen dacht hij, nou weet je, maar laat ik hem maken. Zet ik een nieuwe erin of zo. Dat kostte 7.000 tot 8.000 euro, liet hij weten. En toen zei hij, ja weet je, ik parkeer de tourbus eigenlijk altijd naast het concertgebouw waar ik optreed. Dus ik kan net zo goed gewoon eventjes het deurtje open doen. Vragen of ik naar binnen mag. En dan kan ik daar nummer 2 doen. Midden in de nacht. Vind ik ook voor mezelf een stuk hygiënischer, zegt hij. Dus sindsdien, ja, heeft hij dus een tourbus zonder toilet. Je wordt de Amal Smit en Stay bij 538. Dit is echt wat je had willen weten, hè?

En zo is het Jealous Blue op deze, nou zeker lokaal regenachtige nacht. Je hoorde Edge of Desire natuurlijk hier bij 538. En zometeen na drieën hier op 538. Non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met om 9:45 Win It in a Minute. Hoor je dan rond 9:45 de oproep? Bel dan met de studio 0909-3538. En iedereen die in die minuut in de uitzending komt, wint vandaag een reischeck ter waarde van €750. Dat allemaal zometeen in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien vanaf 6 uur. En voor nu wens ik je een fijne nacht. Dit is Kelly Clarkson.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de jongen het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercom-groepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME rondde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
3: Goedemorgen, donderdagochtend. Op weg naar de 538 ochtendshow met Foreigners.

0: De Bauza en Magnetic bij 538. Goedemorgen. Ja hoor. Donderdagochtend, even na 5 uur op weg naar een dag die bewolkt begint. Motregen gaat er af en toe vallen vanmorgen. Vanmiddag klaart het wel op vanuit het noorden. Het is 20 tot 23 graden vandaag. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing John van den Heuvel aan de telefoon gisteren in de ochtendshow. Had alles te maken met alle gebeurtenissen in Overasselt. Ja, John van den Heuvel, misdaadjournalist. Die heeft ons even bijgepraat over de gebeurtenissen al daar in Overasselt. Een beetje de dreigende gebeurtenissen. Wat hij erover te melden had, hoor je over 5 minuten. Naar Suzanne en Freek, dit is Blauwe Dag bij 538.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Cheese and Honey, Show Me Love bij 538. Goedemorgen, donderdagochtend, op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer, Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd, nog even terug naar gisteren.
1: Ja, gisteren werd Nederland opgeschrikt door een vorm van geweld die we nog niet eerder in deze vorm zagen. Burgemeester van de gemeente Humen, waarover Asselt onder valt, die sprak van on-Nederlandse taferelen. Wij bellen even met misdaadjournalist John van de Heuvel over wat daar gisteren allemaal is gebeurd. En misschien goed om alles nog even op een rijtje te zetten. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe heb jij gisteren gekeken naar die Wild West-taferelen, zoals ze inmiddels in de krant worden genoemd ook?
2: Nou ja, zoals ik ook wel eens naar Netflix of Videoland kijk. Als je kijkt naar series over de mokromafia of over Mexicaanse kartels, dan zie je ook wel eens dat soort taferelen. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat er zo'n grote groep van 30, 35 mensen wordt ingezet om een of andere aanval op een boerderij uit te voeren, waar dan kennelijk een vijand van deze mensen zit. Ja, het is ongekend zwaar bewapend. Als je ziet ook het geweld wat er meteen wordt toegepast. En dat zag ik onder andere op een filmpje wat ik kreeg toegespeeld. Die filmpjes inmiddels ook wel ruimschoots verspreid. Ja. Er loopt een groep op die boerderij af. Er zit een beveiliger voor de auto. Die wordt meteen eigenlijk koelbloedig doodgeschoten. Nou, dan wordt vrij snel daarna wordt natuurlijk de politie gebeld. Die komt aanrijden. Die worden ook vol onder vuur genomen. Dus ja, ongekend.
1: Ja. Weet jij inmiddels, of is er inmiddels bekend, waarom deze groep het op die boerderij had gemunt?
2: Ja, dat weet ik. Daar woont iemand, ene Jan G., met familieleden ook, die al heel veel in het verleden ook betrokken is geraakt bij onderzoek onderwerp van onderzoek is geweest naar zijn betrokkenheid bij drugshandel, zwaar georganiseerde drugshandel, binnenhalen van grote partijen cocaïne. Ook samengewerkt zou hebben met de meest gezochte drugscrimineel van Nederland, Jos Leidekkers.
1: Alias
2: Bolle Jos.
1: Ja.
2: Dus deze man is geen onbeschreven blad. En dat veel mensen dus kennelijk een appeltje met hem te schillen hebben, blijkt ook wel uit eerdere incidenten. Er is al eens een keer eerder op zijn huis geschoten. Er zijn drugslabs daar aangetroffen. Dus dat is wel duidelijk wat voor de politie natuurlijk nu heel belangrijk is. Er zijn 34 mensen gisteren opgepakt. Dat is een fantastische actie geweest. En een snelle actie geweest, onder andere van de DSI. Ja. Van agenten daar. Maar nu gaat de recherche aan de slag om uit die groep van 34 mensen natuurlijk te distilleren van wie is nou degene geweest die beveiliger heeft doodgeschoten. Ja. En wie is of zijn degene geweest die op die agent hebben geschoten. Die moet je natuurlijk uit die groep zien te halen en daar bewijs bij leveren. En dat is ook nog best wel een klus.
1: Waarom was die groep zo groot?
2: Ja, er zijn misschien een aantal redenen voor te bedenken. De belangrijkste reden is denk ik dat iemand zijn spierballen wilde laten zien. En met iemand bedoel ik dan de opdrachtgever van deze actie. Mm-hmm. Kijk, het is redelijk contraproductief als je zo'n aanval wil uitoefenen en echt geweld wil toepassen, om dat met zo'n grote groep te doen. Want ja, je vergroot de kans dat mensen worden opgepakt. Dat is nu ook gebeurd. Je vergroot de kans dat mensen gaan praten. Dus het kan bijna niet anders dan dat het is gedaan om gewoon met een enorm machtsvertoon te laten zien van hier ben ik en we gaan je pakken.
1: Ja, er wordt ook gesproken van dat er drugs in het pand aanwezig zouden zijn. En dat ze dat er zoveel mensen waren om dat pand leeg te halen. Inderdaad, een ripactie.
2: Ja, dat heb ik ook gelezen. Ik acht dat niet zo heel waarschijnlijk, moet je eerlijk zeggen. Ook om drugs te rippen, daar heb je natuurlijk geen 35 man voor nodig. Ik bedoel, ja, je klimt over het hek of je pleegt die overval. En hoe meer mensen je inzet, hoe groter de risico's worden. Dus ik denk toch echt dat het een soort vlootschouw is geweest. Ja. Overigens denk ik ook dat heel veel van die gasten die hier aan tussen lopen niet eens weten wat ze aan het doen zijn. Die worden vaak geronseld via Snapchat of via Telegram. En die worden dan, die moeten op een bepaalde plek zijn en die krijgen een wapen in hun handen. En 1500 euro en ga maar mee. En je ziet ook dat die groep, of een deel van die groep, enorm schrikt als het dan geschoten gaat worden. En dan gaan ze er vandoor en dan vluchten ze het maaiveld in. Ja. Dus het zijn ook niet allemaal helden die ertussen lopen.
1: Is iedereen van die groep opgepakt, weet jij dat?
2: Ik weet niet iedereen, maar wel heel veel. Als je de filmpjes eigenlijk bekijkt, dan zie je wel ongeveer ook zo'n ja, zo'n 30, 35, 40 mensen misschien zie je lopen. Ja. Er zijn er 34 opgepakt. Dus ik denk dat het gros wel vast zit.
1: Ja, nou zeg jij van er was al vaker gedoe rondom het pand waar dit heeft plaatsgevonden. Had de politie misschien niet iets scherper moeten controleren nog? Of is dat achteraf geklet?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Je weet ook nooit tot achter de komma wat zich afspeelt in de onderwereld, welke conflicten er zijn. En de ene keer is er een conflict en de andere keer zijn het weer vrienden van elkaar. Dus er is in het verleden is er wel extra toezicht geweest in de vorm van cameratoezicht. Maar die camera's waren weer weggehaald. Ja, je kan ook niet eindeloos lang natuurlijk heel Nederland met veiligheidscamera's in de gaten houden. Ja. Dus dat is best lastig. Ik denk dat het nu overigens wel einde verhaal is voor deze familie om daar te blijven wonen. Ik denk dat de burgemeester daar nu wel zou zeggen, de maat is vol en je huis uit en je gaat maar ergens anders wonen. Als die mensen dat zelf al wilden. Ja. Want ik hoorde dat dus die Jan G., toen die hele meute daar voor de deur stond, in zijn onderbroek via de achteruitgang is weggevlucht met zijn kinderen op zijn arm en de bosjes is ingedoken. Dus die zal ook niet heel veel animo nog hebben om daar uiteindelijk weer te gaan wonen.
1: Nee, want er stond wel een beveiliger voor de deur. Dat is het ook al opvallend, toch? Als je, en die stond daar niet al voor de eerste dag.
2: Hij wist kennelijk dat er dreiging op hem was. Trouwens, dat is ook heel logisch in dat milieu. Want je weet of je mensen belazerd hebt of dat je verantwoordelijk wordt gesteld voor een zoekgeraakte container. Dus dat wist hij waarschijnlijk. En er heeft heel lang een auto met een pop daarin voor de deur staan. Dus kennelijk suggereren dat er beveiliging was. En pas 3 dagen geleden is die pop vervangen door echt iemand van vlees en bloed. En die jongen, ja, die zat daar, die heeft waarschijnlijk ook niet geweten wat hem boven het hoofd hing. Die zag die hele meute aankomen en die wordt meteen doodgeschoten. Ja. Dus een enorm triest verhaal.
3: Ja. Nog even heel kort die link met naar Bolle Jos. Er was even vorige keer dat we jou spraken ook. Zouden ze ook dicht bij een arrestatie geweest zijn? Op zee?
2: Ja, in Sierra Leone. Ja.
3: Precies, lopen de lijnen nog en gaat dat ooit nog gebeuren dat ze hem op de een of andere manier te pakken krijgen?
2: Nou, de lijnen lopen zeker nog. Maar niet in de manier, denk ik, die jij bedoelt. Er zijn er absoluut nog plannen en er wordt er volop op hem gejaagd. Dus daar zal het niet aan liggen. Alleen, ja, hij heeft natuurlijk wel de communicatiemogelijkheden om dingen aan te sturen, ook in Nederland. En je ziet ook de mate van geweld die hij durft toe te passen, ook al in andere zaken. Dus dat zal die prioriteit om hem op te pakken, die zal alleen maar groter zijn geworden, denk ik, na gisteren.
1: Gaan we dit nu vaker zien, denk je, John? Dit soort,
2: Nou, ik hoop het niet. Ik hoop vooral op de series, maar kijk, we hebben al jaren zitten we nu met een regen van bommen en granaten iedere keer. Van drugsruzies die op die manier escaleren. En dit is wel weer next level, vind ik.
1: Ja. John van Heuvel, dankjewel. En een mooie dag vandaag over de gebeurtenissen. In Overasselt, misdaadverslaggever John van Heuvel.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It bij 538. Goedemorgen deze vroege morgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. Je laat het me weten, rechtsbovenin in de app van 538 word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon even ingedrukt. Kun je dus laten horen hoe jij klinkt vandaag. Hoe jouw goedemorgen klinkt op deze vroege ochtend. Ruggero, ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Goedemorgen, iedereen bij 538. Aan de groentjes vanuit Turkije.
0: Hé, hey, die viel een beetje weg. Volgens mij was dat Turkije. Nou, in ieder geval, goedemorgen, Ruggero. Erik?
2: Goedemorgen, Floris. Hartelijk donderdag.
0: Ja hoor, hartelijk donderdag, Erik. Vanuit Thailand, Hansie.
3: Hop, hop. Hast erop.
0: Ja, dat is niet echt een goede morgen, maar dat is wel duidelijke taal. Hop, hop, gas erop op weg naar deze donderdag. En Paul kwam ook nog binnen.
4: Hey, goedemorgen allemaal. We mogen weer aan het werk vandaag. Ik zeg hop, hop, hop, gas erop. Ben ik iedereen.
0: Hey, goedemorgen. Op weg naar de ochtendshow van 538 voor donderdagochtend met Soul Asylum. Call you.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera.
1: Welkom thuis bij Radio 538
2: met Floris Molenaar.
0: Op weg naar de ochtendshow voor donderdagochtend met Bakermat I Love Life.

0: Akkermat en Rani, I Love Life bij 538 op deze donderdagochtend. Goedemorgen, je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer, Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even nagenieten van alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow.
1: Het is een spannende dag voor regisseur Remy van Heugden. Vandaag gaat zijn serie Basta over het leven van Marco van Basten in première. Een verhaal over 1 de grootste voetballers van Nederland. En 2 natuurlijk ook het treurige verhaal dat hij trof tijdens zijn carrière.
2: Ja.
1: Ja, was het nou zijn enkel of was het nou zijn knie?
2: Enkel.
1: Zijn enkel, hè? Ja, het was zijn enkel. Hij was drievoudig winnaar van de Gouden Bal. Ja, er is genoeg te vertellen over de man die wordt gezien als een van de beste voetballers die ons land ooit voortbracht. Remy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, wanneer kwam jij op het plan om een serie te maken over het leven van Marco van Basten?
3: Ja, dat is al een heel tijdje geleden. Een jaar of 6 geleden al.
1: Ja.
3: Samen met producent Hollands Licht.
1: En is dat omdat jij altijd al een soort fascinatie hebt gehad voor de persoon Marco van Basten?
3: Ja, ik was dolgelukkig dat ze mij vroegen. Ik kan je zeggen, ik was echt wel als jochie. Ik was 12 en 88 ja. En ik was echt een enorme fan altijd van Marco van Basten. Het is gewoon mijn grote voetbalheld.
1: Mm.
3: Dus ik vond het een geweldige eer om over hem iets te mogen maken.
1: Ja, en heeft hij zelf meegewerkt ook aan deze serie?
3: Ja, ja. Hij heeft natuurlijk zijn biografie geschreven, Basta. Ja. En wij hebben een bewerking gemaakt op dat boek. Wel echt wel zelf ook onze hele eigen invulling gegeven aan de serie. Maar natuurlijk, ja, de hele leidraad van alle momenten in zijn leven hebben we wel uit dat boek genomen.
1: Ja,
3: hij heeft meegelezen.
1: Maar
3: ja.
1: Was hij meteen enthousiast toen hij hoorde van we gaan jouw leven verfilmen?
3: Nou, hij reageert eigenlijk zoals wel vaker, een beetje stoïcijn.
1: Oh, ja,
3: van, ja, nou ja, leuk, als jullie dat willen, dan is dat goed. En dan werk ik wel mee. En dat heeft hij eigenlijk altijd op een hele fijne manier gedaan. Samen met zijn zaakwaarnemer.
1: Ja, want dan op een gegeven moment moet je dingen aan hem laten zien. Hè? Bijvoorbeeld wie de rol van Marco van Basten gaat spelen. Daar heeft hij, ook een mening over, denk ik.
3: Ja, daar had hij zelfs een soort veto over.
1: Oh.
3: Dat was wel bedongen. En dat snap ik ergens ook wel. Dus toen heb ik, we hebben flink wat castings gedaan natuurlijk. Ja. En uiteindelijk heb ik Chris Peters aan hem getoond. Die een interview van hem naspeelde en ook al wat andere scènes. Maar daar waren ze heel erg van onder indruk. Dus toen kregen we witte rook van San Marco. Ja.
1: Ja. Wat gaan we zien in deze serie? Beginnen we bij de jonge Marco van Basten of stappen we in op het moment dat hij al bij Ajax succesvol is?
3: We beginnen op zijn absolute hoogtepunt. Tenminste voor ons dan in 1992 zei bij bij Milan opnieuw de Gouden Bal heeft gewonnen. We variëren van tijd. Dus we springen een beetje vooruit, achteruit.
1: Hmm.
3: Maar de serie vertelt wel zeg maar, in 7 delen hele iconische momenten en ook al heel dramatische momenten uit zijn leven. Dus nou ja, we springen terug naar 74, we gaan naar 85, we gaan naar 88, 90. En ook een deel van zijn afscheid en ook een deel van zijn trainersloopbaan later in 2003 en 2008 en 2009.
1: Ja, want wat me lastig lijkt is dat je op een gegeven moment ook je moet naar Stadion de Meer, waar die natuurlijk mega succesvol is geweest.
4: Maar die bestaan niet meer.
1: Dat is het niet meer, bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen. Maar als ik naar de trailer kijk, zit het er gewoon in.
2: Alsof als je nu naar Amsterdam rijdt, er inderdaad nog een groepje aan het trainen is.
3: Ja, het is fantastisch. Ik ben er zelf nog eens jochie geweest in de meer.
1: Ja.
3: En dat vond ik wel heel fijn om dat te weten nog. We hebben een combinatie gemaakt van het was een oude school met een sportterrein voor. En die school was gemaakt door dezelfde architect als de meer.
1: Oh.
3: De onderkant hebben we daarvan gebruikt. En de bovenkant hebben we helemaal in visual effects aangevuld.
1: Wauw.
3: En de binnenkant is dan weer hebben in Wageningen gedraaid. Dus we hebben een hele combinatie gemaakt van locaties om de meer weer te hercreëren.
1: Oké, dat goed zeg.
3: Ja, heel leuk. Ja.
1: Want zit Marco zelf ook nog op de een of andere manier in die serie? Of is hij puur alleen maar als adviseur aan het werk geweest?
3: Kijk, we hebben ook een combinatie gemaakt van archiefbeeld met dus het echte voetbal van hem samen met acteurs.
1: Ja.
3: Dus hij zit er volop in. Ik bedoel, je gaat het zien. We hebben ik geloof niet dat je acteurs zeg maar te veel moet gaan voetballen. in dramaseries, ja, doe San Marco maar eens even na.
1: Ja, dat doelpunt in 88, ja. Dat ga je niet...
2: Nee.
1: Probeer dat maar.
3: Nee. Volgens mij is niemand dat ooit nog gelukt. Dus dat zou wel take 2131 zijn, denk ik. Maar ja. we hebben een combinatie gemaakt van beide. Ook door op allerlei beeldmaterialen en allerlei dragers te filmen om een soort hybride mozaïekvertelling te maken in beeld.
1: Ja. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. We kunnen het vanaf aanstaande vrijdag kunnen we het gaan bekijken. Want dan staat de serie in 7 delen op Videoland. En vanavond is natuurlijk de grote première. Is hij daarbij, Marco van Basten?
3: Ja, zeker. Ja, première in het Olympisch Stadion. Met allemaal genodigden. Ja, het wordt toch wel een happening, denk ik. Ja, spannend hoor.
1: Nou, heeft hij alles nu gezien inmiddels? Of is het voor hem straks ook nog een verrassing hoe het er helemaal uitkomt?
3: Hij heeft een heel deel gezien, ja. Ja. Hij vond het ook wel pittig om te kijken. Hij zei ook van ik zie wel zo al die heftige momenten voorbij komen. Ja. En dan wel met mensen die er net iets anders uitzien.
1: Ja.
3: Maar hij zei wel dat hij het wel, hij was wel echt geraakt. Ja.
1: We zijn heel benieuwd. Nogmaals vanaf aanstaande vrijdag dus te zien. Vanavond veel plezier dan tijdens de première. Remy, mag ik je hartelijk danken en een mooie dag vandaag.
3: Zeker, dankjewel.
1: Hoi.

0: Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, heerlijk. Ik ben in de tweede Amsterdam vandaag.
0: Wat dan?
1: Nou, wat dan? Ik heb gewoon 3 rondjes moeten rijden. Ik heb van mijn leven nooit in de parkeerplaats hier moeten staan. Ik denk, nou, dan zet ik daar mijn auto ook geen plek. Ik sta gewoon midden op straat en ik moet de parkeermeter aanzetten.
2: Nee, joh.
1: Dus ik voel me helemaal
2: maar het voordeel is hier, als je hier een half uur staat, ben je een euro kwijt. En bij jou daar in die stad ben je 9 euro kwijt.
1: Ja, maar dan zit ik niet onder de dennappels.
0: Je bent wel volgens goede Amsterdamse traditie klagend binnengekomen. Dat is wel fijn.
3: Heb je een mooie auto? Waar rij je eigenlijk in?
2: Toyota, toch?
1: Nee, ik rij in een Nissan Qashqai.
2: Oh, Nissan.
0: Ah. Ja, okay, met blauwe kentekenplaten, toch?
1: en een meter voor je. De goede oude
2: tijd. Ja, uit Leidseplein. Kom je er vandaan?
1: Heel zwart, heerlijk. Ik rij in een hele simpele Volvo.
0: Hey, Arie, zullen we de mop doen?
1: Ja, zullen we het doen?
0: Ja, we zijn al hartstikke laat.
1: Waarom moet ik altijd opgejaagd worden? Maar goed, het komt allemaal goed. En wat is het nou? Er is een man die zegt tegen zijn vrouw, hij zegt, lief, wat hij vindt allemaal hartstikke leuk, hoor. Hij zegt, maar kun je even naar onderen niet even wat aan laten doen? Zeg ze wat? Hij zegt, nou, als je in je bikini loopt, dan hangt het zootje er bijna tussenuit. Als ik ervoor leg en ik wil een wipje maken, heb ik het idee dat ik eerst de gordijnen open moet trekken voordat ik aan de gang kan? Hij zegt, kun je er niet even wat aan doen? Nou, ze zegt, die gaat naar zijn kliniek toe. Ze zegt, ja, mijn man die klaagt, kunnen we van onder niet een beetje aangepast worden? Ja, dat kunnen we wel doen. Nou, is goed. Maar zeg, wil je het alsjeblieft geheim houden? Dat niet iedereen het weet. Ik schaam me de dood voor. Ja, zit hier, maakt niet uit. Gaan we regelen. Die vrouw die komt wakker. En die kijkt op de nachtkast. Zie jou hoor. 3 rozen. Zegt ze, dokter, ik heb het toch gezegd. Niemand zou ervan weten. Ja, zeg, maar die eerste rozen heb je van mij. Nou, zeg, je hebt je zo kranig gedragen. Het is helemaal goed gelukt. Daar zijn we trots op. Ja, zeg, die tweede dan. Ja, die heb je van het personeel gekregen. Nou, zei ze, dat vind ik het goed. Zei ze, en die derde roos? Ja, zei, die heb je van Artus. Zei ze, van Artus? Ja, die jonge olifantje zo blij met zijn nieuwe oren.

0: Save Me Tonight bij Radio 538. Goedemorgen, donderdagochtend, waar je bent aangekomen bij een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe donderdag in. En nog leuker, jij kunt vandaag weer de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Het werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. Met als doel om zometeen in de uitzending te komen als de eerste luisteraar. Ja, dan open je de ochtendshow vandaag en ben je vandaag dus de eerste luisteraar. Komt het t-shirt jouw kant op, het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. En dat kan dus heel makkelijk voor jou zijn door te bellen 0909-30538. Heb een mooie donderdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Overasselt bij Nijmegen is de ME klaar met het zoeken naar wapens. Niet alleen in het gebied waar werd gezocht zijn wapens aangetroffen. Ook een paar kilometer verderop in Wiegen zijn wapens gevonden. De woning in Overasselt waar de schietpartij was, blijft voorlopig afgezet. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteit. En dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. Politie waarschuwt vooral voor hackercomgroepen. Netwerken met duizenden leden. En ook Shinty Hunters valt daaronder. De hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. En in Amsterdam zijn bijna 20 fonteinen uitgezet omdat vervuild zijn met E. coli. Ook wel bekend als de poepbacterie. Volgens de gemeente wordt het water wel gezuiverd, maar kan die installatie niet de bacterie filteren. Hoe de E. coli in het water is gekomen, dat weet Amsterdam niet. Gaan we naar het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Er kan een buitje vallen en het wordt een graad of 23. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo, dan de files. En ja, waar die staan weet Rick.
4: Nou, dat weet ik zeker. Die staan namelijk helemaal nergens.
3: Kijk, een rustige donderdagochtend tot op heden.
4: Ja.
3: Via 0909-30538. Onze zoektocht naar de luisteraar die de radioshow opent vanochtend. Want wij willen een eerste luisteraar hebben. Voel je je aangesproken? Vind je het leuk om vanochtend de ochtendshow te openen? Bel eventjes nogmaals 0909-30538. En de eerste luisteraar die gaat er ook vanochtend weer vandoor met het officiële eerste luisteraarshirt.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
7: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow, zaterdag om 8 uur op 6.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
10: Welkom thuis bij Radio 538.
9: Met vanaf maandag
10: de 90s en zeros op 538.
9: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: vind het lastig. Ik heb me wel vermaakt. Maar aan de andere kant vond ik het ook verschrikkelijk.
1: Begin de dag met een lach. Hey, Niels, Rick, Shorty.
2: De 538 Ochtendshow. Rocks!

0: Tim.
1: Hey Niels, hey Tim. Martin. Hallo, daar zijn we weer voor deze donderdagochtend. Wij schrijven 3 september vandaag. En wij maken een begin aan een 4 uur lange ochtendshow.
2: Ja, ja. Maar luister, en dat is van oudsher.
1: Ja.
2: Een ochtendshow duurt 4 uur.
1: Ja, dat is wel een beetje een ongeslepen.
2: Niet 2,5 uur, niet 8 uur. Nee, 4 uur.
1: 4 uur, van 6 tot 10.
3: Dacht jij, zei Red Light. Gisteren kwam voorbij dat nieuws naar buiten, toch? Dat Helene van Rooijen achter de ramen gaat zitten op de wallen nu, toch?
2: Ja, ik zou zeggen, doe dat je ding.
3: Die zit natuurlijk een beetje in dat 18-plus, in de 18-plus content.
1: Ja, ik geloof dat dit is een beetje gecombineerd. Ze wil aan de ene kant weten hoe het is om daar achter het raam te zitten.
3: Maar kan jij echt met 50 piek of 100 piek...
1: Dacht ik niet.
4: Maar gaat ze ook wat doen achter de ramen? Nou, of gaat ze alleen zitten?
1: Ze gaat zitten en ze gaat daar... Ik geloof ook dat ze een deel van haar boek daar gaat schrijven. Ze is bezig met een roman waar ze onder andere deze situatie beschreven wordt.
2: Ik vind haar verschrikkelijk.
1: Ja, wat dan?
2: Ja, zij irriteert mij. Dat heb je wel eens dat mensen je irriteren.
1: Oh.
4: Maar alleen zitten, je moet dan ook werken, lijkt me.
1: Ik zit heel vaak naar haar te kijken en denk ik dat jij al zo oud bent.
2: Nee, ze ziet er fantastisch uit.
1: Ze ziet er echt prachtig uit. Bij haar is het zo goed gelukt.
4: Ja, zeker.
1: Ze slaat nu een beetje door, denk ik. Maar ze heeft echt heel lang heeft ze eruit gezien alsof ze er niets aan gedaan had.
3: Ja, maar wat wel goed is. Aan de andere kant wil ze ook, lees ik hier in het artikel, meteen de sekswerkers in het zonnetje zetten.
1: Klopt, is ook een deel van...
3: Die kunnen best wel natuurlijk een beetje... aandacht gebruiken.
1: Ja, nou is wel vaak zo, die kamertjes die staan nou helemaal niet. Die staan vaak in donkere steegjes.
3: Ja,
1: dus ja,
3: een
1: beetje zon kunnen ze ook wel hebben.
2: Is even jullie wel eens naar de Hoever geweest?
3: Nee. Dat heb ik echt nog nooit.
1: Maar we kunnen er een projectje van maken.
4: Welke man geeft dat toe, dat hij er wel is geweest?
1: Ik denk, als ik het ooit in het verleden gedaan zou hebben...
4: Zou
1: ik het denk ik wel zeggen. Maar ik ben nooit...
3: Nooit de behoefte gehad.
1: Ik heb nooit het idee gehad van, nou, voor seks wil ik betalen. Dat heb ik gewoon niet. Maar... Ja, aan de andere kant is fijn dat het er is,
2: toch? Ben jij dadelijk getrouwd?
1: En zo komt... Nou, nee. Laten we gaan even naar het nieuws. Op internet circuleert een lugubere video... waarin Jan G. uit Overasselt wordt bedreigd door 4 gemaskerde mannen. Zwaar bewapend. Ze eisen dat hij een partij cocaïne terugbezorgt... en dreigen iedereen te vermoorden als hij dat niet doet.
5: You have 12 hours to give the goods back. After that we don't want our... Good anymore, but well will promise. You were gonna kill everyone, all you love.
1: Ja, volgens mij zijn ze nog niet helemaal achter of dit nou echt is. Of,
3: nou, ik had sowieso binnen die groep van 35 was toch wel iemand geweest die iets beter Engels had.
1: Dat zou je denken, hè? Maar goed, aan de andere kant, hij had een masker voor, ook voor zijn mond. Dus je kan hem slecht verstaan.
2: Ja, niet echt. Er gaat natuurlijk niemand hier met een Kalasnikov een filmpje opnemen.
1: Ja, het kan natuurlijk een groepje grappenmakers zijn geweest. Die
2: maar dan komen ze alles achter IP aan.
1: Dat denk ik ook.
2: Van nee, dit is 100% echt.
1: Ja, jij denkt van wel
2: 100%.
1: Hij is in ieder geval niet AI. Dat hebben ze wel al uitgezocht.
2: Ja, het is.
1: Maar het is
2: ik vind dit angstaanjagend, hoor, dit.
1: We gaan even naar Loes uit Sassheim. Goedemorgen, Loes.
6: Goedemorgen.
1: Hallo.
3: Hey, Loes.
1: En wat fijn dat je er bent.
6: Ja.
1: Ja, het is iedere ochtend toch spannend of er een eerste luisteraar is. Maar we hebben hem gevonden vanochtend uit de even kijken, sociale werkplaats.
6: Ja, klopt.
1: Wat doe jij daar, Loes?
6: Ik draai de stek voor de KLM.
1: Oh, dat doen jullie?
6: Ja.
1: Oh, wat leuk zeg.
3: Maar doe je dat dan in servetjes rollen? Of?
6: Ja, in servetjes rollen. Met een vork en een lepel.
3: Kijk.
1: En een zakje peper en zout erbij?
6: Nee, dat niet.
1: Oh, dat is alleen in de business class.
6: Ja, denk het wel.
1: Ja, dat denk ik.
3: Ja.
1: Maar doen jullie ook die huisjes dan, Loes?
6: Nou, die komen we vaak tegen bij... we doen ook koptelefoons inpakken.
1: Oh.
6: Of uit de bakken halen.
1: Ja.
6: En daar zitten wel eens dingen in. En soms ook horloges en zo. En ook van die huisjes. Dus,
1: serieus?
6: Ja, echt waar.
1: Oh, wow.
2: Een soort gevonden voorwerp of zo.
6: Ja.
1: En wat doe je daar dan mee, Loes?

0: Maar die moeten we afgeven aan onze werkleider. Die mogen we niet...
1: Even een tippie, maar ik weet niet of dat nog steeds zo is. In die huisjes, daar zit bols in, daar zit drank in. Je moet er even het schoorsteentje doorprikken en hem leegklokken.
0: Ja, maar dat is volgens mij is dat meestal altijd al leeg.
1: Oh,
2: dan zijn ze al om, leeg. Iemand heeft hem leeg gegooid. Die ding doen bij het koptelefoon.
0: Ja, ik denk het.
2: Maar als er echt een duur klokkie tussen zit, Loes, dan denk je het wel eens van niemand die het ziet.
0: Ja, maar ja, dat kan je niet maken. Nee. Het ziet altijd wel iemand en dan...
1: Heb je niks aan Loes om het achterover te drukken?
0: Nee.
1: Niet doen.
2: Ik hoor het. Dat is een hele eerlijke werknemer, Loes.
1: Ja.
2: En ik denk dat wij leuk nieuws hebben, want jij bent vandaag...
3: De eerste luisteraar.
2: Hoe vind je die?
0: Helemaal top.
2: Ja, dat is leuk, hè?
0: Ja, ik wou voor mijn vriend winnen dat shirt. Dus hij zal helemaal blij zijn.
2: Nou, dan heb jij een mooi verhaal als je thuis komt. En wij gaan hem namelijk
1: opsturen. Hoe heet je vriend?
2: Oh ja, hoe heet hij, Loes?
0: Mark.
2: Nou, Mark krijgt dan het eerste luisteraarshirt overgedragen van Loes, die eigenlijk de eerste luisteraar was.
0: Ja. Nou ja, ik zie hem straks, want hij komt me straks ophalen met de auto, dus
1: gezellig.
2: Nou, heb jij iets leuks te melden? Hey, maak er een mooie dag van vandaag.
0: Ja, dankjewel, doei.
2: En werk ze nog eventjes, Loes, vandaag onze eerste luisteraar. Leuk. Een stek in te draaien voor de kamer.

0: Post Malone, Chemical, hier in de 538 Show. Met al die tatoeages op zijn gezicht, zei Post
1: Malone. Ik vind dat...
2: Teddy Swims heeft dat ook.
1: Ja, die doet dat ook. Ik vind dat zo alle Jezus lelijk.
2: Maar ik zag laatst een filmpje, weet ik veel, ik kwam eerst voorbij op TikTok. Had die gast, die had zijn hele been gewoon zwart getatoeëerd. Dat ik ook dacht van...
0: Had hij spijt van een aantal tattoos? Of,
2: nee, weet ik niet. Ik weet niet wat het moment is in je leven dat je denkt... ik tatoeëer mijn hele arm zwart of mijn hele been.
1: Tatoeëren. Tatoeëren is ontzettend slecht.
3: Nou, Bob was hier, maar die had ook vol...
0: Die zit een mond, ja.
2: Ik ga ook tattoos laten zetten, heb ik besloten deze zomer. Ja, van de naam van mijn kinderen op mijn arm.
0: Oh, toch wel, ja? Ja,
2: ik laat het ontwerpen. Er is nu iemand een ontwerp aan het maken.
1: En dat ben je niet.
2: Ja, ja, zeker.
0: Je bent ook... Vind jou geen tattoo-type?
1: Jij zit in midlife, van heb ik met jou daar.
2: Nou, ik kan mijn t-shirt wel even uittrekken. Ja, jullie... Ja.
1: Jij hebt no way...
0: Nee, je hebt geen tatoeage.
2: Ik heb heel gewoon FC Utrecht.
1: Nee, kampioen 26-27. Maar dat was een missetje.
0: Daar gaat nu de naam van je kinderen overheen.
2: Die had ik even verkeerd ingeschat.
1: Kampioen.
0: Ik vind jou op een of andere manier. Zoals Douwe Bob is echt een tattoo-type.
1: Maar ik vind Nieuws, ik ga ook eens, van ons vieren, is Nieuws wel degene bij wie een tattoo het, denk ik, het beste staat.
0: Ik denk Florentien eigenlijk.
3: Ja?
0: Ik vind Florentien meer een...
2: We hadden een collega hier bij ons werken. Ja. En die, we waren op een gegeven moment op personeelsweekendje, weet je wel. Volgens mij, ik weet niet meer. We gingen ergens naartoe waar je kon zwemmen.
0: Ja.
2: En ik weet nog heel goed, volgens mij hadden we dat allemaal, dat hij deze shirt uit. En er kwam echt een ontzettend grote tatoeage van op zijn rug tevoorschijn. Maar dat was er ook één in de categorie. Hé, jij?
0: Ja, ik weet wie je bedoelt.
2: Ja,
0: dat was het, volgens mij het logo van Maserati.
1: Ja, 100%.
2: Exact, dat is dat zwaartje.
0: Die drietand.
2: Ja, die drietand, ja. Maar iedereen heeft zoiets. Jij? Een tattoo?
0: En jij rijdt in een Fiat?
1: Nee, maar het is, ja.
2: Dat is dan
1: maar
2: zo
1: ik vind
2: grappig.
1: Bij sommige mensen, vind ik het juist, zo'n Douwe Bob vind ik het wel weer...
0: Ja, die
1: staan of zo.
0: Die schreeuwt tatoeage. Ja. Dat is gewoon wat hij is. Leuk.
3: Nou ja, ik was natuurlijk op Expeditie Robinson en daar zie je ook ineens... Oh, heb jij ook allemaal tatoeages daar en daar?
0: Ja, daar kan je ze niet verbergen.
3: Zie je alles.
0: Ja.
1: Wie hadden
3: en
1: er onder andere...
3: Roelof Hemmen bijvoorbeeld, had ik nooit
2: Roelof
3: verwacht.
2: Roelof Hemmen?
3: Ja, die
2: van heeft, heel niet.
3: Ja, die heeft echt grote tatoeages.
2: Wat staat er dan ook?
3: Ja, dat weet ik niet meer. Een hele tekening.
1: Nee.
2: Aardige vent.
3: Oh, dat zoek ik helemaal niet achter, deze man.
1: Maar vond je het mooi bij hem staan? Of denk je, joh, jij bent een grijze muis, dat past niet bij jou?
3: Ja, ik hou zelf niet heel erg van tatoeages, maar als het echt een hele mooie, subtiele, kleine tatoeage vind ik wel heel mooi.
2: Het is er ook vaak een verhaal van iemand, hè?
3: Ja.
2: Weet je, het is, zag laatst die podcast van Roxanne Hazes en André Hazes. En zij heeft dus in haar lease de naam Roxanne laten tatoeëren. Ja. Ik geloof met het as van de oma of zo.
0: Ja, ook nog.
2: Dus die zit daar...
1: Wat aan Rieke.
2: Nee, maar dat is natuurlijk wel...
0: Oma Rieke. Nee, het is mooi als
2: kijk,
0: het kan.
2: Los van de plek kan je misschien denken... Nou ja, weet je had het ook gewoon op je bovenarm kunnen doen. Maar het verhaal is wel mooi
0: zeker.
2: Natuurlijk.
0: En iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt.
3: Maar als jij een vrouw zou hebben met een tatoeage in haar nek... Zou je daarop afknappen?
0: Nee, als het in diegene staat... Ik heb niet per se iets tegen tatoeages. Het is alleen niet iets waarvan ik denk, nou, ik zou dat zelf graag willen hebben. Maar ik zie soms mensen...
2: Dat je denkt, van ik zet op mijn voorhoofd Tim.
0: Nee, heb ik niet. Maar het past ook niet zo bij mij. Maar ik zie soms mensen, denk ik, ja, het staat je gewoon. Ja. En het zou niet mijn keuze zijn, maar het past prima bij je.
3: Het is ook kunst, hè, tegenwoordig.
0: Ja, dat zeker, ja. Hey, voor de mensen die zin hebben in gratis koffie... en wellicht een thermomok van de ochtendshow... ik stuur je eventjes richting Swentybolt, tankstation. Dat is langs de A2 in Geleen. In noordelijke richting, daar staat namelijk onze Floris vanochtend vanaf 7 uur. Gratis koffie uit te delen in elke variatie die je maar wil... want er staat een echte barista bij.
2: Ja.
0: En wij krijgen de laatste tijd veel vragen ook van luisteraars... die meer van de thee zijn. Of dat ook kan? Ja, dat kan ook.
1: Natuurlijk.
0: Ja, dat is ook mogelijk. Ik zou zeggen, check even in daar vanaf 7 uur vanochtend... bij Floris dus, langs de A2. Geleen, noordelijke richting. Het tankstation heet Swentybolt en de

0: FM. Blijft een goed liedje. The Reflex om 7:04. Een goedemorgen en leuk dat je luistert naar de ochtendshow met zometeen het laatste nieuws van Florentien.
1: Er komt een nieuw woord in het woordenboek. Wat dat is, dat hoor je zo.
0: Ik ben benieuwd. Justice staat klaar. Zometeen hier Adam Lambert en kans op de badjas. Lekker naar de wekker. Hoor je zo dadelijk.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent. Energie van vandaag.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow! Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
18: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
19: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Vakantieveilingen.
3: Nu naar Oost.
9: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
9: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
19: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
22: Ja, goedemorgen, 538 en het weer van vandaag. De dag begint met een enkele bui. Vanmiddag klaart het op, de zon komt tevoorschijn en het wordt maximaal 23 graden. En dan de files. Rick weet waar je ze tegenkomt.
23: Begin op de A4 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug. 9 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 12. A20 Hoek van Holland Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. De laatste, de vertraging 7 minuten.
22: Het is 7:02. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn gisteren nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder, komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 de tijd om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. KVB maakt later vandaag de hele lijst met alle transfers bekend.
22: Ja, we gaan,
24: en ook hoeveel geld ermee gemoeid is.
22: Ja, dat is ook altijd wel interessant. We gaan over iets meer dan een uurtje gaan we even bellen met Sjoerd Moussou. Hij is van het AD. Hij heeft het echt op de voet gevolgd ook. Dus die weet de laatste rangen en standen.
23: Wat een bedrag, hè?
22: Ja, dat is echt ongelooflijk.
23: Je hoort, middenveldertje 20 miljoen, 30 miljoen hier, 50.
25: Ze kwamen ook nog bij Feyenoord voor die Hadj Moussa toch gisteravond.
22: Ja, daar zijn ze nog mee bezig, dacht ik.
25: Een van de clubje uit de Zandbak of zo?
22: Ja,
25: maar
22: die hebben dus een andere deadline. Ah, dus zij mogen
23: tot het eind van de maand, dacht ik.
22: Ja, dus zij mogen nog wat langer erover nadenken. Of tot dit weekend.
25: Maar jij mag dus als club wel nog verkopen.
22: Ja, blijkbaar. Ja.
25: Want je zou zeggen, de transferwindow is gesloten.
23: Ik denk dan alleen voor Europa geld of zo.
22: Geen idee hoe het precies zit, maar dat kunnen we ook wel even short vragen.
23: Maar stel, je bent 5'26", je bent voetballer.
22: Ja.
23: En je speelt bij Feyenoord, maar je verdient daar echt wel een hoop cent. Dat zal wel
25: een miljoen plus.
23: Zou jullie dan denken, ik ga voor de sportieve carrière of ik ga voor de zekerheid en ik douw een paar miljoen per jaar?
22: Nou ja, zoals nu die Reinders en die Summerfield, die gaan
25: 100 miljoen verdienen.
22: Die gaan echt gigantische bedragen.
25: In 5 jaar.
22: Die hoeven nooit meer wat te doen. En hun kinderen ook niet. En hun kleinkinderen ook niet.
25: En de ouders niet. En hij is nog relatief jong, dus hij kan altijd nog terug.
23: Maar je gaat dus 3 jaar voetballen op een niveau.
22: Ja, maar Rick, 100 miljoen.
25: En als je daarna nog terug kan keren bij een clubje hier ergens bij.
22: Je doet wat je leuk vindt. Je verdient een godsvermogen.
23: Ja, maar het is daar 40 graden.
22: Je speelt elke wedstrijd. Dat ook nog eens een keer. Want je hebt best kans dat als hij naar een grote club gaat, dat hij op de bank terechtkomt.
23: Maar jullie zouden ook voor de poet gaan.
22: Ja, nou ja, in dit soort bedragen. Dan, denk dat ik dan. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, wil je dat niet doen.
23: Stel dat wij dadelijk door Classic FM worden gevraagd.
22: Even voor 100 miljoen?
25: Ja. Hier is
22: Mantovani.
24: Ja, SBS heeft gisteren allerlei nieuwe programma's gepresenteerd. En de grootste verrassing is toch wel Matthijs van Nieuwkerk. Hij gaat de Golden Elevators presenteren. Een spannende spelshow. 10 kandidaten die starten dan in de lobby van een Rotterdamse wolkenkrabber. En ze willen dan naar de top. En dan kunnen ze kiezen uit 2 gouden liften, A en B. En dan krijgen ze allemaal vragen voorgeschoteld. Dat zijn vooral keuzes. En dan moeten ze kiezen lift A, lift B. En daar valt 50.000 euro mee te winnen.
22: Ik vind het vooral knap dat ze het zo lang stil hebben kunnen houden.
25: Ik vind het wel een klapper, hoor.
22: Dit is een enorme klapper.
25: Ja,
22: dit is waar iedereen druk om hem was. Want het schijnt dat RTL Boulevard had op een gegeven moment. Matthijs heeft hier een keer, omdat hij heeft zo'n van die blogjes schrijft hij elke dag. Hij heeft dan een keer over dit format geschreven. En toen hebben ze bij RTL gedacht, zou hij dat dan gaan presenteren? Toen hebben ze dat gevraagd en is het glashard ontkend.
25: Kijk.
22: Nee, het is puur toeval, dat gaat niet gebeuren.
24: Ja,
22: dus er waren wel vermoedens. Maar hij gaat het dus gewoon doen.
24: Ja, het is echt een psychologisch spel. Begin 27 op televisie.
22: Het is echt wel leuk. En ik denk dat hij het wel kan. Maar hij heeft al eerder een quiz gepresenteerd toch ook, Matthijs?
25: Ja, dat ding met die op zaterdagavond. Dat die Patrick Lodiers nu toch... Hoe heet dat nou? Het Universum of zo?
22: Zoiets,
25: of?
22: Ja. Hij kan dat wel.
24: Was ja, hij kan iemand het zeker.
22: Die een beetje intelligent is, een beetje allure uitstraalt.
24: Ja, connections of zo. Iets, ook een moeilijk spel had hij zelf bedacht ook.
22: Okay.
24: Weg met de schaamlip, leven de vulvalip. Ja, het woord vulvalip krijgt dit najaar een plek in de Vandalen, de dikke Vandalen. Weg met dus die schaamlip, want die moet vervangen worden. Want er valt helemaal niks te schamen voor je schaamlip. Daar komt het woord dus ook vandaan.
22: Ach.
24: En dus de Dolomina's die gaan binnenkort Amsterdam in om dat woord dus echt onder de aandacht te brengen. En het is ook de bedoeling dat mensen het veelvuldig gaan gebruiken. Je hoeft je niet te schamen voor je schaamlip. En zij hebben ook zoiets, bijvoorbeeld het woord ongesteld. Dat betekent eigenlijk niet in goede gesteldheid verkeren.
22: Ja.
24: En dat vinden ze ook een woord wat ter discussie staat. Jeetje. En wat verandert.
22: Ja, want als je het woord verandert, dan is het opgelost. Dan heb je er, maar ik bedoel, schaamstreek, schaamhaar, schaamluis. Dat is toch
25: nou, ja, het is niet iets waar je voor hoeft te schamen natuurlijk.
22: Nee, maar dat heet nou eenmaal zo.
25: Maar het is ooit bedacht. Maar de tijd verandert. En dan kan je natuurlijk, het is natuurlijk wel raar dat het woord schaam erin zit.
24: Ja.
22: Maar dat geldt dus ook voor schaamhaar bijvoorbeeld.
24: Ja, maar die staan ook al ter discussie.
25: Hoef je ook niet voor te schamen,
24: schaambeen,
25: toch?
24: Schaamhaar, schaamstreek. Ja, inderdaad.
22: Ik heb het nooit zo opgevat als van dat is schamen uit...
24: ik schaam me dood.
22: Nee, zo heb ik het nooit opgevat. Maar
24: het
22: goed,
24: onderdeel van mijn lichaam.
22: Eigenlijk wordt nu de nadruk er heel erg opgelegd.
24: Ja, juist. Hè?
22: Ja. Maar ja, als zij hopen hiermee iets te veranderen, dan ga je gang, zou ik zeggen. Het is 7:08. Dit is de 25 ochtendshow met zometeen kans op een badjas. Hoef je ook niet voor te schamen. Die is mooi, joh. Kleuren zijn groen en paars. En je mag zelf weten welke kleur zo dadelijk van jou is. Moet je wel even meestemmen op Lekker naar de Wekker. Twee liedjes staan klaar. Benieuwd wat jouw keuze is. Na Bruno Mars.

0: Castle, Bruno Mars bij 538. In de ochtendshow, het is inmiddels 10 minuten over 6:30 geworden. En wij gaan de vraag eens even opwerpen. Welk liedje moet er zometeen gedraaid worden in Lekker naar de Wekker? Je weet, als je meestemt via de app van 538, maak je kans op de badjas. Dus ik zou het zeker even doen. En dan mag je ook nog kiezen welke kleur badjas. Groen en paars, dat zijn de tinten die wij hebben gekozen.
1: Lekker na de Wekker.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken welke liedjes vandaag kans maken om gedraaid te worden. Laten we beginnen met de verjaardag van DJ Redbo, die is jarig. Hij maakte van 2006 tot 2012 uit van de groep LMFAO.
2: Dus die zangeres is toch een paar weken geleden overleden?
3: Ja, dat was eentje overleden, ja.
0: Oh ja, dat
2: heel
0: is
2: jong.
0: Ja. Love and My Fucking Ass Off, toch? Was het

vandaag ook het historische feit herdenken dat Madonna haar eerste van twee omstreden concerten in de Amsterdam Arena geeft in het kader van haar Confessions Tour. Tijdens het nummer Live to Tell hangt ze aan een kruis terwijl ze een doornenkroon draagt. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de verlosser. Even luisteren naar Live to Tell dan maar.

is de vraag. Ja, welkom moet het worden. Laat het maar weten via de app. Nogmaals een 1 voor LMFAO. I'm sexy and I know it. En ga je voor Madonna aan het prachtige Live Hotel en stuur je een 2 deze kant op. En de plaat met de meeste stemmen, zal je niet verbazen, maar zo werkt het nou eenmaal. Die wint zometeen.

0: Turn the lights off. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538 voor de donderdag. En wij hebben net even de vraag opgeworpen. Wat zouden we voor je moeten draaien deze ochtend? Is dat LMFAO, Sexy and I Know It?
1: Ja.
0: Of gaan we voor dat mooie en gevoelige Live to Tell van Madonna?

0: ik zou toch. Ik heb ooit voor de eerste keer geschuifeld op Lift Hotel.
1: Oh ja?
0: Dat was in groep 8, of toen nog de 6e klas.
1: Ja.
0: Op een schoolfeestje. Oh, ja. Dat was bij iemand thuis.
1: Ja. Ik heb ook. Mijn eerste schuiven was. Blueberry, heel veel vet.
2: I found my friend.
1: Andries, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
1: Hallo. Weet je nog waar jij voor je de eerste keer op welke plaats jij geschuifeld hebt?
3: Ja, dat was Boney M. met Sunny.
1: Maar dat is toch helemaal geen schuifelliedje?
0: Wauw.
3: Nou, je kunt ook wel schuiven, hoor.
1: Ja.
3: Echt wel.
1: Ja,
0: ja, vind ik mooi.
1: Ja, waarom ook niet? Ja. Het blijft toch Enschede natuurlijk. Ja. Maar je weet ook nog met wie, of niet?
3: Nee.
1: Oh, dat weet je. Grappig dat de muziek is blijven hangen, maar de persoon. Zegt ook wel iets over de persoon misschien. Ja. Andries, goedemorgen. Ja. En leuk dat je eventjes reageerde. Wij hadden vandaag natuurlijk dat muzikale vraagstuk. Maar voor we daarop terugkomen, eerst even over jou. Wat ga je doen vandaag?
3: Ik ga werken in Hengelo. Ik zit nu op een camping in Neden. En ik ben op de fiets onderweg. Ik sta even stil
0: camping?
3: Met jullie te praten.
0: Maar je gaat naar, camping, je komt uit Enschede, je gaat naar Hengelo, je staat op de camping en je gaat met de fiets. Dat is een heel ingewikkeld verhaal.
1: Een heel apart verhaal.
0: Waarom sta je op de camping?
3: Dat is lekker rustig.
1: Oh, maar het is niet ontspannend. Dat je eruit uitgegooid bent thuis?
3: Niet even meer, maar mijn vrouw die sliep nog toen weg in bed, dus ook op de camping.
0: Oh, op de camping.
1: Maar jullie hebben gewoon,
0: wonen daar.
1: Jullie wijken af en toe een beetje uit.
3: Ja, we hebben daar een huisje staan en dan zit de helft van de week daar en de andere helft in Enschede.
1: Zo, wat een luxe.
0: Ik denk, jij zit in zo'n zo'n easy tentje, weet je wel, wat je voor twee, zo'n festival tentje.
1: Nee.
0: In een soort chaletje.
3: Nee, ik zit niet in een opvangkamp.
1: Nee, dat is heel fijn om te weten, maar joh, wat een luxe.
0: Ja.
1: Maar wat doen jullie dan op de camping? Is gewoon een beetje...
3: Oh, we hebben daar een tentje en een beetje kletsen met de buren, gezellig wat drinken met de buren.
1: Ja.
3: Daar kom je de dag wel mee door, hoor.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Dat is eigenlijk een beetje
3: en de avond.
1: Elke dag op vakantie, voor je gevoel.
3: Ja.
1: Hey, Andries, wij hebben vandaag dat muzikale vraagstuk nog eventjes te beantwoorden, wat we moeten gaan draaien. Want LMFAO was vandaag de eerste optie en daar hadden we Madonna tegenover gezet met Lift Hotel.
3: Ja, ik heb er één antwoord op.
1: Nou.
3: Alles is beter als Madonna.
1: Wat een raar antwoord. Maar wat heb jij tegen Madonna dan?
3: Die vrouw kan niet zingen. Het is toch vals als een ekste?
1: Oh. Nee. Maar je hebt het hier over de Queen of Pop, Andries.
0: Fantastische liedjes, Andries.
1: Ja.
3: Ik weet niet wie die koningin heeft gekozen, maar...
1: Dat is niet jouw koningin.
3: Nee, absoluut niet.
1: Nee,
0: Tof. Duidelijk.
1: Nou, dan wordt het optie 1. Ja, dat is vrij duidelijk.
3: Ja.
1: Ik wist niet dat er ook Madonna-haters waren. Dat heb ik
0: ze bestaan.
1: Ja, nog nooit gehoord eigenlijk. Maar, Andries, we gaan hem draaien voor jou. Je krijgt een badjas. Wil je groen of een paarse?
3: Doe maar een paarse.
1: Ja. Dan gaan we jouw kant op sturen. Dan moet je hem even laten weten of hij naar de camping moet of dat hij naar
0: naar Hengelo.
3: Dat komt wel goed.
1: Oké. Hey, maak er een mooie dag van vandaag.
3: Jullie ook.
1: Dankjewel, man.
3: De groetjes.
1: De groeten. Hey. Andries uit Enschede. Vanaf de camping tenminste. Onderweg naar zijn werk, maar wel vertrekkend vanaf de camping.

0: Dat was inderdaad de titel van het liedje en de winnaar van vandaag in Lekker na de Wekker. Hey, als je zin hebt in gratis koffie, dan kun je achteraan sluiten in de rij. Want die staat er.
1: De rij?
0: Ja, er staat een rij, heb ik begrepen.
1: Oh nee joh, bij, een rij?
0: Ja, nou, rijtje, dus je bent er in principe zo. Maar Shell tankstation Zwentibold langs de A2 in Geleen. Onze Floris is vanochtend die kant op gegaan. Samen met een barista en de koffiekar van de ochtendshow. Gratis koffie daar af te halen als je je meldt bij dat tankstation. En met een beetje geluk, als je op tijd komt, heb je ook nog de 538 thermomok te pakken.
1: Weet je waar ik wel benieuwd naar ben?
2: Nou.
1: Het heet Zwentibold. Ja. Ik vind dat het is niet direct een naam voor een Shell-station. Je hebt bijvoorbeeld langs de A2 heb je Haarrein, maar dat heeft natuurlijk te maken met
0: de parkeerplaats toch ook die erbij ligt?
1: Jawel, maar ook het watertje wat daar natuurlijk loopt. En vaak is het vernoemd of naar de eigenaar. Volgens mij heb je dan Shell Station Jansen, weet je wel? Nou, die staat van Henk Jansen.
0: Ja. Ja.
1: Maar Zwentibold klinkt...
0: Ja, of het is van Zwentibold. Dat kan natuurlijk. Maar dat denk ik niet.
1: De heer S. Tibold.
0: Ja, denk het niet.
1: Of zou daar een dorpje of vroeger een of ander monument gestaan? Dat is wel eventjes... Floris zou dat wel even uit kunnen zoeken.
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Dat zou Floris wel kunnen doen. Ja.
0: Zwentibold. Klinkt ook als een kruid.
1: Ja. Kan je mij even de Zwentibold...
0: Ja, twee telemers de Zwentibold.
2: Ja, staat naast de koriander.
0: Ja, precies. Nou, wat het precies is, ga je ongetwijfeld zo meteen horen. Want ik ga ervan uit dat Floris, die is vaak... die komt beslagen ten ijs. Dus die heeft dit ongetwijfeld al even...
1: Maar die heeft afgestudeerd, hè?
2: Die is afgestudeerd, hè?
0: Op...
2: Nee, niet op kruiden, maar... Nee, maar die heeft gewoon universiteit gedaan.
0: Zo!
2: Ja!
0: Jeetje, gediplomeerd personeel.
1: En gehockeyd.
0: Ja, dan heb je...
2: Dat weet je wel, hè?
0: Zometeen antwoord op die vraag en ongetwijfeld vele andere. Want we gaan ook even contact zoeken met Sjoerd Moussou van het AD. Die heeft namelijk, als het gaat om de transfermarkt, even de transfers die met transferwindow te maken hebben gehad.
2: Ja.
0: Die heeft hij op een rijtje gezet. Op het laatste moment zijn er nog heel veel spelers aangekocht en verkocht.
2: Ja.
0: Nou, wie waar naartoe gaat en wat ze hebben opgeleverd, dat hoor je zo meteen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
4: En op de camping in Frankrijk.
3: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
4: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 5.

0: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Schat? Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
3: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
22: 538 Nieuws.
23: 7 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden, ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Toeslagenouders krijgen geen gratis advocaat meer als ze die nodig hebben om hulp van de gemeente te krijgen. Het is stilzwijgend afgeschaft, meldt Trouw. Afgelopen jaren hadden ze recht op gratis hulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 de tijd om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. KNVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee gemoeid is. Gaan we naar het weer. Wolk en zon wisselen elkaar af. Er kan een buitje vallen en het wordt een graad of 23. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Flo, dankjewel. Dan de files. Rick weet waar je ze tegenkomt. Begin op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. 20 minuten vertraging. A12 Ouderijn Lunetten bij Lunetten 18. En de laatste is de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. 25 minuten.
8: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
22: 18 plus, speel bewust.
23: Ja. Echt serieus?
24: 7, 7, 7, 7, 7.
23: Oh, wat een geld.
25: 18.000, godverdikke me.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
28: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
29: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
31: Welkom thuis bij Radio 538.
30: Met vanaf maandag
31: de 90s en Zero's op 538.
30: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl. Begin de
28: procent korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
29: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: muziek van U2 is dit. Sunday Bloody Sunday. Radio
1: 538. Dit is gewoon echt een Talpa-productie. John Mol produceert het ook. Het is een of andere sfeerloze studio. Ik vond het een sfeerloze kutshow.

0: feest is.
1: De 538 Ochtendshow.
2: Klopt helemaal voor de 3e van september. En nieuws vandaag. In Overasselt is gisteren nog de hele dag gezocht naar sporen en mogelijk achtergebleven wapens. Sven Strijdbos is van de politie Oost-Nederland en legt uit wat ze daar precies de hele dag gedaan hebben.
3: Die zoektocht is vandaag voortgezet. Ook wel vanuit het idee dat je echt niks wil missen. Dus dat maakt ook dat collega's op linie hebben gestaan, gebied hebben uitgekampt. Om eigenlijk meter voor meter te kijken van joh, ligt hier nog iets wat we eventueel terug kunnen herleiden aan wat er dinsdagochtend gebeurd is.
2: Ja, al dus de politie, daar is nog een tas gevonden, hè, geloof ik, met alle spullen.
4: Ja, in Wiegen.
2: Ja. Oud-minister Grapperhuis, die was gisteren aan de beurt tijdens de corona-verhoren. En daar ontstond een nogal pijnlijk moment toen de appjes van hem aan Hugo de Jonge en andere politici letterlijk werden voorgelezen.
5: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
2: Wow, dit was even vuurwerk hoor opeens. Ah.
4: Wel lekker, hè?
2: Maar zij weten toch dat mensen mee kunnen lezen uiteindelijk? Dat het allemaal bewaard blijft. En,
4: die WOO, die wet openbare orde of zo, hoe heet dat ding?
2: Ja, wet openbaar bestuur, de WOP. Ja,
4: dat heet de WOO tegenwoordig.
2: Ja, dat
4: hebben ze
2: veranderd.
4: Ja, dat hebben ze weer aangepast. Ja, het was voor hem, zijn argument was, het was een soort uitlaatklep. In

0: die periode om, om zich zo te uiten. Dan kon hij zijn frustratie van zich af appen.
1: Oh, ja, ik grap houdt ze gewoon niet goed bij zijn harses.
2: Nee?
1: Nee.
2: Of die appje had gestuurd.
1: Ja, dat is grappig.
2: Dit was zijn reactie.
3: Het is niet, absoluut niet de schoonheidsprijs. maar het was af en toe een afreageren van, denk ik, frustraties over situaties die ontstonden.
2: Ja. Ja, dat kan natuurlijk.
0: Ja,
2: weet je, maar hebben jullie wel hetzelfde?
0: Maar niks is hem. Weet je, iedereen doet dit.
2: Ja, natuurlijk.
0: Wij zijn ook wel van die kan er niks komen. Wat is die? Ja, dat is.
2: Ja. Maar wij vallen niet onder die WOO-toon.
0: Ik hoop het niet.

0: Astronaut Jesse J en B.O.B. of Bob mag je ook zeggen. Price tag om 19 over 7. Goedemorgen zeg.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou zeg het eens.
1: Wat er nog wat te winnen vandaag.
0: Ze kent ons nou, toch.
2: Net een schiettent hier.
0: Het is echt niet normaal wat hier vandaag weer gaat gebeuren.
3: Maar dat, weet je wat het is? Je kan op elk radiostation wel wat winnen.
0: Ja, dat
3: klopt. Ik zat toevallig gisteren naar een... Ik zal het naam niet noemen. Ja. Ik zat naar een station te luisteren. Daar kon je winnen een dweil.
0: Een dweil?
4: Een dweil.
3: Nou ja. Een dweil.
2: Een goede dweil. Eerlijk is eerlijk. Er zijn niet heel veel goede dweilen, hoor. Ja, je hebt een natte dweil.
0: Ja.
3: Ja.
2: En een hele natte dweil, daar krijg je je vloer niet meer zo. Dan krijg je strepen.
0: Nee, ja. Dat is ook niet handig.
3: Maar ik vind, je luisteraars ga je geen dweil geven. Maar,
0: nee, dat is hetzelfde als je vrouw met een verjaardag een stofzuiger cadeau.
2: Maar ik hoor hier dweil, en dat wordt nu... Je associatie is gewoon een soort stoffer met een theedoek eroverheen. Maar dit zal ongetwijfeld een high-tech systeem geweest zijn.
3: Een high-tech dweil?
2: Ja.
0: Het blijft wel een dweil natuurlijk.
2: Ja, maar...
0: Nee, maar even Niels, als je dan hoort dat je hier, luister goed, vanochtend kunt winnen. €538 in het begin de dag met een mooi bedrag.
2: Leuk, leuk.
0: Tijdens
2: leuk.
0: Win It in a Minute geven we een minuut lang reischecks weg ter waarde van €750.
2: Ja.
0: En als klap op de vuurpijl spelen we het kokerspel.
2: Ook nog.
0: Waarin je €10.000 kunt verdienen.
2: Ja.
0: Ja, ja dan kom jij een beetje dweil.
3: Dan geven we jou een dweil.
0: Ja, dus, ja, het loont wel om te blijven luisteren en wellicht zometeen mee te spelen. Dus dat verderop in de show. En dan strooien we ook nog met gratis kopjes koffie. Dat doen we vanochtend langs de A2. Geleen is de plaats waar Floris terecht is gekomen vanochtend. Bij tankstation Swentybolt. Floris, een bijzonder goedemorgen daar in Limburg.
5: Ja, goedemorgen. Ja, Shell Swentybolt, waar een lekker hard windje waait. Het is een beetje fris, maar het is wel droog, gelukkig.
0: Ah.
5: En misschien, hebben jullie enig idee waar Swentybolt vandaan komt?
0: Nee, we hebben ons dat vanochtend ook af zitten vragen, ja.
5: Ja, nou, dat vraag ik me ook hardop af. We hebben het ook al gevraagd aan het personeel van de Shell. Die halen de schouders op, die zeggen, we hebben werkelijk geen idee.
0: Oh, ja.
5: Dus toen dachten we, nou, laten we het dan gewoon eens even aan de locals vragen. Of in ieder geval de toevallige passanten. Ja. Ik sta hier naast Mario en Rob. Goedemorgen, mannen.
6: Goedemorgen. Ja,
7: goedemorgen.
5: Hebben jullie enig idee waar de naam Swentybolt op slaat?
7: Ik denk misschien dat het komt van de Noor van Clouseau. Welkom in het land van Swentybolt.
0: Oh ja, dat is een liedje
5: dat
0: van
5: zou nog kunnen.
2: Ja. Ja?
5: Dat zou nog kunnen.
0: Ja,
5: ik vind zeker weten doen we het niet, dus we gaan het nog even onderzoeken. Ik hoop dat we in de loop van de ochtend het verlossende antwoord kan geven. Maar dit zijn ook wel twee gezellige luisteraars. Want ja, Mario, je hebt een shirt aan.
7: Ja, het eerste luisteraars-t-shirt.
5: Mocht je je afvragen van, bestaat dat shirt? Nou, dat shirt bestaat dus echt. En dat komt echt naar je toe als je de eerste luisteraar bent. Mario heeft inmiddels een 538-pet op. Hij heeft de felbegeerde thermomok heeft hij in zijn handen. En jongens, jullie zijn collega's, maar meer dan dat, hè?
7: Ja, we zijn ook buren van elkaar.
8: Oh.
7: Ja,
8: buren, collega's en een beetje van alles, hè?
5: Ja. Jullie zijn buren en jullie zijn de hele dag met elkaar op pad als wat?
8: Als montage, voor op het dak te werken.
0: Oh, montage.
5: Ja, jullie doen volgens mij, ze doen van die lichtkoepels bovenop hun loods bijvoorbeeld. Ah. Als je daar licht in wil laten van. En wel grappig, want jullie staan de hele tijd grappen te maken met elkaar hier. Het is echt één groot. We hebben meester Frank Visser niet nodig hier volgens mij.
8: Okay. Nee, Frank Visser die laat me buiten wegen. Mezelf wel.
5: Ja. Lekker bakje koffie hebben jullie al te pakken, maar jij, Rob, jij staat met lege handen nog, hè?
8: Ja, ik lust geen koffie. Noem water moet ik niet.
5: Okay. Hij lust geen koffie en al een ander woord voor thee. Nou jongens, het is gezellig. De A2 in noordelijke richting bij Swentybolt. Bij Geleen, daar kun je een gratis bakje koffie halen. Hij pruttelt lekker.
0: No.
5: En het is gezellig al.
0: Laat dat je goed smaken zo meteen, dat bakje koffie daar. Omdat het helemaal gratis is.
5: Leuk.
0: Je kan hem aanvallen daar bij Floris langs de A2. Swentybolt, een tankstation. Bij Geleen, meer dan welkom ben je daar. En als je op tijd komt, heb je dan misschien die thermomok nog te pakken. Maar daar hebben we niet heel veel van.

0: Bente, 3, 2, 1. Ja, dit is nog niet het aftellen voor Win It In A Minute. Dat doen we pas om 15:15. Maar als dat gebeurt, dan zou ik zeker even bellen. Want we geven dus later vanochtend hier in de ochtendshow reischecks weg. De waarde van €750. Een volle minuut lang.
1: Ja, is dat dan naar een plek naar keuze? Ja. Of moet je dan bijvoorbeeld verplicht naar Duitsland?
0: Vrij te besteden.
1: Oké. Okay.
0: Ja, mag je helemaal zelf mee doen wat je wilt. Kan alleen hier. Hey Flo, wat zit er in het nieuws zo?
2: Nou, in wat voor buurt slaap je het beste? Dat is onderzocht, vertel ik zo.
0: Nou, misschien heb je geluk of niet, dat hoor je straks.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
10: Nu

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
2: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
1: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwket.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Hey, goedemorgen, de dag start vandaag grijs. Kan ook nog een enkele bui vallen, maar het komt helemaal goed vanmiddag klaar. Dat op de zon gaat schijnen en het wordt 23 graden vandaag. Overzicht van de files krijg je van Rick.
8: Begin op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 16 minuten vertraging. A12 Oude Rijn-Lunette bij Lunette 20. En de laatste is de A20 Gouda Hoek van Holland bij Moordrecht. 21 minuten vertraging.
7: 7:55. De hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden, ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon, dat zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken en overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. Ze zeggen erbij dat je niet gelijk ziek wordt en ook niet na één keer zwemmen. Maar goed, ja, dat is het natuurlijk niet. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 12:01 de tijd om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend. Oh, en ook hoeveel geld ermee gemoeid is.
7: Dat horen wij straks al van Sjoerd Massou. Ja. Die spreken wij verderop even.
9: Hij eerder.
7: Ja. Ander nieuws nog.
9: Ja, hoe goed je slaapt hangt mogelijk ook samen met wat er buiten je voordeur staat. Straten die meer worden omsloten door gebouwen, door bomen. Ja, dat gaat eigenlijk samen met een betere nachtrust. Minder slapeloosheid, minder slaperig gevoel overdag. Ja, en ook sliepen die mensen gemiddeld langer. Dus je kan eigenlijk beter een beetje omringd wonen dan dat je bijvoorbeeld bij een weiland woont waar heel weinig gebouwen en weilanden staan.
7: Oh, grappig zeg.
9: En dat is echt een heel groot...
7: Ja, dat zou ik ook denken, ja.
9: Ja, dat zou je denken, maar het is een heel groot onderzoek geweest. Het geeft gewoon een gevoel van veiligheid en ook een beetje levendigheid, dat je niet alleen bent, dat het niet... Ik zou ook nooit in een huis kunnen wonen, helemaal... Ja, helemaal...
7: Afgelegen.
9: Helemaal afgelegen. Dat zou ik echt heel eng vinden.
7: Oh ja? Ja, ik ook. Ja, ja. Heerlijk.
9: Ja, dat je dan, stel dat er wat gebeurt, ja, dan is niemand om jou te redden.
7: Nou, in de stad maak je geen illusies. Kijk eens allemaal de andere kant op.
9: Je hoeft niet per se in de stad te wonen als het maar omgeven is door andere huizen.
7: Ja, zo. Ja. Dat je wel buren hebt, zeg maar.
9: Ja. Ja. Dave Maasland krijgt een eigen televisieprogramma op SBS6. Ja, de cybersecurity expert die bekend staat natuurlijk als het cybermannetje bij VI.
7: Ja.
9: Ja, die onderzoekt dan, die zoekt eigenlijk mensen die bedrogen zijn. En dan gaan ze die criminelen opzoeken en dan gaan ze die ontmaskeren.
7: Zo.
9: Dus de jacht op online criminaliteit. En dat is en hij legt dus ook daarbij uit hoe digitale fraude eigenlijk werkt.
7: Ja, ja, maar ik had het idee dat dit hebben we toch al, zo'n programma.
10: Kees van der Spek.
7: Ja,
11: ik heb het idee, Kees van der Spek loopt altijd in Thailand, toch, met die tas.
10: Ja, met die tas.
11: En dan gaat hij weer zo'n massagesalon in. En dan dat is een beetje... En dan heb je nog die andere, die fluisteraar.
10: Ik sta hier.
7: Ja, Alberto Stegenman.
11: Het is meestal met, als er een rekeningetje niet betaald is, een aannemer. En nu krijgen we er een in de categorie dan met phishing.
7: Dit is helemaal online.
9: Ja, dit is helemaal online. Natuurlijk heel erg actueel ook, want heel veel mensen...
7: Vind het wel goed.
9: Dit. Ja, vind ik ook. En hij kan het heel goed uitleggen.
7: Dat
9: altijd
7: is zeker waar.
9: Heel duidelijk, iets moeilijks in makkelijke taal verwoorden.
7: Ik ben benieuwd. Wanneer kunnen we dat zien, Florentien?
9: Begin volgend jaar.
7: Oh,
9: waarschijnlijk.
7: Dan heb je nog even de tijd. Dankjewel voor dit moment. Het is de ochtendshow van 538 voor donderdag 3 september. Zo meteen dus Sjoerd eventjes over die transfermarkt. Welke spelers raken we kwijt in Nederland? Hoor je naar Shepherd, coming home. I've been stuck in

0: Jamaican Bam Bam in de 538-ochtendshow om 11:11. Goedemorgen zeg. Ja, je had het misschien niet in de gaten toen je lag te pitten, maar het was vannacht exact om 12 uur dat de Nederlandse transfermarkt gesloten werd.
1: Ik voelde het, ik lag om 12 uur ergens, kreeg ik in mijn onderbewust dat ik dacht, ik ben weer niet verkocht.
0: Gaat er in de verte, gaat er zo'n enorme deur, gaat er dicht.
1: Ja.
0: Ja, veel andere grote competities die waren al een dag eerder dicht. Wie gaf het meeste uit? Zijn er records gebroken? En wie heeft de beste zaken gedaan? Allemaal vragen die wij kunnen stellen aan Sjoerd Mossoe. Die hebben wij aan de telefoon van het AD's. Hij is Sjoerd, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Heb jij nou tot vannacht 12 uur voor de computer gezeten om het allemaal in de gaten te houden? Of had jij zoiets van, ik hoor het wel?
2: Ja, klink ik niet nog een beetje slaperig?
3: Nee.
0: Ja, toch? Dat valt reuze mee.
2: Oké. Nou, kijk, in die allerlaatste uren zijn het allemaal nog wel een beetje kleine dingetjes. Hè. Dan komt er af en toe nog een keer een speler binnen bij een wat kleinere club. Ik moet zeggen dat die laatste uren waren niet heel spectaculair. Maar als je de hele transferperiode pakt, dan is er, is er echt wel heel veel gebeurd.
0: Ja, wat zijn de opvallendste zaken wat jou betreft?
2: Nou, in Nederland Ajax, toch wel heel duidelijk. Die hebben echt heel veel gedaan. Jordi Cruijff heeft daar de sleutels in handen gekregen met een duidelijke opdracht. Ja. Wordt zo snel mogelijk kampioen. Dus die hebben een aantal hele grote namen gehaald. Hè. Julian Brandt, Ter Stegen en Deli Blind en Amrabat. Dat zijn allemaal bewezen goede spelers van minimaal 30 jaar.
0: Ja.
2: En daar zie je heel duidelijk aan. Nou, Ajax die hebben volle bak de aanval geopend op PSV. De achterstand was natuurlijk ook heel groot de afgelopen jaren. Dus dat is wel hartstikke leuk voor de competitie ook. Want daardoor krijg je gelijk een helemaal nieuwe dynamiek. En de vraag is nu even, kunnen ze in één transferzomer, door heel veel nieuwe spelers te halen, kunnen ze dat gat compenseren? Dus dat is, in Nederland is dat wel het spannendste, denk ik.
0: Ja. En er wordt gezegd dat Feyenoord een beetje heeft de slag heeft gemist.
1: Ja.
2: Dat wilde ik net zeggen. Oh. Kijk, Feyenoord. Ja, sorry. Mijn wekker ging, die moest ik even uitzetten.
1: Oh.
2: Maar Feyenoord die hebben wel verkocht. Die hebben onder andere natuurlijk Ueda verkocht en Sauer voor best wel aardig wat geld. Maar die hebben er relatief fijner voor teruggehaald. En dat heeft alles te maken met het stadion. Dat hebben ze nu min of meer in eigen beheer, de Kuip, de beroemde Kuip.
0: Ja.
2: Maar daar moet nog zoveel onderhoud aan gepleegd worden. Dat is een van de redenen dat er gewoon geld apart gehouden moet worden de komende tijd. Omdat gewoon dat stadion moet gewoon gerenoveerd worden en opgeknapt. En dat is heel simpel, daar kan je minder geld uitgeven aan spelers.
0: Ja, ja.
2: En daar zijn de supporters van Feyenoord wel aardig teleurgesteld over. Want Feyenoord moet de Champions League in. Vrij binnenkort al uit naar Barcelona. En als je dan net je topscorer verkocht hebt, dan ziet dat er niet heel vrij uit.
1: Ja. En gisteravond, klopt dat? Is dat bot op Hajj Moussa nog gekomen? Of is dat een niet bevestigd verhaal?
2: Ja, dat bot is wel gekomen, maar ze hebben het niet gedaan.
1: Oh, dat is echt definitief van
2: tafel. Ja, God, het kan nog, maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze dat gaan doen. Want dan zeg je eigenlijk, jongens, het seizoen is voorbij. Ja. We geven het op, wij zijn de witte vlag.
1: Ja.
2: Nou, dat zou heel apart zijn. Maar ik snap wel dat de Feyenoord supporters minder tevreden zijn dan die van Ajax en PSV.
0: Ja, als je internationaal kijkt, zijn er dan nog zaken die heel erg opvielen? Want de bedragen, het gaat helemaal nergens meer over, toch?
2: Ja, nou, dat is echt ongelooflijk. En dan vooral in Engeland. Daar is bijna 4 miljard aan spelers gekocht.
1: Normaal.
2: Ja, dat is bij een verdubbeling van het oude record ongeveer. Want twee jaar geleden waren het was het voor 2,2 miljard. Ja, nu is het bijna dubbel. Het is ongelooflijk. En wat je ziet is dat die Engelse clubs allemaal van elkaar kopen. Dus het is heel normaal dat, Aston Villa een speler van Chelsea koopt voor 70 miljoen. Of andersom voor 100 miljoen. Je ziet bedragen van 140, 150 miljoen. Dat is ongeveer evenveel als dat wij in Nederland met alle clubs aan alle spelers uitgeven. Dat is totaal uit de bocht gelopen.
1: Mag ik nog vragen? Je hebt het over die Engelse clubs, laat maar zeggen. Maar zo'n Gakpo bij Liverpool, weet je wel. Die zou dan die megatransfer maken. Die is afgeketst. Heeft zo'n gozer nou nog zin om komend jaar bij Liverpool aan de bak te gaan?
2: Ja, voorlopig niet, denk ik. Die is echt wel een beetje genaaid. Want Liverpool, die zeiden ook, hij heeft gevraagd van, goh, wat doen jullie met mij? Daar is een goed gesprek over geweest. En die hebben gewoon gezegd van, voor 100 miljoen mag jij weg.
1: Ja.
2: Dus die agenten, die zaakwaarnemers, die gaan dan de markt op, zoals dat zo mooi Mooi heet, die komen terug met Tottenham Hotspur en met Manchester City, mooie clubs. Ja. Die jongen die denkt daar diep over na, die denkt daar goed over na en die besluit dat nou, dan ga ik voor City. Ja, dan zeggen ze opeens vlak voor de deadline, ja sorry vriend, dat gaat even niet door. Blijf toch maar.
1: En eigenlijk met de mededeling van je wordt een hele dure bankzitter, want je komt op plek 2 te staan.
2: Ja, exact. En eigenlijk, we willen je niet laten gaan, want we kunnen zelf geen vervanger vinden. Ja, dat is best wel even slikken. En nog los van het hele financiële verhaal. We hebben geen medelijden met Cody Gakpo, want die heeft een hartstikke leuke baan. Maar dat geld is natuurlijk ook gigantisch, hè? Want er staat een pot geld met 100 miljoen.
3: Maar mag ik wat vragen? Een hele domme vraag, hoor, van een leek. Maar als je een speler koopt voor 100 miljoen, is dat dan zijn salaris ook gelijk?
2: Nee, dat is het bedrag dat de ene club aan de andere club betaalt. Alleen een deel daarvan gaat ook naar de speler en de zaakwaarnemer. En dat staat nog helemaal los van salaris. Dus hij krijgt er ook nog salaris bij.
3: Komt er nog bij.
2: Ja. Ja, dat zijn leuke bedragen.
4: Ja. Ja, we hadden het vanochtend in alle vroegte hadden we het al even over die twee Nederlanders, Reinders en Summerville. Dat die voor de oneerbiedig de zandbak hebben gekozen. Maar die gaan zulke gigantische salarissen verdienen dat je die jongens ook niet kwalijk kan nemen, toch?
2: Nee, nou, sowieso moeten spelers dat zelf weten. Kijk, er spreekt alleen niet echt heel veel sportieve ambitie uit als je dat doet. Hè? Dat is, zo is het ook. Je zegt eigenlijk, van, ik vind het geld belangrijker dan in de Premier League spelen. Maar goed, als je zoveel geld kan verdienen, ja, daar kan iedereen allerlei oordelen over hebben. Maar ik zou er als voetballer dikke scheid aan hebben. En ik zou denken, ik kies mijn eigen route wel. Ja. Maar goed, het zou mijn keuze niet zijn, maar ja, dat is voor wat waard.
4: Maar is het straks niet zo dat op een gegeven moment dat er echt heel veel van dat soort goede voetballers in
1: die kant op gaan?
4: Ja,
1: en dat de competitie dan vanzelf
4: uiteindelijk toch een grote competitie wordt?
2: Ja, dat zou kunnen, dat proberen ze natuurlijk ook. Maar je hebt in het verre verleden heb je heel veel van dit soort projecten gehad. En in de jaren 70 gingen ze naar Amerika, toen gingen ze naar Hongkong. Een jaar of 10 geleden gingen ze allemaal naar China. En toen is dat allemaal geprobeerd. Ja. En uiteindelijk doofde dat ook wel weer uit. Want, maar goed, Saudi-Arabië, daar hebben ze een oliebel, dat is niet te geloven. Dus dat kan nog wel even doorgaan. Maar wat je een beetje ziet, die kochten vroeger de oude sterren in Saudi-Arabië. En nu kopen ze ook de iets jongere spelers. Hè. Dat zie je dus naar Reinders en Summerville. Die zijn midden 20, eind 20. En dat is wel een nieuwe tendens. En je hoopt natuurlijk dat de echt goede spelers wel in Europa blijven spelen.
1: Ja, aan de andere kant, zo'n Reinders kan over een jaar of 4, 5 prima terugkomen naar Nederland of weet ik wat. En nog weer een paar jaar hier de rit uitzitten, toch?
2: Zeker, en zo zal hij zelf ook denken. En dat zie je ook. Als je vroeger naar de woestijn ging, zoals het zo mooi heet, dan de Frankie Roland de Boer ging bijvoorbeeld naar Qatar. Hè? Ja. En dat was echt einde carrière. Dat was eigenlijk zo'n signaal van jongens, ik ben eigenlijk al klaar. Maar ga even nog heel veel geld verdienen. Ja, en varken, ja. En tegenwoordig zie je ook wel dat die spelers inderdaad weer terug worden gekocht.
4: Sjoerd, toch fijn om even van jou een soort van algemene staat. Dat weten we even hoe het. Maar jij zegt van Ajax heeft zich wel echt goed versterkt deze periode. Dat is wel.
2: Sowieso spectaculair versterkt. Ja. Of het goed genoeg is, dat moeten we gaan zien.
1: Nou ja. Ik vind wel dat je Utrecht een beetje tekort doet. Ja. Je hebt 15 spelers gehaald.
2: Ja, nee, zeker. Maar dat stonden ze toch met spandoeken voor de poort gisteren?
1: Ja, gisteren. Oh, ja? Dat is een beetje langs iedereen heen gegaan. Ja. Is, laten we zeggen, de Bunnik-site, de Ultras, die hebben de nacht van, wat is het vandaag, donderdag? Die hebben de nacht van dinsdag op woensdag toch wel even de galgenwaard volgeplakt. Met de maat is vol.
4: De maat is vol.
2: Die hadden wel echt een goed spandoek, zeg ik.
1: We komen niet voor het voetbal.
2: Ja, we komen niet voor het voetbal, maar zelfs dit gaat ons te ver.
4: Dat vind ik wel heel leuk. Heel grappig. Sjoerd, mogen we je hartelijk danken en tot de volgende keer. Mooie dag.
2: Yes.
4: Hoi. Sjoerd Moussou van het AD, voetbaljournalist. Even de laatste stand van zaken als het gaat over de transfermarkt. Die werd vannacht om 12 uur afgesloten. Het is 7:50, de ochtendshow van 538 voor deze donderdagmorgen. Met muziek van George Michael. Altijd prettig. Dit is Too Funky.

0: moeder.
1: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
0: Ja, George Michael te vangen.
2: De 538 ochtendservice.
0: Oh, de hele ochtend al bij Shell Tankstation Swentibon langs de A2 in Geleen. Onze Floris die is daar. Ben je er inmiddels achter, Floris, wat dat Swentibon wat het inhoudt?
3: Zeker ben ik daarachter. Ja, ik ben een man van research. Hè. Dus daar moeten we ook snel achter komen. Ja.
4: Nou, we hebben zo nog een research dingetje voor je bij Swentibon.
3: Ja, oh, heel goed. Nou ja, ik ben in ieder geval tot 9 uur. Dus kom maar door. Nou, ik sta hier naast Tom. Ik sta hier naast Tom en Maud. Ja, de 538 ochtendshow is van alle leeftijden. Tom en Maud, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: En Maud, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Ja, jullie gaan te laat komen op school.
5: Ja, weet ik niet eigenlijk. Zou wel kans op kunnen zijn, maar is de moeite waard, denk ik.
3: Ah, heel goed. Hey, en Tom, jij weet waar Swentibolt voor staat.
5: Ja, Swentibolt is eigenlijk in de regio was dan een koning rondom de jaren 700 zoiets.
4: Oh.
5: En ook veel verenigingen en wijken en zo, die worden ook in de buurt van Zet het Geleen worden die allemaal vernoemd daarnaar. Ah,
3: het was gewoon een koning in Limburg destijds.
4: Koning dus Swentibolt.
3: Koning Swentibolt. Ja, zo rond de jaren 900. Ja, Rick heeft hem de hand nog geschud. Dat is het leuke eraan.
5: Dat was
3: het
5: weer, hoor.
3: Ja, aardige gozer. En Tom, welk vak heb jij zo meteen als eerst?
5: Om het eigenlijk gewoon precies perfect te maken. Ik heb dadelijk geschiedenis.
3: Ah. Nou, je gaat zo meteen. Je kan gewoon lesgeven zo meteen. Je bent er helemaal klaar voor. Jongens, dit is de waait een lekker briesje. Het is een beetje fris, maar hey, daar hebben we wat op gevonden. Warme koffie of een bakje thee als je daar zin in hebt. Dus A2 in noordelijke richting bij Swentibolt, vernoemd naar de koning. Gratis koffie van de 538 ochtendservice.
0: Lekker. Hey, en of jij dan in het kader van het research, of jij dan eventjes nog wat verder de parkeerplaats op wil lopen. En dan richting de bossage.
3: En of ik dan mijn riem zo langzaamaan los wil doen, zeker.
0: daar schijnt het ook bekend om te staan. Dat weet ik niet, hoor, maar dat schijnt zo'n plek te zijn.
3: Nou, ik ken wel wat mensen, die stuur ik heel even op af als verkennend onderzoek. En dan kom ik daarna ook nog even kijken.
0: Nou, zo meteen antwoord op die vraag. Veel succes daar, Floris.
7: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
7: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
0: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 80.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
16: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: Nog 309.000.
18: Oké. Elektrisch en garantie. 7 sturen. Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi. Fans van

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: 538 Nieuws.
5: 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. En dat doen ze via online spelletjes zoals Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen, zoals laatst op Odido. De Verenigde Staten hebben meer dan 200 mensen gedood bij aanvallen op schepen die drugs zouden smokkelen. De operatie tegen drugs op zee duurt nu ongeveer een jaar. De VN wil dat de Amerikanen ermee stoppen en noemt het onwettig dodelijk geweld. En 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruikt. Ja, onder andere de Efteling, Bol en een fabrikant van bedrijfskleding doen mee. En de politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. Gaan we naar het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Er kan een buitje vallen en het wordt 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Ja, voor het in, dankjewel. Dan een overzicht van de files. En Rick, ja, weet waar.
8: Begin op de A4, Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden. 28 minuten vertraging. A7, Hoorn-Zaanstad bij Zaandam. 1:15. A12, Oude Rijn-Lunetten bij Lunetten. De hoofdrijbaan, de vertraging 33 minuten.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Welkom thuis bij Radio 538.
12: Met vanaf maandag
13: de 90s en zeros op 538.
12: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: is de 538 ochtendshow. Muziek van Counting Crows. Radio 538.
1: Ik vind het echt heel erg. Het lijkt me of ze niets met elkaar kunnen. Of dat ze geen gevoel hebben met elkaar. Het is gewoon morsant. Ik vond het ontlijnd.

0: de Shrek-film Accidentally in Love.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Voor deze donderdag, de 3e van september. Goedemorgen en welkom. Even een leuk dingetje gisteren op tv te zien. Geert Wilders die werd geïnterviewd. Hij dacht dat hij werd geïnterviewd door SBS6. Maar dat bleek uiteindelijk een andere scène te zijn. Luister even mee.
3: U had eerder kunnen zeggen dit en dit en dit wil ik inbrengen.
4: Want ik laat een slecht kabinet niet zitten. Het is zoals de kijkers naar uw eigen SBS6. En ik hoop niet dat u dit eruit knipt. Hebben gestemd dat 65% van uw kijkers zeggen dit kabinet moet aftreden. We hebben er geen vertrouwen meer in. Nou, dat vind ik ook. Ik heb er geen vertrouwen in. Ze maken Nederland.
3: U zegt kapot. SBS, maar dit is RTL Nieuws, hè? Dat weet u.
4: Dan knip het dan maar uit.
0: Wel een goede reactie.
5: Ja, zij weten ook niet meer van gekkigheid.
0: Nee, jongen, het is chaos af en toe als je ziet wat er allemaal staat. En vandaag een bijzondere dag, want in 2001 was de allereerste uitzending te zien van het tv-programma waarvan je onmiddellijk weet waar het over gaat als je dit hoort.
5: Ja.
0: Aan de telefoon, man van het eerste uur, Albert Verlinde. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja. 25 jaar geleden, de allereerste RTL Boulevard.
6: Ja, ongelooflijk echt. Het is best wel een bijzondere dag hoor. Dat je denkt, ik ga zo meteen even met Bo ook appen. Van 25 jaar geleden begon het. En wie had toch kunnen denken, de tv bestaat 75 jaar. Dat Boulevard er 1/3 van bestaat. Dat is toch ongekend eigenlijk,
0: dat
6: hè?
0: Dat is wel een dingetje, ja. Ja. Wat kan jij je nog iets herinneren van die eerste uitzending?
6: Jazeker, dat ik het vreselijk vond. Ik kwam van Hart van Nederland shownieuws af. Daar had ik shownieuws opgezet. En ja, daar keken heel veel mensen naar. En dit was nieuw. En RTL ging de vooravond niet zo lekker. En het was een puinhoop. Dus ik reed naar huis. Ik denk, ja, zit die jank in de auto. Ik denk, waar ben ik aan begonnen? Ik word niks. Nou, the rest is history, zou ik maar zeggen.
5: Hadden jullie meteen dat miljoenenpubliek? Of begon dat heel rustig?
6: Nee. Nee, het begon denk ik met, nou tegenwoordig zou het blijven zijn, met 600.000 kijkers.
5: Oh, ja.
6: En toen liep het langzaam op. En ik weet nog dat Leo van der Groot, een van de grote roergangers van dit programma en bedenker, zei, nou ik denk dat het wel, de mensen hebben gezegd, kan het doorgroeien naar 900.000. Nou, in zijn hoogtijddagen keken er 1,2 miljoen om 6:30 en zaten nog 400.000 mensen aan de herhaling te kijken s'nachts.
5: Jongen.
6: Ja, het was ongekend wat we meemaakten.
5: En was het nou zo, was het eigenlijk alleen Bo, jij en Peter, of waren er al meteen veel meer specialisten?
6: Nee, we moesten wel zo'n team hebben. Dus maar Peter, Bo en ik zijn echt van het eerste uur. John van den Heuvel, Fiona Hering. Dat zijn echt wel de mensen die er van begin af aan bij waren. Ja, Fiona Hering, ja.
0: Die was ik even helemaal vergeten.
5: Nou, als die er was het chaos.
0: Die had toch allemaal die gigantische laars, had ze altijd aan.
5: En die bril.
6: Klopt. Ja, en die kon hele verhandeling over mode, waarvan wij dachten, waar gaat dit over? Maar goed, dat was ook het leuke.
0: Dat zag je ook wel aan jullie gezichten.
6: En dat zeiden we dan ook.
0: Ja, leuk. Maar die magie tussen jou en Bo, dat was toch... op de een of andere manier kan je van tevoren niet bedenken dat het zo goed uitpakt, toch?
6: Nee, dat blijft ongekend hoor. En Bo en ik kennen elkaar helemaal niet. We hebben een screentest gedaan en we kwamen binnen. En we zeiden alleen maar, hoi, ik ben Albert, hoi, ik ben Bo. En binnen een kwartier zaten we in de studio. En iedereen die stuurde dacht, wat gebeurt hier? En ik denk dat het was omdat Bo dacht, waar heeft die man het allemaal over? En dat ik dacht, ja, maar ik ga wel eens even mijn best doen hier om jou te overtuigen. Dus dat had een enorme leuke chemie. Dat was natuurlijk dan meteen een vliegende start. En daar heeft hij het ook hartstikke goed gedaan. Maar die chemie van het allereerste uur tussen Bo en mij was denk ik wel het geheim van de doorbraak van het programma.
0: Ja. Nou ja, 25 jaar later nog steeds op televisie en goed bekeken. Ook kijk je zelf nog wel eens?
6: Ik kijk niet zo heel veel, maar ik ben gewoon hartstikke trots dat het nog steeds bestaat. Het is natuurlijk een heel ander programma geworden, meer magazine, waarvan je denkt, oh leuk om te weten. Maar niet meer dat je denkt, jezus, wat zeggen ze nou? en als ze het al zeggen, dan niet binnen Boulevard, zoals door die Roefink. Maar voor de rest is het nog steeds...
5: Maar ik denk ook wel dat jullie hadden toen natuurlijk echt ook de klappers en de nieuwtjes, dat online je daar ook door ingehaald bent, toch?

0: Ja, kijk, wij hebben de krant ingehaald. Je had Henk van der Meijden bij de Telegraaf. En wij hebben de krant ingehaald. En ja, je kunt echt wel zeggen dat de social media boulevard erin gehaald heeft. En nog steeds zijn er af en toe leuke primeurs. Maar de weken dat we bezig waren met Jan en Jolante of met... ik moet op NPO 1 de uitzending in. Zo,
1: dus echt waar?
2: Die kunnen wel even wachten.
1: Ja, hey, nog even snel.
0: Jullie zijn in paniek, denk ik. Dat moet ik ook live in.
1: Even kort.
0: Nu nog een keer.
1: Nee, gewoon goed.
3: Ja,
0: we bellen even mee. Tot zo. Hoi.
2: Druk, man.
1: Is toch leuk? Bel over. Heb je dat ooit gehoord? Bel over een half uur, maar even terug.
2: Live op de radio. Albert mag dat van ons. Maar vandaag is precies 25 jaar geleden voor de eerste televisie RTL Boulevard. En hij was de man van...

10.000 euro. We gaan zo meteen het kokerspel spelen. En wil jij meedoen met het kokerspel, dan mag je nu bellen met 0909-30538. Dus 0909-30538. Beantwoord 3 vragen goed en win 10.000 euro.

0: Michael Jackson. Hij zegt dat ook zo eerlijk, hè? Dat pardon me. Het is inmiddels 11 minuten voor 8:30 geworden. En wij mogen een mooi geldbedrag weggeven. 10.000 euro is de hoofdprijs in het kookspel.
1: Maar ik heb een beetje de bedragen gehoord afgelopen
2: week. Het is nog geen 10.000 euro.
1: Ik heb nog nergens het bedrag 10.000. We hebben alle kokers opengemaakt, ondanks dat iemand misschien stopte halverwege.
0: Ja.
1: Dus hoe lang spelen we het?
0: Tot en met morgen.
1: Tot en met morgen. Dus en jij zegt steeds 10.000. 10.000. Ja. Dus nou.
2: Het is of vandaag of morgen.
1: Nou, het zit er gegarandeerd in.
0: Het gegarandeerd zit, okay. Zit er op een dag in de laatste koker 10.000 euro. Maar wij weten het ook niet.
2: Leg het kokerspel nog één keer uit.
0: Nou, het is eigenlijk vrij eenvoudig. In iedere vraag of in iedere koker zit een geldbedrag en een vraag. Beantwoord jij de vraag goed, dan win je het geldbedrag dat in die koker zit.
2: Ja.
0: Daarna stellen we je de vraag, wil je doorspelen of wil je stoppen? Als je doorspeelt, maken we de volgende koker open. En daarvoor geldt hetzelfde. Geldbedrag en een vraag. Heb je hem goed, ga je door naar de laatste koker. En in die laatste koker zit altijd een hoger geldbedrag dan in de eerdere kokers. En dat is de uiteindelijke hoofdprijs als je ook die vraag goed beantwoordt. Heb je nou één vraag fout halverwege het spel? Dan win je niks.
2: Oh. Lege handen.
0: Ja, nou, een staatslot krijg je dan. Is ook leuk.
2: Geen lege handen.
0: Fantastisch. Nee, dat is ook hartstikke leuk. Maar je wil natuurlijk gewoon geld winnen.
1: Weet je wat ik wel dacht deze week? Alle vragen zijn te doen. Je hebt wel eens een quiz dat je denkt, zo, hallo.
2: Ja, maar zo 2 voor 12 of zo. Dat je denkt,
1: precies, moet je eerst dat belletje, ting, ding, ding. Ja.
0: Ik wil wel even teruggrijpen op een van de vragen die we de afgelopen week hebben gehad. Maar wie schilderde de nachtwacht? Die is volgens mij...
1: Vincent van Gogh. Ja.

0: Suzanne uit Tilburg. Dag Suzanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Hallo Suzanne.
1: Hoi.
0: Hey, ben jij klaar om even een hoop geld te verdienen?
1: Ja, zeker. Ja,
0: dat zou hartstikke mooi zijn.
2: Heb jij een hoop algemene kennis?
1: Nou ja, dat is altijd net maar de vraag wat jullie in welke hoek jullie het gaan zoeken.
3: Ja, ja. Ja, dat weten wij ook niet.
0: Maar als je normaal gesproken met een quizje meedoet of iets.
2: Gewoon op vrijdagavond aan de borreltafel.
1: Dan gaat dat wel redelijk.
0: Okay. Nou, Suzanne, we hebben het net al even uitgelegd hoe het spel werkt. Ik zou willen zeggen tegen jou heel veel succes. En zullen we maar gaan met koker nummer 1?
1: Ja, dankjewel. Ja, graag.
0: Dan gaan we.
4: Nou, daar gaan we.
0: De eerste koker.
5: Het gaat om een bedrag van €200. En de vraag luidt: welke Nederlandse stad heeft als bijnaam de lichtstad?
1: Ja. Dat is natuurlijk Eindhoven.
0: Dat is natuurlijk Eindhoven. Is dat Eindhoven? De lichtstad? Ja,
5: helemaal
0: het correcte antwoord. Dat is fijn. Nou, die was toch goed te doen.
1: Ja.
0: Dan zijn wij benieuwd, Suzanne, of jij zegt van nou, €200 vind ik een mooi bedrag. We laten het hierbij of durf je het aan om verder te spelen?
1: Nee, we gaan natuurlijk door.
0: Kijk, mooi. Ah. Dan gaan wij naar...
4: Koker 2.
0: Hoeveel zit erin, Flo?
5: Een bedrag €400. Welke kleur krijg je als je rood en blauw met elkaar mengt?
1: Dat is paars.
0: Rood en blauw met elkaar mengen. Ja. Krijg je dan de kleur paars?
3: Paars?
0: Paars?
3: Paars.
5: Ja, het is goed.
0: Yeah.
1: Yay!
0: €400.
1: Yes.
3: Ah ja.
5: En nu?
1: Let's go. De volgende.
0: Je gaat naar de volgende.
3: Oké,
5: okay. Nou, dit is een verrassing. De knaller. 10.000 euro.
0: Oké, oké.
5: Nou, ik ga goed even luisteren.
0: Oh ja. Oh.
5: Hier komt de vraag.
0: Wacht heel even. Laten we heel even... Suzanne.
3: Zullen we anders even een plaatje draaien?
0: Je staat op het punt om 10.000 euro te winnen. Dus... even de gemoedstoestand van Suzanne peilen.
1: Ja. Nou, ik voel de spanning, hoor.
0: Heb je eigenlijk hulp om je heen? Of moet je het helemaal alleen doen?
1: Nee, ik zit helemaal alleen in de auto.
0: Ach, jee, in de auto. Oh,
1: ja.
2: Maar even een sprong. We begonnen met 200. Denk ik, nou, als ik dat win, hartstikke fijn.
0: Dan speel je door.
1: Ja.
2: En van 400 naar 10.000 euro.
0: Wat een stap, zeg je. Weet je het zeker, Flo? Staat er niet 1.000?
3: Ja, maar Flo, jij hebt de vraag nu al gezien.
5: Ja, ik heb de vraag gezien.
3: Zeg eens eerlijk, is hij te doen?
5: Hij is goed te doen.
0: Goed te doen.
2: Dus je kan stoppen of je gaat door.
0: Nee, ik kan niet meer stoppen.
1: Ik heb er die 10.000.
0: Nou, ja. Suzanne, luister goed. Dit is je vraag.
5: Wie was de moeder en voorgangster van koningin Beatrix?
0: Nou.
1: Dat is Juliana.
0: Juliana. Juliana is je definitieve antwoord.
1: Jazeker.
0: Is dat... ik kijk even...
5: Het is goed!
0: Ja! Mijn hemel. Nou, de vraag was inderdaad heel goed te doen.
3: Ja.
1: Oh, jee. Dank jullie wel. Ik ben zo blij.
3: Ja, dat snap ik.
2: Ja, man.
0: 10.000 euro. En een staatslot. En deze prijzen die worden je aangeboden door Staatsloterij.
3: Wat een leuke loterij. Van
1: hartstikke
3: dank. Dat is misschien wel de leukste loterij.
0: Hé, wat leuk zegt dit, Suzanne.
3: 10.000 euro.
1: Echt niet normaal. Ik wil volgend jaar verhuizen. Nou. Ik ben heel hard aan het sparen om een ander huis te kopen.
0: Oh. Maar dit gaat best hard zo op deze manier.
1: Ja, dit is fantastisch.
3: Maar 5 minuten geleden had je nog geen 10.000 euro.
1: Nee. Zo, dit had ik echt niet verwacht. Ik moet zo lesgeven, maar ik vond het waarschijnlijk te laat. Maar ik heb wel een goed verhaal.
0: Nou, dat zeker. Ja. Maar wat ga je onderwijzen dan?
1: Nederland, op het MBO, op het Koning Willem I College.
0: Oké, nou, je hebt zeker een goed verhaal. Laat ze er een mooi opstel over schrijven. Ja. Hey, wij gaan het geld zo snel mogelijk naar je overmaken. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Een hele mooie dag vandaag.
1: Oh, super bedankt. Fijne uitzending allemaal.
0: Dankjewel. Oh, heerlijk zeg.
3: En spelen dit spel morgen weer.
0: Dit spel spelen we morgen weer, ja.
3: Wat een station, zeg.
0: Niet normaal.
3: Bij andere stations ben je dus een dwel.

0: een Shakira. Dai Dai in de 538 Ochtend Show. 10.000 euro weggegeven. Dat is lekker. En morgen dus wederom een ronde in.
1: Ja, maar
0: ja.
1: Is de kans dat hij er nog een keer
0: ja,
1: is?
0: Natuurlijk.
1: Is dat?
0: Ja, die is er wel. Ja, die is er. We hebben niet een... Wat gebeurt er allemaal? Steek je telefoon nog aan?
1: Ja, maar ik heb op mijn telefoon staat ook 538 aan. Maar die gaat op een gegeven moment een soort alarm. Dus ja, ik luister 538. Station waar muziek in zit. Maar, maar daar hoor je nog Shakir. Die loopt ietsje achter.
0: Maar je zit naar jezelf
1: te luisteren. Wacht even. Dan wint net iemand 10.000 euro.
0: Wat een station. Wij gaan ons opmaken voor het laatste nieuws zometeen. Florentien, wat zit erin?
2: Ja, hoe is de situatie in Overasselt nu op dit moment?
0: Nou, dat hoor je zo dadelijk. We gaan verder op dit programma nog Win It in a Minute spelen. Doen we ook. Dan maak je een minuut lang kans op reischecks ter waarde van 750 euro. Het kan echt niet, hoor.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
12: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
19: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
21: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
22: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Dames en heren, de daluren beginnen.
25: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: Ja, goedemorgen. De dag begint met een enkele bui. Later gaat het gewoon opklaren. Komt de zon tevoorschijn en wordt het zeer aangenaam met 23 graden. En dan een overzicht van de files. Rick weet waar je ze tegenkomt.
26: 86 files beginnen op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Zaandijk. 49 minuten vertraging. A12 Oude Rijn-Lunetten bij Lunetten 40. En de laatste is de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Alblasserdam. 29 minuten.
0: 9:06. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
27: Goedemorgen. Er blijven voorlopig zwaar bewapende agenten staan bij het huis in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten. Voor hem is ook een inzamelingsactie gestart. Er is inmiddels ruim €10.000 opgehaald. En rond het huis worden nu ook camera's geplaatst. Inwoners is ook gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties in de omgeving. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's. Dat blijkt uit een onderzoek van BNR. De sites zijn bijvoorbeeld gehackt. En de eigenaren hebben het waarschijnlijk helemaal niet door. En het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon. Dat zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken. En overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. En ze zeggen erbij dat je niet meteen heel erg ziek wordt na één keer zwemmen. Maar goed is het natuurlijk niet voor je.
0: Nee.
27: Ja, André van Duinen en Jannie van der Heijden die gaan een 8e seizoen van het programma Denkend aan Holland maken.
0: Ah, leuk.
27: Ja, waar ze deze keer allemaal naartoe gaan, dat is nog niet bekend, dat weten ze ook nog niet. Wat we wel weten is dat Jannie vandaag ook jarig is.
0: Ach, dubbel feest bij Jannie thuis. Jannie, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
0: En van harte
28: gefeliciteerd. Dat is een mooie inleiding, hè?
0: Ja, toch? Ja. Gaan we het over de leeftijd hebben of zeg je laat die maar weg?
28: Nee, ze is jarig.
0: Ze is jarig.
29: En volgens mij zit jij midden in de opnames van Heel Holland Bakt.
28: Klopt, helemaal. We gaan nu aflevering 4 morgen overmorgen opnemen.
0: Oh,
28: ja.
0: Leuk hoor. Tenminste, het lijkt mij heel erg leuk als ik ernaar zit te kijken.
28: Nee,
0: jullie hebben volgens mij
28: ook zo.
0: Jullie hebben echt veel lol daar.
28: Ja. We hebben echt, en dat is best bijzonder, want het is seizoen 14. We hebben ook natuurlijk nog dingen tussendoor gedaan. Maar we hebben nog steeds met z'n allen zoveel plezier. Ja, dat is echt heel fijn.
0: Ja, en die mensen die meedoen, die blijven ook iedere keer super enthousiast.
28: Ja, maar weet je wat zo leuk is? En wij blijven ons daar iedere keer met blijdschap over verbazen. Maar dat ze eigenlijk binnen zeg maar één weekend ook meteen vrienden zijn.
0: Oh ja, grappig.
28: Maar, ja.
0: Ja, gedeelde passie, dat helpt wel mee natuurlijk.
28: Absoluut, dat helpt absoluut mee. Ja. Ja.
29: Want is het zo, na zo'n opnamedag, dan zeggen jullie bijvoorbeeld, dan moet je die signatuuropdracht gaan doen. En dan zeggen jullie, morgen gaan we verder. Gaan ze dan echt naar huis? Of is dat puur voor
28: hangt
29: het verhaal?
28: Hangt er van af. Nee. Ze gaan ofwel naar huis, een beetje afhankelijk van hoe ver ze van de plek af wonen. Ja. Of ze zitten in een hotel. Als ze echt meer dan een uur moeten reizen, dan krijgen ze een hotel.
0: Gisteren dus bekend geworden dat Denkend aan Holland een nieuw seizoen krijgt. Dat is ook hartstikke leuk. Dat is echt een mooie.
28: Wij willen dus, hè, maar het is NPO die het nog plaatsen moet.
0: Dat komt al goed. Als jullie dat willen, dan gaat het gewoon gebeuren, toch?
28: Ja, dat hopen we wel, ja. Wij hebben er heel veel zin in ieder geval.
2: Want wat echt knap is, is dat jullie toch iedere keer weer plekken in Nederland kunnen laten zien. Waarvan je denkt van, goh, wat grappig als kijker. Want ik woon in Nederland en ik ben op de gekste plaats in het buitenland geweest. Maar hier ben ik nog nooit langsgekomen.
28: Ja, maar het verbaast ons ook iedere keer weer. Dus daarom wordt het ook steeds moeilijker. Want we gaan natuurlijk, wat is het, voor seizoen 8 of zo in. Dus we moeten ook een beetje leuke routes die ook een beetje blijven verbazen. Dus als mensen nog leuke ideeën hebben, laat ons weten.
2: Ja, en denk er even over na dat er wel een boot moet kunnen komen. Dat is wel handig.
28: Nou ja, dat is echt waar. Want sommige plekken heb je hele leuke watertjes, binnenwatertjes. Maar dan kunnen we met die boot niet komen.
2: Nee, dus dat is even iets om over na te denken. Nou, dachten
28: wij, die boot moet ook altijd van de een naar de andere plek gevaren worden. Ook dat.
2: Het moet wel een beetje logisch zijn. Maar meedenken kan altijd. Wij dachten, Jannie, jij bent vandaag jarig. En misschien is het dan toch wel leuk om namens de ochtendshow ook een klein cadeautje te overhandigen. Dat is niet in de vorm van een taart of zo. Dat ken je allemaal wel.
28: Nee, die ken ik wel.
2: Ja. Misschien moeten we het iets anders aanpakken. Laten we het muzikaal oplossen. Dat is meer een beetje ons ding. Dus wij hebben even een beetje gekeken wat past er nou bij jou en bij je collega op televisie.
28: Nou, dat vind ik heel... Ja, vertel.
2: Luister, dit is je cadeau.
3: Ik kom

0: Nou, dat is toch een leuk cadeau, of niet?
1: Nou, dat is het allerleukste cadeau. Dat vind ik echt fantastisch.
0: Ga jij de hele dag zingen? Dat ben ik zeker.
1: Ik ga de hele dag zingen. Doe het even maar door.
0: Jannie! Oh, Jannie!
1: Superleuk!
0: Heb een fijne verjaardag.
1: Dankjewel, hè. En dank voor het cadeau.
0: Helemaal goed. Groetjes. 12 over half 9 in de ochtendshow van 538. Bruce Springsteen, dit is Dance.

0: Mr. Know-it-all hier bij 50.
1: Wat wij niet moeten vergeten is Albert bellen. Want die zijn natuurlijk op 10 over 8.
0: Oh, ja,
1: ik moet nu naar, WNL. De bel straks ook, over een half uurtje even terug. Dat is inmiddels 40 minuten geleden.
2: Ja, dat is goed dat je het even aankaart. Ja, laten we, zullen we Albert even bellen? Even kijken of die hadden we natuurlijk net even aan de telefoon. Maar die moest opeens ophangen. Die had namelijk afgesproken met de tv. Ja, dat blijft toch. TV gaat dan op de een of andere manier gaat altijd voor.
3: Richtig hier.
0: Ja! Goedemorgen!
2: Hallo!
1: Was het leuk? Bij WNL?
2: Ja, was
1: bij
2: WNL? Ik weet zeker, je hebt daar niet zo gelachen.
3: Dat zijn pas interviewers, hè. Dat is ongelooflijk.
2: Wat was de leukste vraag die ze gesteld hebben?
3: Nee, gewoon hoe het was in het begin. Ja, het was alles.
2: Ja.
3: Nee, maar het was wel heel leuk.
2: Oh, goed,
3: de dekker zat daar ook. Dus dat was gezellig.
1: Ik las vandaag nog, en ik ben benieuwd of dat. We bellen natuurlijk over 25 jaar RTL Boulevard. Daar ging het belletje over. Dat, hadden jullie toen ook al die gevatte titeltjes?
2: Oh ja.
3: Ja, dat is echt van het allereerste begin is dat er geweest.
2: Oh.
3: Het begin was altijd, mijn naam is Boven Ervedoor, dus dit is RTL Boulevard. Dat was één. En twee, die titels zijn er altijd geweest.
1: Maar was daar iemand gewoon
2: fulltime op?
1: Is dat een titelmaker in dienst?
3: Nee, dat ging vanzelf, maar ik weet niet hoe dat kwam. Volgens mij hebben ze het vanuit, heeft Meebrit Mobigbach bedacht, dat was een van de eerste eindredacteuren, dat leuk was om te doen. En vervolgens werd het soort spelletje van de redactie wie dan de leukste titel had bedacht bij een onderwerp.
1: Want ik begreep nu, ik las in het AD-interview, Luc Ikink werd daar vandaag in geïnterviewd. En dat ze tegenwoordig tegeltjes maken met de leukste van de maand. Of, deden jullie dat ook al?
3: Ja. Nee. Ja, alles is beter nu. Maar ik vind het wel een heel leuk idee.
2: Ja,
3: nou, ik moet wel zeggen, ik woon hier in Amsterdam om de hoek van een school. En gisteren liep ik naar mijn sportschool toe. En toen wil ik toch even tussendoor zeggen. En er was er een leerling, ja, wat zal die zijn, 16 of zo, die dan zegt, oh, RTL Boulevard. Denkt, hoe bestaat het? Ik ben al 10 jaar weg met dat programma.
2: Grappig, hè?
3: En dan nog, dat is echt onvoorstelbaar.
2: Ja, toch een beetje aan. Nou, is helemaal niet erg, toch?
3: Nee, ik ben er trots op.
2: Ja, dat
3: ik bedoel, wie kan zeggen dat je iets nieuws neergezet hebt op tv? Ik weet niet of iedereen er blij mee is, maar het was het niet in ieder geval.
2: Nee.
3: En ik ben apetrots op dat programma, echt. Ja.
2: Hey, even benieuwd, want jij hebt natuurlijk altijd over alles een mening, Albert. Maar Rensen, de talkshow, wat vind je ervan? Want ik weet zeker, je hebt gekeken.
3: Ja, ik heb gekeken. Ik moet nog een beetje zo'n draai vinden. Denk ik, als ik er zo naar kijk.
2: Ja.
3: Het is ook moeilijk natuurlijk, want Pauw en de Wit is gewoon een heel stevig programma. Dus je zit al, welke gasten kun je wel en niet krijgen. Ik had iets meer vernieuwing verwacht, als ik er naar kijk.
2: Oh.
3: Er zit weer Jan Slachter. Ja, het is een beetje, we pakken de draad op waar we jaar geleden zijn gestopt. En ik had iets meer verwacht van, nou, het moet er nog een beetje inkomen. Maar ik had er iets, dus...
1: Ze missen een beetje de gast van de dag of zo, hè? Die ertoe doet.
3: Ja, dat mis je zeker. Ja, dat je denkt van... maar dat is lastig, snap je? Eva zit om 7 uur en het was vroeger al met de RTL talkshows dat ze eigenlijk maar de helft kijkers hadden van wat dan de andere shows hadden.
2: Ja,
3: dat is nog niet echt veranderd. Maar als de Rensen gewoon blijft doortimmeren en nog meer op de actualiteit, maar ook met minder voorspelbare gasten gaat zitten, denk ik, ja, je kunt weer Angela de Jong en weer Jan Slachter neerzetten, maar ja, dat weten mensen wel op een gegeven moment. Waar zit dan je nieuwe touch in?
2: Het is druk aan tafel, vind ik. Als ik er naar kijk, denk jeetje, er zitten veel mensen.
1: Ja.
3: Het is bijna ongewenst intiem waar wij zitten.
1: Ongewenst.
2: Zo jammer dat jij daar niet meer aanschuift.
4: Maar moeten wij niet Albert gewoon elke week een keer weer gaan bellen, Albert?
3: Ja, het is, ik heb toch niks te doen, dus ik vind het... maar niet te vroeg, hè?
4: Nee.
1: Nou,
4: daar ben ik
1: nog
4: even over.
2: Je bent wel leuk, want je hebt altijd
3: maar
2: over...
3: Maar gewoon een beetje... Want zo is Boulevard, ik bedoel, mijn carrière, maar dat weet ik, heb ik toch te danken aan toen Edwin Evers op de show...
4: Bij de KRO.
3: Dat Rick Romeijn de beroemde zinnen uitsprak. We vragen je om iedere week een 5 minuten te bellen over shownieuws. Het betaalt niet, maar het is goed voor je carrière. Nou, dat zijn echt gewoon ethische woorden geweest.
1: Dat kan ook op een tegeltje.
4: Ja, dat kan ook op een tegeltje. Het betaalt niks. En die gebruik ik nog steeds elke week.
2: Nou, we gaan hier eventjes mee aan de stel. Maar ik zou het ontzettend gezellig vinden, Albert. Om elke week eventjes
3: te bellen. Zullen we dan gewoon maandagochtend 9:15 doen? Een beetje de oude tijd?
4: Oude tijd!
2: Wat een leuk idee. Superleuk.
1: Zit je vanavond bij V?
3: Nee, want deze week was niet ingeboekt. Dus volgende week ga ik naar de Bevers toe. Heb ik opnames. Dus dat mensen denken, wat blijft die man weer weg? Ja. De week daarna zit ik weer bij VI.
4: Oké, helemaal top.
2: Gelukkig. Wij spreken jou snel dan, Albert.
1: Ja, maandag, kwart
2: voor negen.
3: Maandag. Nee, dat is weer zo leuk. Zodat je achteraf denkt, waarom was ik niet uitgeslapen? Dan had ik niet wat die politiek. Want daar ga ik eens over nadenken. Dat zegt Albert. Daar ga ik eens over nadenken.
2: Tot snel. Tot maandag.
3: Hoi. Hoi.
2: Albert van Linden. 7 voor 9 nog de show.
5: En dit is de nieuwe Smilschijf.
2: En die is van

0: Bij ons in de ochtendshow Rosso en Samuel Welte en boom.
1: De 538 ochtendservice.
0: Deze hele ochtend al in Geleen. Swentybold is het tankstation. En we hebben inmiddels geleerd dat dat vroeger een koning is geweest. In 900 na Christus geloof ik zo'n beetje daar in die regio. De A2 bij Geleen. Floris Molenaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden en vriendin. Ja, het is hier nog altijd gezellig hoor, in Geleen. De koffie pruttelt lekker door. Ik sta hier naast John, gehuld in het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt.
0: Oh, ja, ook al.
2: Ze komen in grote getalen, John. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, daar ben ik weer.
2: Ja, ik moest lachen, want ik stond even met John te praten. John die verkoopt steunzolen. Nou, die heeft mij inmiddels al wel 25 steunzolen verkocht. Dat is niet te geloven. Dit is denk ik de beste verkoper die ik ooit in mijn leven heb ontmoet.
0: Ik kan me nog herinneren
2: John,
0: wat dat wij John besproken jullie... hebben.
2: Ja.
0: Hij was zo'n standwerker.
2: Ja, een jaar geleden. Ja, standwerker. Ja, precies. Ik ken je nog, John. Ja. Want ja, die steunzolen van jou die zijn fantastisch. Hè? Daar heb je nooit meer last van je rug.
3: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat doe ik al meer dan 20 jaar. Dat heb ik jullie toen 's morgens ook verteld op de radio. En dat is nog altijd mijn dagelijkse werk. En nou was de bedoeling om een keer naar jullie koffietentje te komen. Om te kijken of de koffie net zo lekker is als mijn steunzolen goed zijn. En ik vertelde altijd, als andere mensen zeiden, ik ga even denken over die steunzolen, daar ga ik koffie bij drinken. En dan zei ik tegen hun, ja, maar die koffie kost 3 euro. Als je die 3 euro niet uitgeeft, kun je 100 dagen op mijn steunzolen lopen.
2: Ik heb er nu alweer 15 gekocht. Maar John, jij kan volgens mij alles verkopen. Ik heb hier een zakje suiker. Wat is er nou goed aan dit zakje suiker?
3: Ik denk dat hij goed is omdat hij via 538 in mijn koffie komt. Dat denk ik dat het allerbeste is. En echte suiker leek me altijd beter dan die nepsuiker. Want er zit ook allemaal gif in.
2: John, ik heb hier een roerstaafje. Wat is er zo goed aan dit roerstaafje?
3: Nou, dat is eigenlijk niks goeds aan. Want vroeger kon je lekker roeren met een plastic roerdingetje. En dan moet dat met hout. Dus nou wordt elke boom omgekapt voor dat hout. Geef mij maar plastic.
2: Oké, nou ja, ik denk dat jij je schoonmoeder nog verkoopt als het moet.
3: Ik krijg gratis helemaal niks.
2: Bij een paar steunzolen, denk ik.
3: Ja, zeker, ja. Die krijg je helemaal voor niks.
2: Kom snel nog even een bakje koffie halen. A2 in noordelijke richting bij Swentybold. Het is nog gezellig, dus mocht je nog in de buurt zijn, hij pruttelt nog. Ja, en kom je een bakje koffie halen.
0: Nou, doe dat zeker. Floris, mogen we jou hartelijk danken. En waar staan we morgen trouwens, weet jij dat?
2: Morgen gaan we totaal de andere kant van het land op. Daar staat onze collega Jordi in Groningen op de vismarkt. En dat is leuk, want in Groningen hebben de kroegen geen sluitingstijd.
0: Oh, ja.
2: Dan kun je om 7 uur 's ochtends misschien nog wel iemand met een dubbel verhaal om de microfoon krijgen. Ja. Die gewoon met een dubbele tong praat.
0: We gaan dat eens eventjes ervaren. Morgenochtend dus, vismarkt in Groningen. Jordi Warners die is daar dan te vinden. Floris, dank voor je bijdrage en een mooie ochtend nog.
2: Mooie ochtend, jongens.
0: Hoi, hoi. Hoi. Het is wel de laatste kans trouwens, hè, om morgen gratis koffie te drinken. En zo'n thermobox. Ja, maar ja, morgen echt de laatste dag. Dan moeten we er weer mee stoppen. Groningen is morgen de plaats voor de koffie. En zometeen spelen wij begin de dag met een mooi bedrag. En dit is de stem.
4: Het is gewoon een onderdeel van mijn proces.
0: Wie het is, je mag zo gaan raden.
5: Welkom thuis.
1: Bij Radio 538.
5: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat. Dat is de trekvogel.
1: Thuis.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen. Oh,
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
18: Hit it!
20: Voor die
9: 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
18: Loco.
19: De Lulu.
18: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
20: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
21: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
23: 538 Nieuws.
24: 9 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het huis in Overhasselt waar van de week een dodelijke schietpartij plaatsvond, wordt voorlopig beveiligd door zwaar bewapende agenten, zolang het onderzoek loopt. Hoe lang dat precies gaat duren, dat is niet bekend, maar als de politie klaar is, wil de gemeente camera's bij het huis ophangen. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Het staat in de uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. En de overheid moet zwemwater beter controleren en de vervuiling aanpakken, dat zegt Natuur en Milieu. Uit onderzoek blijkt dat natuurwater waarin wordt gezwommen overal vervuild is met chemische stoffen, zoals PFAS. Maar de overheid controleert alleen op blauwalg en bacteriën. Gaan we naar het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Er kan een buitje vallen en het wordt 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
26: Dankjewel, Florentien. Dan nog even kijken waar de files staan. Is het druk, Rick?
27: Ik vind van wel 83 files. Maar het regent ook op veel plekken. Begin op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Haarlem-Zuid. 1:11 vertraging. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. 1:07. En de laatste is de A59 Zonzeels bij Nieuwkuik. 42 minuten.
28: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren.
26: De A9 Alkmaar Amstelveen bij Haarlem-Zuid. 1:11 vertraging. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. 1:07. En de laatste is de A59 Zonzeels bij Nieuwkuik. 42 minuten.

0: betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met vanaf maandag
5: de 90s en zeros op 538.
4: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 50. En The Weeknd, I Feel It Coming bij 50. We zijn laat, jongens.
1: Zijn we laat?
0: Ja, we zijn heel laat.
1: Oh jee.
0: We gaan de stem eens even uitgebreid aan je laten horen. Want wij willen natuurlijk wel een goed antwoord hebben op de vraag: wie is dit?
2: Het is gewoon een onderdeel van mijn proces.
0: Via 0909-30538 kun je het antwoord doorgeven. Dus 0909-30538. We spelen begin de dag met een mooi bedrag. Florentien gaat zo meteen aan ons rad draaien. En met een beetje geluk 538 euro uitkeren.
1: Huppatee, het kan niet op.
0: Wat denk je? Goed, ja? Ik heb niet zo'n goede
1: weg. Nee, je microfoon doet het niet.
0: De microfoon staat uit.
1: Nou ja, hang je het knopje.
0: No. Nee, ja. Flo gaat zo meteen draaien. Wij spelen met deze stem.
2: Het is gewoon een onderdeel van mijn proces.
0: Wie, oh wie? Dus 0909-30538.
2: Het is gewoon een onderdeel van mijn proces.
0: Laat me weten wie je daar gehoord denkt te hebben. Ik denk wel een herkenbare stem voor veel mensen. Of er een goed antwoord zo meteen tussen zit. Nee, we gaan erachter komen. Begin de dag met een mooi bedrag. Zo meteen hier met Samber nu. My body isn't ready.

0: gaan we denk ik nog heel veel van horen van deze somber. My body isn't ready, hoorde je bij 58. De stem waar wij vandaag mee spelen in Begin de Dag met een Mooi Bedrag is voor veel mensen herkenbaar.
1: Het is gewoon een onderdeel van mijn proces.
0: En hoe dat kan, weet ik niet precies. Maar ik zag in de app alleen maar goede antwoorden binnen.

0: Wij gaan naar Marije. Marije, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe vaak heb jij het stemgeluid langs horen komen voordat je wist wie het was?
1: Ik hoorde het net en ik dacht, ja, dit kan niet missen. Ik weet wie het is.
0: Oké, nou nog even één keer.
2: Het is gewoon een onderdeel van mijn proces.
0: Wie is het dan?
1: Dit is Jutta Leerdam.
0: Ja!
3: Jutta of Jutta?
0: Ja, Jutta, toch gewoon.
3: Oh, Jutta.
1: Ja, Jutta, dat zegt
0: Jake
1: Paul, hè?
0: Ja, Jutta. Florentine heeft voor je gedraaid en die zat er niet zo lekker in deze week. Maar, Florentine.
4: Ja, 538 euro.
0: Hoppakee.
4: Het gaat weer lekker.
1: Fantastisch.
0: Wat een comeback.
1: Geweldig.
0: Ongelooflijk.
3: Jongen.
5: Alleen maar winnaars.
0: Nou, het is niet te geloven wat hier vandaag gebeurt.
3: Ja, en weet je, het grappige is, op andere stations win je dus een dweil. En bij ons gewoon 538 euro.
1: En daarom luister ik ook alleen maar naar 538. Oh, geen dweil.
0: Nou, hartstikke goed, Marije. Wat ga je doen met de centjes?
1: Ik ging uit van de 75 euro, want die hoor ik de laatste tijd alleen maar voorbij komen. Maar je moet even goed over na gaan denken.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dit geeft ander perspectief natuurlijk.
0: Nou, super veel plezier ermee en van harte gefeliciteerd.
1: Hey, hartstikke bedankt. Fijne dag.
0: Hoi, hoi. Maar even, we hebben dus vanochtend 538 euro weggegeven bij begin de dag met een mooi bedrag. We hebben 10.000 euro weggegeven in het kokerspel. En zometeen spelen we nog Win It in a Minute.
3: En 150 koppen koffie. We hebben Albert Verlinderen. Wat is dit voor een show?
0: Ja,
3: dit is
0: de nummer 1. Overigens, in Win It in a Minute zometeen jouw kans een minuut lang op reischecks ter waarde van 750 euro.
3: Ik ga naar huis.
0: Dus iedereen die zijn naam noemt, zometeen tijdens dat spel, tijdens Win It in a Minute, die gaat er vandoor met een reischeck vrij te besteden van 750 euro. David Guetta en Sia. Nu.

0: David Guetta en Sia, straks hier in de ochtendshow. Net als de afgelopen dagen, het spel Win It in a Minute. Een minuut lange kans op geweldige prijzen. En zometeen gaat het dus om die reischecks ter waarde van 750 euro.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
2: Ja, beautiful.
3: En als je een festivaletje pakt.
1: Uit de 90s en Zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en Zero's top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
3: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag.
4: 90s en Zero's.
3: Top 538.
4: Radio 538.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: 18+, speel bewust.
18: Ja.
16: Echt serieus?
18: Zo.
16: Wat een geld.
18: 18.000, potverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon één factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
22: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
23: Lulu.
24: Gek.
22: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go! Mediamarkt. Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ja, goedemorgen. Grijze start van de dag vandaag met af en toe een bui. Maar vanmiddag gaat het opklaren, de zon is erbij en het wordt 23 graden. En dan deze donderdagochtendspits, die druk is er, Rick.
27: Ja, 26 files nog, beginnen op de A12 Den Haag-Lunetten bij Nieuwegein, 31 minuten vertraging. A50 Zwolle-Apeldoorn bij fase 28. En de laatste is de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop. De vertraging 24 minuten.
0: 9:45, dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Het onderzoek van de politie bij het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij was, is nog in volle gang. Zolang dat onderzoek gaande is, wordt het huis bewaakt door zwaar bewapende agenten. En de overheid moet zwemwater beter controleren, dat zegt Natuur en Milieu. De controles gaan nu alleen over blauwalg en bacteriën, maar het zwemwater is ook vervuild met PFAS en andere stoffen. En even tanken is nog nooit zo duur geweest. De adviesprijs voor benzine is vandaag €2,69... En dat is dus alweer 2 cent meer dan gisteren. Experts denken dat de prijs alleen nog maar verder zal stijgen. Door de oorlog.
0: Zometeen hier, en dat is dan wel even leuk. Dat kost je helemaal niks. Alleen eventjes wat tijd. Via 0909-3058 geven wij een minuut lang reischecks weg. Ter waarde van €750. Ja, niet in totaal, maar per check.
29: Wat een geld, hè?
0: Win it in a minute. Gaan we zo meteen doen. En daar zijn wij je vrienden voor. Nou, kleine stap naar Friends.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Ik maak me een klein beetje zorgen als het gaat om...
1: om het geld.
2: Nou, er komt hier rook uit een apparaatje.
0: Win it in a minute, want we hebben namelijk niemand om... oh, daar is ze, gelukkig. Ik was heel even bang. Even,
3: oh, sorry.
0: Je was er aftel.
4: Ik denk, waar was je nou weer?
3: Er is niemand ik moest heel even plassen, jongens.
0: Oh, dat moet ook weer.
2: Flo heeft even de lijnen opgeschaald. Ja. Zodat zeker iedereen door de centrale heen komt.
0: Ik is even naar beneden gewandeld. Daar zit een hele grote telefooncentrale. Ja. Heeft ze even de schakelaar omgehaald.
3: Ja, dus ik ben benieuwd.
0: Halen we even bij al onze collega radiostations, halen we even de lijnen weg.
2: Even lukt dat niet, maar de poort staat zo open, toch?
0: Hij gaat over 3 minuten om precies te zijn open. De lijn op 0909-3058. Ja, hij is nu ook al open, maar het heeft niet zoveel zin om nu al te bellen. Maar straks wel, want dan maak je kans een minuut lang...

0: Stressed Out, 21 Pilots bij 538. Jongens, het is 9:45. Je denkt, het kan toch niet op? Ja, we gaan gewoon nog even door. Het is niet de 538 ochtendshow, het is de 538 spelshow. Is het, we gaan even een minuut lang reischecks weggeven.
1: Gisteren werkt dat goed, hè? We hadden natuurlijk nog even gezegd van jongens, je speelt met elkaar. Ja. Hè? Je speelt niet tegen elkaar, maar je speelt met elkaar.
0: Precies.
1: Dus hoe sneller jij bent, hoe groter de kans is dat degene die na jou nog hangt in de centrale ook een prijs wint. En dat ging als een zonnetje gisteren.
0: Gisteren hadden we echt een mooie rit.
1: Een goede score, het tempo zat er goed in. Dus
0: iedereen deed lekker mee. En dan gaan we kijken of dat vandaag weer lukt. Dus even voor alle duidelijkheid, naam en woonplaats en dan plaf door naar de volgende. 0909-30538 en hoor jij dat je je naam mag noemen, doe dat ook. Hè? Want als je op de radio te horen bent geweest, dan is die reischeck van €750 van jou. Nou, Florentien, zit jij er klaar voor om officieel af te tellen? Nog even één keer het telefoonnummer 0909-30538. Dat is het nummer.
2: 3, 2, 1.
0: 538, goedemorgen.
3: Goedemorgen, morgen met Schiepolders.
0: Ja, je wint. Gefeliciteerd, 538. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Vera Lechtenberg.
0: Jij wint ook. Gefeliciteerd, 538. Goedemorgen, met wie?
4: Monique Hazenlegen, Ede.
0: Ook voor jou gefeliciteerd, 538. Goedemorgen.
5: Betty Schiedam.
0: Hey Betty, je wint een reischeck. Gefeliciteerd, 538. Goedemorgen, met wie?
6: Ja, met Wendy Beermans.
0: Ja, Wendy, je wint. Gefeliciteerd, 538. Goedemorgen, met wie?
7: Minke.
0: Hey Minke, je wint. Gefeliciteerd, 538. Goedemorgen, met wie? Hallo, noem je naam. 538, goedemorgen, met wie? Oh jee. Ja, ik hoor wel, hallo. Ja, noem je naam. Ja, ik geloof dat de telefooncentrale is erbij uitgeklopt.
1: Nee. Ja, maar wacht, dan moeten we de tijd stopzetten.
8: Oké, zet een stop.
1: Na Nienke, tijd.
0: Ja, daar zijn we weer. We hadden nog een seconde of 25 hadden we nog te gaan.
9: Dus Tim de Grote Hilde.
0: Ja, met wie spreek ik?
9: Tim de Grote Hilde.
0: Hey, gefeliciteerd. Jij wint ook een reisje.
8: Daar gaan we weer.
0: Ja, 538, goedemorgen, met wie?
10: Hallo Nijmegen.
0: Ja, ook jij wint een reischeck. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen, met wie?
11: Goedemorgen, Sandra uit Amsterdam.
0: Ja, Sandra, gefeliciteerd. Ook voor jou een reischeck. 538, goedemorgen, met wie?
12: Ron en Helder.
0: Ron, ook jij wint een reischeck. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen, met wie?
8: De lijnen zijn weer ontkomen.
0: Maar waar hebben wij onze telefooncentrale vandaan?
8: Ja, het van Temu.
0: Erwin! Oké, daar zijn we. Go! Erwin, nog eentje. Dat is echt de laatste, hoor. 538, goedemorgen, met wie?
13: Marcel Leek.
0: Ja, Marcel. Nou, dit was even...
8: Ja, dit hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Win it in 2.5 minutes.
8: Ja. We hebben wel 12 winnaars.
0: Oh, dat is wel goed. Dat is net als gisteren.
8: Dat is een record, hè?
0: Ja, nou, gisteren hadden we er ook 12, maar...
8: 11, dacht ik.
0: Oh, het maakt verder niet uit. Jij krijgt ook een reischecker, Marcel.
13: Dankjewel, super.
0: Alsjeblieft, veel plezier ermee. En dat geldt ook voor al die andere bellers die wij net in de uitzending hebben gehoord. Wie waren dat?
1: Volgens mij was dat, ik dacht, Margaret. Margaret, Sira.
8: Ja.
1: Monique, Berry, Wendy, Nienke.
8: Nee, Berry, ja, Wendy, ja.
1: Alain, Sandra, iets van Tieme.
8: Timo,
1: Ron, Erwin en als laatste de hekkensluiter, Marcel natuurlijk.
0: Jeetje, jongens.
8: Ja.
1: Ja, kan niet op. Ja.
0: Nee, nou, de telefooncentrale die wordt denk ik zo meteen langs de kant van de weg gezet.
8: Nou, wij moeten de rubriek te koop aangeboden. Bijna gloednieuwe telefooncentrale.
0: Morgen doen we het voor de laatste keer. Morgen gaan we nog één keer een minuut lang prijzen.
8: Pakken we uit of wat gaan we doen?
1: Pakken we uit, we pakken elke dag.
8: Ja, nee, maar
0: we dachten, het is bijna weekend. Wat doen mensen in het weekend? Dat is over het algemeen gezellig mensen ontvangen. Misschien wel een klein feestje vieren.
1: Bier drinken.
0: Om dat feestje een klein beetje luister bij te zetten. Letterlijk in dit geval. Een JBL Partybox.
1: Die zijn fantastisch.
0: Maar die zijn echt gigantisch.
1: Ik heb ze niet thuis al.
0: Ja, die grote.
8: Oh, die zijn super.
0: Portable. Tenminste, je kan hem opladen en meenemen, overal neerzetten en er komt er geluid uit.
8: Nou, prijs is dat.
0: Je eigen drive-in show. Kun je morgen een menu

0: Oh, what a fool believes. Als de laatste vanochtend.
1: De 538 Ochtendshow. Service Desk.
0: Want wij moeten even wat vragen beantwoorden van luisteraars. Even kijken hoor. Robin, die heeft een appje gestuurd vanochtend. Die is toch een klein beetje gepikeerd.
2: Dat moeten we niet hebben.
0: Nee, het zou leuk zijn als jullie ook een keer met een kop koffie naar een dorp komen. Er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niet over de snelweg of een stad komen.
3: Ja, daar zit wel een beetje gelijk in.
0: Ja, maar het
2: blijft... We kunnen niet...
0: Kijk, we hebben in principe 10 momenten waarop we koffie uit kunnen delen. 10 locaties. En die probeer je dan een beetje uit te zoeken op
4: door
0: de landkaart.
4: Door Nederland heen.
2: Beetje centraal, zodat je denkt, nou, iedereen kan daar wel komen.
0: Maar goed, even ter verdediging van onszelf. Maar we stonden natuurlijk in principe in Harmelen, om maar eens wat te noemen. Ja, dat is echt geen stad. Dat is gewoon een dorpje.
4: Nee, maar we staan wel te snelweg. Misschien moeten wij een soort 11 dorpentocht gaan doen.
0: Een dorpentocht.
4: Ja, nou.
0: Ja, ik vind het geen gek idee. Dorpen zijn leuk, hoor.
4: Ja, dorpen zijn hartstikke leuk.
0: Ja. Robin, nou ja, we kunnen... Dat is
2: het. We komen erop terug. Ja, we gaan het meenemen in de evaluatie.
0: Maar we zijn ons er zeker van bewust dat we ook de kleine plaatsen niet moeten vergeten. Even kijken, ik baal. Ik luister al de hele week of ik ergens koffie kan halen. Ik rijd nu op de A7, maar gisteren reed ik langs Geleen. Maar nu staan jullie daar vandaag. Ik zit momenteel weer in Eindhoven.
4: Ja, we kunnen niet rekening houden met...
0: Kan ik bij jullie ook zo'n koffiemok kopen?
2: Oh ja hoor, bij mij wel.
0: Ja, dan heb je het over de thermomok, die van de 538 Ochtendshow is. Dat kan denk ik wel, maar dat moeten we even kijken. Maar ik denk dat het niet hierbij blijft, het weggeven van die koffiemokken.
2: Nee, dus ook
0: daar gaan we mee aan de slag. Maar ook hiervoor geldt, we kunnen niet al onze luisteraars een koffiemokken geven. Want dat zijn er echt heel, heel, heel erg veel. En het worden er ook steeds meer. Dat is ook nog wel een dingetje. Maar morgen de laatste kans op die koffiemok. Vismarkt Groningen, dat is de locatie waar Jordi Warnes dan staat. Dan tussen 7 en 9 jouw kans op die 538 Ochtendshow thermomok. En een gratis kop koffie. En de prijs dus voor morgen in Win It In A Minute, de partybox. En om 9:15, Peter Heerschop.
2: Ja, leuk.
0: Leuk. Dus dat morgen in de ochtendshow. En zometeen hier na 10. Het gaat gewoon door met Dennis Ruijer.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Welkom
1: thuis.
5: Bij Radio 538.
1: Thuis.
5: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
5: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538-werkdag.
1: Thuis.
5: Bij Frank en Ayren en de 538-middagshow.
6: Van Maarten

0: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone. Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
11: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De bewoner mag er nu 2 weken niet komen. Hij zou namelijk crimineel zijn. In 2019 werd het huis ook gesloten. Toen was er een drugslab gevonden. En vorig jaar ging het huis een aantal weken dicht nadat erop geschoten was. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag gegaan om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet. Dat meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. En de prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. €2,69 inmiddels. Brandstof is sinds het uitbreken van de oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig ook niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van €3 overgaat. En dan gaan we nog even naar het weer. Het is bewolkt, ook regenachtig. Vanmiddag nemen de buien af en dan breekt ook af en toe de zon door. En het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
10: Ja, Flo, dankjewel. Dan 538 verkeer. A4 Den Haag, Rotterdam bij Schipluiden. Ben je 9 minuten langer onderweg. A10 Watergraafsmeer, De Nieuwmeer bij de Koentunnel, 8 minuten. En de A67 Venlo Eindhoven bij Geldrop. Daar staat de vrachtauto met pech, 32 minuten over 7 kilometer. Snelheidscontrole, de A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden, 57,9. A4 Leiden-Amsterdam, Nieuwe Wetering, 21,5. En de A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk, 56,6. En ook op de A4.

0: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
1: Oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
8: Welkom thuis bij Radio 538.
7: Met vanaf maandag
8: de 90s en zeros op 538.
7: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: lekker genieten van die vijf van het bedrijf. Waar wij te gast hebben. Dierenziekenhuis Rotterdam. Esmee, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik was even een beetje aan het voorbereiden op ons gesprekje, Esmee. En dan staat er zo in mijn tekst dan bullet point. Dan staat er, Esmee haalt heel vaak vreemde voorwerpen uit katten en honden.
1: Dat klopt, ja. Je maakt dat mee hier, hoor. Jazeker, ja.
0: Wat haal je dan bijvoorbeeld? Wat slikt een hond wel eens in dan bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is van alles wat. Je kan niet gek bedenken. Speeltjes, maar ook hele tennisballen die we eruit halen.
0: Tennisballen.
1: Stenen. Het is van alles wat we zien. Ja, zeker.
0: Zeg maar, de Novak Djokovic onder de honden eet graag een tennisbal.
1: Ja, soort van.
0: Hey, Esmee, en had je al als jong meisje de droom om in een dierenziekenhuis te gaan werken?
1: Ja, ik heb het altijd eigenlijk al gezegd. Dat ik altijd dierenartsassistent ben ik dan, dat ik dat wilde worden. En dat ben ik nu ondertussen al 10 jaar. Dus die droom is wel uitgekomen.
0: Ja,
1: zeker.
0: Wat tof. Ja, lijkt me heel bijzonder om ook met beesten te werken. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, elke dag is weer anders. Je maakt veel mee. Ja,
0: want onlangs had je nog een gevalletje 16 elastieken uit een kat gehaald, hè?
1: Ja, dat hebben we vorige week gedaan, inderdaad. Ja,
0: zo.
1: Het waren ook allemaal verschillende elastiekjes. Dus dat was niet in één keer, maar over een periode van langere tijd.
0: Ja, precies.
1: Heb ik toch ergens elastieken vandaan gehaald. Dus waarom? Ja. Geen idee.
0: Nee.
1: Maar ja,
0: de brokjes waren op.
1: Ja, dat denk ik.
0: Hey Esmee, met hoeveel collega's werk je daar?
1: Wij zijn er met 23.
0: Nou, dan sturen wij voor 25 man, vrouw, lekker taart in richting Dierenziekenhuis Rotterdam.
1: Ja,
0: want jullie doen fantastisch werk. Jij werkt er al 10 jaar, sowieso een reden voor taart, vind ik.
1: Nou, zeker. Ja, absoluut, vind ik ook, ja.
0: Nou, ga ervan genieten, we laten ze niet zomaar bakken. Jij en je collega's krijgen de heerlijke slagroomtaart. En die prijs wordt verzorgd door Multifly.
1: Heerlijk, nou, daar gaan we van genieten, dankjewel.
0: Lekker mooie dag daar, hè.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi, groetjes. Dag Esmee. Hoi. Dierenziekenhuis Rotterdam. Ja, en God May Rest Her Soul. Het icoon.

Therapies bij. Lekker branden. Ja, het is toch Nederland in beweging 2.0 met Dua Lipa. Training season in de vijf van het bedrijf Dierenziekenhuizen Rotterdam. We hadden net Esmee aan de telefoon. Ik wil zeggen, onder indruk van dat verhaal. Iemand appt nog, Dennis, misschien zit er visolie in elastiekjes. Net als dat de slangen van een auto gewild zijn bij de steenmarters door bepaalde stofjes. Ja, dat kan zo maar natuurlijk. Mooi, de helden die werken met dieren, daar sturen wij met liefde gratis slagroomtaart naartoe. Denk je, hé, wat leuk. Mijn weekend voelt eigenlijk ook meer als een hinderlijke onderbreking van mijn werk. Omdat ik gewoon samen ben met de leukste collega's van het land. Tijd om jullie team in het zonnetje te zetten. De vijf van het bedrijf staat helemaal open voor je. En het is zo dichtbij. Gewoon even appen met de 58 app naar de studio. Verzamel wat liedjes van de collega's. Vijf stuks. En laat een telefoonnummer achter. Dan bellen we terug en dan zit je in de vijf van het bedrijf. Met gratis slagroomtaart voor iedereen. Dat gaat erin. Jazeker, beter dan winterpeen, wilde ik zeggen. We doen er nog één voor de vijf van het bedrijf van Dierenziekenhuis Rotterdam. 58.nl/bedrijf mag je trouwens ook gebruiken om mee te doen. Michael Jackson is hier.

0: Justin en Jack Style. Sam Harper, je hoorde Just a Little op 58. Valentijn, onze yoga-docent van de sterren, heeft een mooie cryptische omschrijving van de volgende hit die je zo meteen gaat horen. En dat is een stem voor de 90s en Zero's top 58.
1: Zometeen hoor je de ultieme astrale bouwtekening voor iedereen die vanuit het slop een eigen melkwegstelsel wil bouwen.
0: Mooi, diep ook.
1: Met een boeventronie naar de top.
0: Met een boeventronie naar de top. Welk het is, hoor je zo.
2: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Yo, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
13: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
12: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
15: tijdens de 538 werkdag.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
17: Zo.
18: Interpolis. Glashelder.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
19: Coco.
16: De Lulu.
19: Gek.
16: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
20: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: Welkom thuis bij Radio 538.
22: Met Dennis Geijer.
0: Ja, weer een stem voor de 90's Heroes Top 538. Elise stemt op deze. Radio 538. Cryptische omschrijving, de ultieme astrale bouwtekening voor iedereen die vanuit het slop een eigen melkwegstelsel wil bouwen. Dat ging natuurlijk over de kerosine.

0: away.
1: Ooit begon zanger Camille alleen aan dit muzikale avontuur, deze expeditie. En inmiddels telt Son Milieu 7 bandleden. Kortom, ja, ze breiden sneller uit dan de afdeling kruidnoten of pepernoten, zo je wil. Bij de favoriete buurt super op dit moment. Al wel lekker, hè, gevulde speculaas. Nu alweer zin in eigenlijk. Je hoorde Have a Little Faith bij 58 tijdens je 58 werkdag. En het feit dat Son Milieu al ruim 10 jaar bij elkaar is, betekent trouwens niet dat ze niets meer willen leren. Integendeel, Son Milieu zangeres en violist, die echt zo goed is, Maud, die geniet de laatste tijd steeds meer van het kijken naar fans tijdens de concerten. Iets wat ze geleerd heeft van haar bezoek aan het concert van Harry Styles. Ze zegt, ja, dat raakte me zo. Ik vond het zo lief hoe fans daar met elkaar omgingen. Ik vond het zo bijzonder, die eenheid zo wholesome. En die ervaring zorgde ervoor dat ik tijdens onze eigen concerten en op festivals ook meer op het publiek aan het letten ben. Dat is natuurlijk heel mooi, hè? Ik vind het ook heel wholesome dat jij en ik nu met elkaar in verbinding zijn. Jij lieve ziel aan de andere kant van de radio. 58 perst namelijk het laatste restje zomers uit de speakers. Met de ultieme

0: Dave Malive op 58. Goedemorgen, het is je 58 werkdag.
1: Hi Dennis, oude pik.
0: Ja, oude pik, hoe is het met je? Alles lekker? Sommige gasten doen echt rare dingen, hè? Rare shit. Deze dude, Calvin Harris, heeft de remedie tegen jetlags. Hij eet rauwe eieren. Oké, A, hoe neem je die mee in je handbagage in het vliegtuig?

0: Lag gewoon al jaren op de planken en uiteindelijk toch uitgebracht. Martin Garrix, Ed Sheeran, je hoorde Repeated op Radio 58. Warm welkom voor je 58 werkdag deze donderdag. Zometeen een bijzondere Dance Smash Classic. Ik heb nog eens een live uitzending gedaan met Dance Department vanaf dit feest in de Johan Cruijff Arena, zoals het tegenwoordig heet. Welke classic het is, dat hoor je natuurlijk zo meteen in het volgende deel. Ook een nieuwe ronde Stop or Go. En Esther is hier met het nieuws. Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen, Dennis.
0: Wat heb je voor ons?
1: Ja, waarom, misschien heb jij het ook wel gedaan, zwemmen deze zomer. En waarom dat misschien minder gezond is dan je denkt, dat hoor je zo.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
3: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. Doe met je mee, Plus.
3: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Sportlife. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Mama! Mama! Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 stuurlijk.
14: Oh, Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkeren van Albert Heijn.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
20: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
21: Yes!
22: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat.
2: Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
20: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
21: 538 Nieuws.
22: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat 1 jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. Hij zou een veroordeelde crimineel zijn. En voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. De ouders van tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief te zien krijgen die haar artsen destijds geschreven hebben. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld. Dat zegt het Centraal Planbureau naar doorrekening. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zou wel zorgen voor een veel grotere uitstoot. En heb jij deze zomer lekker buiten gezwommen? Nou, dan wil je dit misschien toch niet horen, maar ik ga het wel vertellen. Want bijna al het Nederlandse zwemwater blijkt chemisch vervuild, blijkt uit onderzoek. In alle 262 onderzochte zwemlocaties werden te hoge concentraties gevonden van onder meer PFAS, kwik en bestrijdingsmiddelen. En vaak wordt het water daar helemaal niet op gecheckt, wel op bacteriën en blauwalg. En dat moet anders, vinden organisaties. Het weer heb ik ook nog voor je. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag nemen die buien iets af en breekt zo nu en dan de zon door en gaat het wel harder waaien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
23: Ja, Es, ik was dus laatst buiten zwemmen. Jij zegt de volgende dag, nou, jij hebt zo'n glow. Het lijkt wel of je licht geeft in het donker, Dennis.
22: Beetje groenig was het.
23: Beetje groenig.
22: Ja.
23: Ja. En je noemde me ook ineens een

0: omgedraaid. Onder andere de A4 Amsterdam-Leiden. Bij Schiphol voorzichtig met die Max Verstappen-imitatie. Is ook heel onveilig bij 8.4. Op de A4 Leiden-Amsterdam, Nieuwe-Wetering 21.3. En de A7, de grens van Duitsland-Groningen bij Winschoten, 245.2. De Dance Smash Classic, een nieuwe ronde Stop or Go en Rondé. Je hoort ze zo.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Eerder stoppen met werken. Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF, tegen kanker voor het leven.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Welkom thuis bij Radio 538.
12: Met vanaf maandag
11: de 90s en zeros op 538.
12: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
0: Goedemorgen.
13: Dennis Ryan.
0: Ja, de luisteraars met de meeste glow. En natuurlijk in die ogen vooral, hè. Bright eyes. Ik zie het.

het vergeet, want het is al 9 over 11. Even dan de 5-8 werkdag koffiegong voor je laten luiden. Even een bakje driedubbele Johnny Wakker voor jezelf of de collega's. Mocht je afvragen, waar gaat het over in de studio tijdens het draaien van de liedjes? Over ervaringen met vakantiereisgezelschap, wat niet heel hygiënisch is. Toiletten die soms een beetje weeën ruiken. Dus ik neem je snel mee naar het volgende feit, de Dance Smash Classic. En dat is wel bijzonder, ik was die documentaire aan het kijken van 30 jaar dance. En het bedrijf wat dit feest organiseert, heb ik ooit een winkel voor gerund in Alkmaar. Dat heette Bad Vibes, als onderdeel van ID&T. En als eerbetoon aan Miles Stutterheim, dat was de broer van Duncan Stutterheim, een van de oprichters van ID&T, hadden ze het idee van, weet je wat, als we nou bij Sensation iedereen in het wit laten komen. Als verbroedering, wat toch heel erg in de dance scene speelt. Dat werd natuurlijk een wereldwijd succes. Sensation ging de hele wereld over. En dit was het jaar waarin MSN Messenger je digitale leven bepaalde. En iedereen nog wist wat een inbelverbinding was. En precies in die tijd staat er in Amsterdam dus een nieuw dance-fenomeen op, wat Sensation heet. Amsterdam Arena verandert in een kolkende mensenmassa die samenkomen voor één nacht vol trance, het leven vieren, lasers en heel veel witte outfits. En voor die tweede editie wordt een speciaal anthem gemaakt en dat is die Anthem 2002. Vandaag de Dance Smash Classic.

114 dagen tot kerst, hè? Zo grappig dat ze de kerstshows alweer aan het opbouwen zijn. Je wilt zo'n kerstvensterbank met van die huisjes. En ik had dus zo'n huisje van zo'n radiostation uit Amerika gevonden. Nu alweer zin om misschien wel een nieuw Efteling-huisje te kopen. Ja, mocht je denken, wat een random verhaal, maar producer Max loopt net binnen. Hij telt ook af naar de kerst. Hij vindt het ook leuk om het hele huis te decoreren en zo. Dan hebben we het over dit soort dingen. Echt mega macho inderdaad. Je hoorde Miley Cyrus, End of the World. Er komt nieuwe muziek aan, hè, van Miley. Benieuwd wat dat wordt. Maar eerst wil ik je uitnodigen om gezellig mee te spelen met Stop or Go. Kun je €100 mee verdienen. En mocht je dan op je mijl gaan, dan pak je altijd nog als troostprijs het 538 Tosti-ijzer. Geef je op, we hebben de categorieën sport, topografie, algemene kennis, showbiz, muziek of geschiedenis. Kies er maar. Stuur even een appje met de 538-app naar de studio. Je voornaam en go is voldoende. Je voornaam en go met de 538-app naar de studio. Draai ik ondertussen de favorite van Direct, My Friend.

0: Jason Derulo en I Want You To Want Me op Radio 538. Het is de 538 werkdag, van harte welkom. Mocht je even een momentje hebben zometeen dat je denkt, nou, het is bijna lunchpauze. Zou ik het leuk vinden als je even meestemt voor de 90's Zero's Top 538. Vanaf maandag gaan we dat doen. Ik had al wat foto's gedeeld op mijn Instagram. @DennisRuijer, als je even wil lachen over mijn geblondeerde haar in de jaren 90 onder andere. En een soort van violet toen ik hier kwam werken ook nog. Stemmen voor de 90's Zero's Top 538 doe je via 538.nl. Zometeen het jaar 2005. Maar uiteindelijk gebaseerd op deze uit de jaren 70.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
2: Hey, geweldig. Dankjewel.
1: Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes! Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Hey.
13: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
12: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
14: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
15: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: In 1 minuut
2: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
3: Ametropie?
0: Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met Dennis Geijer.
6: Ja, bekende quote van Chris Martin.
7: I think Britain is the best country in the world.
6: Dit is Talk.

0: Pieter, 49 lentes jong, is rijinstructeur, woont in Veenendaal, speelt vandaag mee met Stop or Go. Pieter, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, Pieter, heb je al eens meegemaakt dat een leerling bij jou een ingreep moest doen?
1: Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt.
0: Ik toch even testen. Ja. Toch even testen. Hey Pieter, zit je nu met leerlingen in de auto of zit je in je uppie?
1: Nee, ik zit met Louise samen in de auto.
0: Nou, wat gezellig, wat gezellig. En je gaat...
1: We spelen samen.
0: Ja, dat is heel goed. Ja, twee weten altijd meer dan één.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, categorie algemene kennis heb je gekozen, Pieter. Dat is hartstikke goed. Ja. Als je die 5 vragen goed weet te beantwoorden, ga je even door met 100 euro. Iedere vraag is 20 euro waard. En je mag na iedere vraag stoppen of doorgaan. De stop or the go.
1: We gaan proberen. Ja,
0: ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Mooi, dan gaan we van start. Ja, met een toepasselijke vraag. Welk verkeersbord is rood en rond met een witte streep?
1: Rood en rond met een witte streep verboden in te rijden.
0: Ja, dat is hartstikke goed natuurlijk. Wat gaan we doen? Stoppen of doorgaan?
1: Ja, laten we doorgaan.
0: Vraag nummer 2, Pieter. Wat is de eerste avondvullende animatiefilm geweest die Disney ooit heeft uitgebracht?
1: Nou, dat weet ik niet, hoor.
0: Roep maar iets. Zou ik zo zonde.
1: Donald Duck?
0: Donald Duck. Nee, het was Sneeuwwitje.
1: Sneeuwwitje.
0: Dus ook een drankje is dat toch, Sneeuwwitje? Wat was dat ook alweer? 7-Up met bier?
1: Ja, bier met 7-Up, ja.
0: Ja, precies. Sneeuwwitje, jaar 1937, man. Dat is echt lang geleden.
1: Zo, dat is lang geleden. Ja, dat is voor mijn tijd.
0: Ja, precies. Ja, ook voor mijn tijd, gelukkig. Hey, mooi. Nou, we sturen Tosti IJzer naar je toe, man. Naar Veenendaal.
1: Oh, dat is hartstikke leuk.
0: Dus kun je 538-logo in de bammetjes persen en lekkere vlamtosties bakken.
1: Nou, heerlijk.
0: Mooi man, ik wens je een mooie dag. Succes met Louise daar en een fijne rijdag daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, later wel.

Killing the Weekend en Creeping. Recent afgerond onderzoek naar aanleiding van de tekst in het liedje van een seksuoloog. In 80% van de slaapkamers woedt een koude oorlog. Ja, denk daar maar eens even over na. Ja, die met

0: Zeg, hey, als je nou je zin hebt vandaag. Als je zin hebt in Lindo de Valso. De King of Coasters. Bestand tegen G-krachten. En nog heel veel meer. En hij speelt ook een nieuwe ronde Stop or Go. Ja. Hoeveel hey zegt die bakenmat met Rani in dit liedje? Nou, goed. I Love Life op 58. Sowieso We Love Life. Want Esther is in de studio, die heeft het nieuws zometeen.
1: Hi.
0: Hi. Hoi. Wat heb je voor ons?
1: Waar je de meeste kans hebt dat er wordt ingebroken, in je auto.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Welkom
2: thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
3: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
2: Thuis.
3: Bij Frank en Eieren en de 538 middagshow.
5: Voila.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend op de Vismarkt in Groningen. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: FOMAR, voordeelmarkt.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo, als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen. Oh,
9: Alcantara bekleding. En,
11: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
13: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar €0,79.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
19: 538 Nieuws.
20: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West-Nijl-virus, zegt het RIVM. Het West-Nijl-virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er helemaal niks van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs aan overleden, maar de kans dat dat gebeurt is klein. Wie zijn auto in Rotterdam parkeert, moet goed opletten, want het aantal auto-inbraken is daar dit jaar namelijk flink gestegen. Bijna 30% meer dan vorig jaar, blijkt uit een analyse van een verzekeringsvergelijkingssite. Dat zijn ruim 700 diefstallen meer. Amsterdam staat nog altijd bovenaan het auto-inbrakenlijstje, maar het verschil met Rotterdam wordt wel steeds kleiner. In het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd weggepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwater op peil te houden, maar dat is nu stilgezet. De olie wordt eerst weggepompt. En 150 scholieren uit Groningen zijn de stad Praag uitgestuurd. Ze waren op schoolreis, maar de helft van de VWO-5-leerlingen gingen 's nachts naar buiten en dronken alcohol. De schoolleiding besloot toen de hele groep vanuit Tsjechië naar huis te sturen, eerder dan gepland. De leerlingen die 's nachts op strooptocht gingen, moeten zich melden op school, huiswerk gaan maken en praten over hun zonden. Ik heb het weer nog voor je. Het is bewolkt met buien. Later steeds droger. Af en toe ruimte voor de zon bij 22 graden. Vanavond is het ook tijdelijk droog. En vannacht gaat het weer regenen en waaien. En tot zover het 538 Nieuws.
21: We gingen ook op schoolreisje.
20: Ja?
21: Het zat ik in de vijfde. Want we gingen naar Rome. Nou, als je weet wat we allemaal uitgevreten hebben, is niet normaal.
20: Oh, dat kan niet, Lindo.
21: Ken je het Colosseum?
20: Ja, dat ken ik. Ja,
21: dan komt door ons. Dat zo staat.
20: Oh.
21: Ja. Even kijken naar het verkeer. De A12 richting Duitsland voor de grenskwartier. Extra door grenscontrole. En de A76 ook daar voor de grens. Minuut of 10. Ook daar de grenscontrole. Dan snelheid opgepast. A2 Utrecht-Amsterdam 35-0. A4 Leiden-Amsterdam 21-3. A7 Groningen-Duitsland 242-9. A8 Amsterdam-Beverwijk 3.5. Ganges. A15 Rotterdam-Vorkum, 88.2. Dordrecht, Breda, dat is de A16, 50.0. Ook de A17, Roosendaal-Moerdijk, 6.6. A27 bij Almere, richting Almere, 114.9. A28 Amersfoort-Zwolle, 59.8. A28 Zwolle-Amersfoort, 60.9. En de A58 Vlissingen-Goes, 161.6.
0: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
18: 7, 7, 7, 7, 7.
19: Oh, wat een geld.
18: 18.000,
0: godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
25: Welkom thuis bij Radio 538.
26: Met vanaf maandag
25: de 90s en zeros op 538.
26: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
21: Lekker bezig! Koop jij ook?
27: Ik ben goed bezig.
21: Ja, je bent goed bezig. Radio 538. Dit is Kensington.

0: gegeneerd meezingen met Robbie Williams.
1: Yes!
0: Ja, natuurlijk. Ja, waarom ook niet? Lindo is de naam. Je bent bij 58. Een heel, heel, heel goedemiddag. Calvin Harris, Beuk dadelijk, Seven Spire door je speakers. En nu, die nu

Heb jij een backup plan klaar liggen? Voor het moment dat je bijvoorbeeld ontslagen wordt of arbeidsongeschikt of wat ook. Als ik dit mooie werk van radio-dj niet meer zou mogen doen of kunnen doen, dan zou ik er denk ik zelf personen voor willen doen. Dat lijkt me wel leuk. Of dat nou een bus is, of een tram, of misschien zelfs een limousine besturen. Ik zou dat wel leuk vinden. De zangeres die je zo meteen hoort, die heeft ook een plan voor als haar stembanden haar niet meer kunnen onderhouden. En dat is een eigen line dance kroeg openen. Kijk, ja, dat past wel bij deze mevrouw. Dasha hoor je. Dit is Austin bij 50.

0: Gio en Zane en Eyes Closed natuurlijk bij 538.
1: High 538.
2: High 538.
0: Dikke lading High 538 zometeen. Je kan er nog even een aan toevoegen. Wat is een High 538? Die richt je even aan een collega die je hebt of aan een ex-collega. Kan ook. Misschien aan het hele bedrijf waar je werkt of aan je beroepsgenoten. Kan een kort bericht zijn. Misschien wil je even een collega even aansporen of bedanken dat het zo goed gaat. Maak zo'n High 538 met een ingesproken berichtje via de 538-app. En hier een heel kort voorbeeldje van Nick.
3: Een dikke High 538 naar Robin en Randy.
0: Ja, wat zo gaat het nou. Spreek hem in, hoor hem zo hier. Net als Eric Prydz, piano, komt eraan.
2: Je hoort ze in de karaokebar.
1: En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
4: Y'all ready for this?
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag.
5: 90s en zero's.
2: Top 538.
5: Radio 538.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
15: I am Iron Man.
2: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
21: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
22: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Welkom thuis bij Radio 538
7: met Lindo Duval.
8: En een klein tipje van de sluier van de 90's en Zero's lijst die je vanaf maandag hoort. Radio
2: 538. Vanaf maandag, de 90's en Zero's top 538.
9: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits doe je op 538.nl.

0: Summer and my body isn't ready. Volgend jaar, eind mei, staat hij in Ziggo Dome. Ik denk al meteen, zou die niet al gewoon de hele arena kunnen, weet je? Dat kan makkelijk. Maar nee, ja, in Ziggo Dome kaartverkoop begint volgens mij morgen.
1: High 538.
2: High 538.
0: Hey, de High 538, daar komen ze aan. Hoi!
3: Hey, hallo. Ik wil natuurlijk even ook een high 538 geven voor de dames die keihard aan het werken zijn. In de broodjeszaak, broodje per centimeter in Tilburg, lekkerste broodje van Tilburg. Die dames zijn keihard alle lekkere broodjes maken, terwijl ik op mijn gemak in de auto de bestellingen rondbreng. Dus ik heb het lekker luxe, die dames werken keihard. Groetjes!
0: Hoi, lekker bezig. Heidi!
4: Ik wil heel graag een high 538 geven aan alle collega's van Europarks en Thuizenstrand. Jullie zijn allemaal toppers van collega's en we hebben een geweldig seizoen gedraaid met z'n allen.
0: Ja, Jeffrey!
5: Een high 538 voor mijn collega's Curly en Erik. Pompen jongens, pompen!
0: Pompen! Renske nog, Renske!
6: Hey hoi, Renske hier. Ik geef een high 5 aan al mijn collega's van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Zowel de artsen en verpleegkundigen als de mensen die achter de schermen van alles mogelijk maken. Ga zo door jongens, jullie zijn toppers.
0: Yes, en Andy tot slot.
7: Een dikke high 5 voor Kenneth Gaasbeek!
0: Hey, lekker bezig!

0: Loreen een tattoo. Ik heb er eentje. Ja, geen Loreen. Ik heb een tattoo. Heb ik.
1: Vanmorgen in de 538-ochtendshow.
0: Hoe gek zijn als ik een Loreen had om mijn zijbeen. Weet je, dat is echt heel raar. Wat is dat, Loreen? Vanochtend in de 538-ochtendshow. Ja, natuurlijk. Het zijn de welkom thuisweek. Is het de 538-ochtendservice. Elke ochtend een lekker bakje gratis koffie op kosten van 538. En we komen er nog naar je brengen ook nog. Vanochtend is Floris richting Limburg gereden met gratis koffie. Hij stond bij benzinepomp Swenty Bolt, dat is langs de A2. Misschien dat je hem kent daar, weet je, richting Geleen en dan richting het noorden. En Floris die zocht even uit wie dat was, die meneer Swenty Bolt. En kwam erachter dat hij ook nog een kennis heeft in de 538-studio.
2: Het was gewoon een koning in Limburg destijds.
0: Koning dus Swenty Bolt.
2: Koning Swenty Bolt. Ja, zo rond de jaren 900. Ja, Rick heeft hem de hand nog geschud. Dat is het leuke eraan.
0: Dat was het weer, hoor. Ja, toch. Morgenochtend vanaf 6 uur een nieuwe 538-ochtendshow met ook nog een 538-ochtendservice. De koffie krijg je op de Vismarkt in Groningen. Morgenochtend. Nu, Martin Garrix in YouTube.

0: van viel. En Forever Young. Sommige mensen hebben dat, hè? Dat ze dit eruit zien. Zijn ze 50, zien ze eruit 30, weet je wel. Ik denk dat het geheim daarvoor is een goede nachtrust.
1: Vanmorgen.
0: Oh, wacht even. Esther, jij hebt daar iets over in de nieuws.
2: Ik zou zeggen, daar zeg je wat. Want ja, slaap is natuurlijk belangrijk. Ja. Maar op welke locatie heb je nou de beste nachtrust? Dat hoor je zo.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Coco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
9: Heijn. De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
18: Sportlife.
19: Sportlife. Sportlife.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
20: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
21: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
24: 538 Nieuws.
25: 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een verdachte van extreem misbruik via social media komt op vrije voeten. Hij zou onder andere meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. Hij zat al bijna 1 jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint, op voorwaarde dat hij niet op social media gaat. Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers. Het aandeel daalde in 8 jaar van 50% naar 43%. Vooral de hoge huurprijzen en het tekort aan kamers spelen daarbij een rol. Het aantal uitwonende studenten is opvallend genoeg wel gestegen, maar dat komt door internationale studenten. Schapen en koeien mogen morgen weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. De grasmat was door de droogte slecht geworden, dus moest al het vee er een tijdje vanaf. Anders zou de dijk zelf beschadigd raken. Maar door de regen is het gras goed genoeg verbeterd. En mensen die in een beschutte straat wonen, slapen beter. Japanse onderzoekers vroegen mensen naar hun slaap en bekeken daarna via Google Street View waar ze woonden. Wat blijkt? Mensen die bomen in de straat hebben, hebben weinig verkeer en sliepen langer. En aan de andere kant werd vuilnis op straat, kapotte ramen of een doorgaande weg eerder gekoppeld aan slapeloosheid. En ik heb het weer nog voor je. Buien, later vandaag wel wat droger en af en toe ruimte voor de zon bij 22 graden. Vanavond is het tijdelijk droog, maar vannacht gaat het weer regenen. En het koelt af naar een graad of 17. En tot zover het 538 nieuws.
4: Hartstikke goed. Kijk op de weg. Het is een beetje druk op de A4 Amsterdam. De Haag voor Leidschendam. Auto met pech. Kwartiertje. En de A50 Os-Apeldoorn voor Hoenderlo. 37 minuten inmiddels. Daar is een aanhanger losgekomen. Die staat daar aan de rechterkant. Dus eventjes allemaal naar de linkerbaan. Vlak voor het viaduct bij 188.1 zie ik. Oké. Daar even aansluiten dan de controles op snelheid. A4 Amsterdam-Leiden 8.3 A6 Muidenberg-Lelystad. Dus Almere-Lelystad bij Almere 51.8. Dan de A7 Duitsland-Groningen 245.2. A15 Rotterdam-Gorkum 77.3. A16 Dordrecht-Breda 53.9. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. A28 Zwolle-Amersfoort 60.9. A35 Enschede-Hengelo 69.6. En de A58 Bergen-op-Zoom-Goes bij 140.6.
18: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
24: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
25: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
26: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
27: Welkom thuis bij Radio 538.
28: Met vanaf maandag.
27: De 90s en zeros op 538.
28: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
4: Voor jou.
29: Hey, werk ze vandaag, hè?
4: Ja, lekker werken. Lekker tegenaan met Alex Warren. Dit is Passenger.

0: Afrojack.
1: Ja toch, Afrojack, Arno Black en In My World bij 58. Morgenmiddag richting het weekend. Richting Evers en Co morgen. En ook richting de dingen die... Dat doen we altijd op vrijdagmiddag. Ik weet niet of je vaak op vrijdag even inschakelt. Dingen die je kan zeggen op een bepaalde plek of zo. Maar ook in de sekstape. En het moet dan hetzelfde ding zijn. Laten we even, bijvoorbeeld, even terug naar vorige week.
2: Dingen die
1: je kan zeggen in de milieustraat.
2: Maar ook in een sekstape.
1: Nou, dat vorige week ook. Ja, dat heet tegenwoordig een milieustraat. En vroeger was het natuurlijk de stort. Maar tegenwoordig doen we alles netjes recyclen. Bij ons in Almere heeft het een mooie naam, het recycleperron. Vind ik ook heel mooi. Maar milieustraat, dan begrijp je het allemaal. Dus wat kan je zeggen in de milieustraat, maar ook in een sekstape? Wim kwam met dit.
3: Overal oude dozen.
1: Dit kan in de milieustraat, maar ook in een sekstape. Melissa zei...
4: Ho, ho, ho, niet hierin.
1: Michel.
5: Past die hierin of moet ik een groter gat zoeken?
1: Ja, natuurlijk. Josine.
6: Waar kan ik dat harde ding kwijt?
1: Kas.
7: Zo te zien ben ik niet de eerste vandaag.
1: Ron, vind ik ook heel mooi. Maar milieustraat, dan begrijp je het allemaal. Dus wat kan je zeggen in de milieustraat, maar ook in een sekstape? Wim kwam met dit.
3: Overal oude dozen.
1: Dit kan in de milieustraat, maar ook in een sekstape. Melissa zei...
4: Ho,

0: Het kan behoorlijk gaan lekken.
1: Ja, natuurlijk. Kan vaak lekken bij de Milieustraat. En Tom?
2: Ik ben alleen het rubbertje kwijt. Is dat een probleem?
1: Dat zou je ook kunnen zeggen daar. Ja. Nou, dat kwam er allemaal binnen. En dan kwam er nog eentje van Enrico. Enrico die werkte zelf bij een Milieustraat. En die zei, wat kan je nou daar zeggen, maar ook in de seks heb. Zeg het maar, Enrico.
3: Poh, er staat wel een lange rij om naar binnen te mogen hier. Dingen
1: die. Morgen nieuwe editie. Rond 12:30 ongeveer, morgen gaan we naar de brillenwinkel. Wat kan je nou zeggen bij de opticiën, bij de brillenwinkel, maar ook in een sextape? Dat hoor je morgenmiddag.

Karol G, Bruno Mars, Still. Dit is 538. Lindo is de naam, een heel goedemiddag. Zometeen een nieuwe ronde van het spel van de 538 werkdag. Stop or go, waarin jij in 1 minuut tijd 100 euro kan winnen. Nou, er zijn toch donderdagen dat je dat niet, toch? Dat is toch lekker extra. Wil je meedoen? Meld je als kandidaat via de app met je naam, je voornaam en het woordje go.

0: καλά και λίγη.
1: Τι άλλο δεν πει πια.
0: Het is Nico Bevinci, hoor de Am I Wrong, zo meteen Stop or Go. 100 euro staat er op het spel, die kan jij gaan winnen in Stop or Go. Als je even je naam hebt, je voornaam en het woordje go. Misschien hoor ik je zo en een prachtige classic van Oasis komt eraan.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
3: Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Hikes. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
11: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl. Binnen 1 minuut
20: meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
20: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met...
13: Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Newsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
22: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
23: Welkom thuis bij Radio 538
24: met Lindo Duval.
0: Oh ja, classic van Oasis had ik beloofd. Ja, de classic van Oasis. Wonderwall!
25: Radio 538.
23: Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
26: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits doe je op 538.nl.

0: or go. Hey Sophie, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Hallo, Sophie, je bent 17. Je hebt op dit moment heb je rijles van Peter.
1: Ja.
0: Peter de Hoon, ja. Rijschool. En Sophie, hoeveelste rijles heb je op dit moment?
1: 16.
0: Oh, hoe gaat het?
1: Ja, goed. Hoop ik.
2: Ja, ja. Nou, prima.
0: Dat is prima. Jullie staan op dit moment even stil, neem ik aan, voor het spelletje.
1: Ja.
0: Gaat dit van de tijd af, Peter, of valt het mee?
2: Nee. Die les gaat langer duren.
0: Ah, heel fijn, heel goed. Peter, jij mag Sophie ook even helpen naast dat je haar rijles geeft met de vragen in de categorie sport. We gaan er 5 doen, hoop ik. Elke vraag is 20 euro waard. Als je hem goed hebt, heb je 20 euro verdiend. Maar die zet je weer op het spel als je doorgaat. Dus als je een fout antwoord geeft, ben je alles kwijt. We gaan gewoon los. Dan gaan we beginnen altijd met de makkelijke. Dat is vraag 1. Hoe lang duurt een officiële voetbalwedstrijd zonder verlenging?
1: 90 minuten.
0: Is hartstikke goed. Ik hoorde dat Peter even meehielp. Had je die zelf ook...
2: Ja, een beetje zenuwachtig.
0: Sophie, ben je een beetje zenuwachtig, Sophie?
1: Beetje. Nee,
0: ja.
1: Ik was goed.
0: Ja, dat komt zeker goed. Wat gaan we doen? Stop or go?
1: Go.
0: We gaan door. Welke kleur kaart heb je bij hockey naast geel en rood?
1: Blauw?
0: Nee, dat is niet goed. Groene kaart.
1: Oh ja, groen, ja. Nee, ik speel hockey, maar...
0: Oh, Nordica, dat vind ik een hele goede. Als je dat doe je heel goed, zonder kaart, heel goed. Sophie, succes met de rijles. Ik hoop dat je snel een examen mag doen. En Peter, succes met Sophie.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag, hoor. Hoi.

uit Den Haag. Of De Haag, zoals ze daar zo mooi zeggen. De Haag. Ja, ik kan het niet. Daar kunt u dat veel beter doen. Door het oog van de nacht. Het is 58 Cats, hij onderweg. En deze even een energiebooster voor je donderdagmiddag. Infla Rock, dit is Rise Up.

0: Echt een beetje. Esther, heeft zo'n nieuws over zo'n avond met vrienden waar het dan net iets te gezellig wordt.
1: Ja, en echt ook zo'n avond dat je niemand van de handhaving wilt tegenkomen. Nou, wat zich daar allemaal afspeelde, dat hoor je zo.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl. 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. 3 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een grote vechtpartij rond de KNVB-bekerwedstrijd tussen 2 voetbalclubs uit Katwijk. De ruzie begon op de tribune en ging door in het clubhuis. Er werden met stoelen gegooid en de politie moest ingrijpen. De gewonden waren mensen die de boel juist probeerden te sussen. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Hij zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is daarna gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. Er is geen watertekort meer, zegt het landelijk crisisteam. Het heeft 7 weken geduurd, maar door de regen is het nu voorbij. Maar de gevolgen van de droogte blijven nog wel merkbaar. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer helemaal op peil is. En een potje FIFA is een Rotterdamse student duur komen te staan. Hij sloot een weddenschap met een vriend. Wie verliest, moet naakt door de wijk Kralingen lopen. Nou, dat gebeurde en precies toen kwam de student handhavers tegen. Die gaven hem eerst een broek en daarna een boete van €160. En de student heeft moeten beloven dat bij de volgende weddenschap hij niet meer zonder kleren de straat op gaat. Het weer heb ik nog voor je. Buien, later vandaag wel droger en af en toe zon bij 22 graden. Vanavond is het droog, vannacht gaat het wel weer regenen. En het koelt af naar een graad of 17. En tot zover het 538 nieuws.
12: Esther, dankjewel. Dan één file, de A50 Os Apeldoorn. Dat komt door voorwerp op de weg. Tussen Grijsert en Hoenderloo is er file. 11 kilometer, 32 minuten doe je er langer over. En dan 34 controles. Je hoort ze allemaal met de berichten voor de scheepvaart erbij. Nee, natuurlijk niet. Een korte samenvatting. A1 bij Holten richting Hengelo, 121.2. A4 bij Schiphol richting Leiden, 7.9. En ook staan ze verderop weer Leiden-Amsterdam bij Weteringbrug bij 21.3. A6 dan Muidenberg-Lelystad, 69.3. De A7 naar Groningen, 245.2. Dan de A16 naar Breda toe, vanuit Dordrecht, 50.0. Richting Breda de A16, maar dan bij Langeweg, bij 53.9. A27 naar Almere toe, bij 108.5. En richting Almere vanuit Hilversum dezelfde weg, 114.9. Dan de A28, net als Zwolle, 99.5. A30 bij Lunteren richting Ede, 16.2. A50 naar Apeldoorn, 215.8. A59 naar Den Bosch, 94.7. En de laatste, de A59, Den Bosch-Breda, bij 112.0. Alle controles, check de app van Flitsmeister.
13: 18 plus, speel bewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Zo.
16: Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Nog 309.000.
19: Oké. Elektrisch en garantie?
20: 7 stuurlen.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens. Gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Welkom thuis bij Radio 538.
26: Met vanaf maandag
25: de 90s en zeros op 538.
26: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
12: Hoi, met Alanis Morissette.

Lennis staat op mijn stemlijst. Maar dan met Hands Clean, de andere hit van haar. Dit was Ironic als warm loopbedje voor de 90s en Zero's tot 538. Vanaf maandag gaan we los. En Dennis die vraagt in de app, Mark, waar heb je nou nog meer op gestemd? Delirium, Silence, Coldplay, Viva La Vida, want mijn dochtertje heet Vida. Sugar Babes, Round and Round. En ja, deze was je vergeten, zeker weten. Esmee Denters, ja, 2008 volgens mij was een van mijn eerste plaatjes die draaide op 538. Hey, slinger je 90s modem nog even aan. Stemmen op de 90s en Zero's.

0: Martin Garrix, zijn schoonmaakster. Die is op 1 januari begonnen en het is nog steeds bezig. Het is de eerste beurt, hè, voor dit jaar. Wat een appartement heeft deze man, hè, op het WTC in Amsterdam. Told you so, hoorde je van hem bij jou 538. Ja, en hoe staat het er nou voor? Eminem, Lose Yourself, was de nummer 1 in de tussenstand van de Zero's en 90's top 538. Maar ja, er is weer ontzettend veel gestemd sinds gisteren. Hoe staat het er nu voor? En nog een paar andere stemsuggesties, hoor je zo meteen. En verder Lucas en Steve, de nieuwe Direct. En Years and Years.
1: Je hoort ze in de karaokebar.
2: En langs de lijn van het voetbalveld. Uit de 90s en Zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en Zero's top 538.
3: Y'all ready for this?
2: Wat zijn jouw favorieten?
1: Geef ze nu door via 538.nl.
2: En luister vanaf maandag. 90s
1: en Zero's. Top 538.
4: Radio 538. DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
10: I am Iron Man.
9: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal. 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
15: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met blokledder.
16: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
18: Loco.
17: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden.
3: Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
22: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
24: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Welkom thuis bij Radio 538.
26: Met Mark Labrand.
0: En de hits van Lucas en Steve, de nieuwe Direct. En dit is Amy McDonald.
27: Radio 538.
25: Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
26: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

Mars en All My Soul bij 538. Ik deel een hele leuke passie met collega Dennis Ruijer van de ochtend tussen 10 en 12 voor je hem. Namelijk ruimtevaart en planeten en zo. Dus Ruijer die appte mij net tijdens het nieuws van 2 uur. Ja, Lebrando, het gaat nu gebeuren. Ja, er is dus iets geland van ons op Mercurius, de planeet. En even, ja, ik neem je heel veel mee. Mercurius, dat is zeg maar, als je omhoog kijkt, zie je alleen maar pikzwarte ruimte. Een zon, 3 keer zo groot als dat hier lijkt. En het is aan de hete kant, een behoorlijk extreme vakantie, 400 graden in de plus. En precies daar kwam net rond 2 uur een ruimteschip aan van ons, na 8 jaar reizen. En vandaag wordt het grote deel dat alles naar Mercurius heeft gebracht losgekoppeld en krijg je dus eigenlijk 2 aparte delen. Dus het komt daar een soort van stuk aan, maar dat is allemaal de bedoeling. Bij de ESA zitten ze alleen maar te applaudisseren. Dat is precies helemaal de bedoeling. Ik vind dat een bizar idee, hè? Iets van ons, wat wij hebben gemaakt hier op aarde, 8 jaar lang onderweg en is geland op Mercurius. Klinkt voor velen ook als de donderdagmiddagspits zometeen, maar hey, daar zijn wij dan weer voor, hè? Met de lekkerste hits. Welkom, 538, direct hun nieuwe zometeen. En dit zijn eerst Lucas en Steve.

0: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track de 538 favorite.
1: Direct, my friend.

0: Marcel.
1: Lekker bezig, Pik.
0: En Cornuiten natuurlijk niet normaal. Direct, fantastisch. Hun nieuwste hit, My Friend, is nog heel even de 538 favorite.
2: De 90s en zeros op 538.
0: Oh yes! Tot en met zondag aanstaande kun je nog terecht op onze site 538.nl. Om daar, ja, we hadden het er net over in de studio. Het is eigenlijk een beetje een onmogelijke vraag. 90s en zeros? Oh, geef eens je favoriet door. Ja. Sakama. Ja, nee, dus je kunt er 10 invullen. Via onze site 538.nl. Wil je wat stemsuggesties? Komen ze aan voor je.
2: De 90s en zeros top 538. Tussenstand.

0: 443.
1: Nou, nog iets uit Den Haag naar Direct. Anouk en Are You Kidding Me?
2: De top 3 van dit moment.
0: 3.
1: Voor het eerst in de top 3, Gigi D'Agostino.
0: Twee.
1: Lose Yourself, Eminem.

Ja, gisteren nog op 1 M&M, maar er kan dus veel gebeuren. Stemmen via onze site 538.nl. En ontzettend bedankt trouwens, hè, namens ons hele team. Als je dat wil doen, vanaf maandag hoor je dan jouw 90's en Zero's lijst. En op deze kun je ook stemmen. Dit is

0: de 90s en Zero's Top 538. Dit was een stemsuggestie. Shania Twain hoorde je. En vanaf maandag aanstaande gaan we los met de lijst. Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws voor ons?
1: Hoe anderen via een lek in WhatsApp in jouw foto's konden kijken.
0: Oei, oei, oei. En natuurlijk de meeste hits tijdens je werkdag. Zometeen hoor je Shanna Spyro, Cygnus X komt eraan. En de Nederlandse hit Swenselier, Somebody New. Zometeen.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis, met de meeste hits tijdens

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend op de Vismarkt in Groningen. Welkom thuis bij Radio 538.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
18: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bnw.nl.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
18: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
21: 538 Nieuws. 3 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De gemeente Heumen wil snel een bewonersbijeenkomst organiseren na de schietpartij eerder deze week in Overasselt. Door het nog lopende politieonderzoek is dat tot nu toe niet gelukt. Wel heeft de burgemeester telefonisch contact gehad met directe buren en de basisschool daar in de buurt. Ook zijn er wijkagenten op straat voor een praatje of vragen. Een beveiligingsbedrijf zegt ongewild te worden gelinkt aan die schietpartij in Overasselt. Dat meldt de Gelderlander. De afgelopen tijd had het vermoedelijke doelwit Jan G. een bewakingsauto voor zijn deur staan om criminelen af te schrikken. En daarvoor gebruikte hij de naam en het logo van dat bedrijf, die nergens van wist. De auto is vanmorgen weggesleept. Door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien als je een Android-telefoon hebt, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde als je een videogesprek opnam zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen bleek dat je de fotogalerij kon kijken van de ander. En de Saoedische voetbalclub Al Ittihad had gisteravond nog een bod uitgebracht op Feyenoord-aanvaller Anis Hajmoussa. Maar Feyenoord heeft de club een nee verkocht, dat vertelt de technisch directeur bij de NOS.
23: Daar zijn wij heel duidelijk in geweest. De window inkomend is dicht voor ons, dus dat betekent dat het consequenties heeft naar uitgaand. En Anis zal niet meer vertrekken bij Feyenoord.
22: Het zou zijn gegaan om een bedrag van €30 miljoen. Krijg je nog het weer, buien, soms wat zon en 22 graden. Vanavond is het droog, vannacht wel weer regen bij 17 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
24: Ja, Iris, dank. De drie belangrijkste files. A1 Amersfoort naar Apeldoorn bij Hoenderloof naar het Kootwijk. 9 minuten. De A28 Zwolle Hogeveen staat het ook vast. De 8 minuutjes tussen Ommen en Staphorst. En de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. File 2 kilometer en 11 minuten extra reistijd. En dan de belangrijkste controles. A1 richting Hengelo 121.0. Verderop bij Enter naar Deventer 131.1. Dan de A4 Leiden Amsterdam 21.3. A9 Alkmaar Haarlem 56.6. De A16 Dordrecht naar Breda bij 50.0. Dan staan ze ook op de A16 verderop richting Breda bij Langeweg 53.9. A27 naar Almere 108.5. Dan de A27 Hilversum Almere 114.9. De A28 Meppel richting Zwolle 99.5. En naar Zwolle toe op de A50 bij Apeldoorn 209.4. Dan de A59 Breda Den Bosch 94.7. A59 nog een keer, maar dan Den Bosch Breda 112.0. En voor alle controles, check even je app van Flitsmeister.
25: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
26: Smint.
27: Valt je iets op aan mij?
26: Nieuwe jas?
27: Nee.
26: Nieuwe schoenen?
27: Nee.
26: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
28: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
29: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
30: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
29: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
31: Met vanaf maandag
2: de 90s en zeros op 538.
31: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
24: Hey, werk ze en geniet lekker van de hits Sickness X en Shanna Spyro komen eraan na Jonas Blue.

En Great Expectation, een van de nieuwe hits op 538. Oké, we gaan even terug. Net als volgende week, de hele week natuurlijk. Dit is het jaar 2000. Het is zaterdag 1 juli. Nederland was twee dagen eerder nog stuk gegaan tegen Italië op het EK. Je had waarschijnlijk een Nokia 3210 in je zak. Speelde Snake. SMS'te iemand als het alleen echt nodig was. En Spotify en Instagram. Huh? En die avond liep je de arena binnen. Ruim 20.000 man, midden in de enorme bak. Trance op zijn absolute hoogtepunt. En toen kwam deze melodie erin. Sickness X met de Rank 1 remix van Superstring. 3 minuten lang voelde het niet alsof je naar de toekomst luisterde. Het voelde alsof de toekomst eindelijk begonnen was. Op 538. Sickness.

Koop die Maserati nou gewoon. Als het nog op je lijstje stond, want ja, nu kan het nog. Even een waarschuwing. El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk uitzonderlijk sterk. En veel simpel in Jippie-Janneke taal. Enorm stuk van de Stille Oceaan. Is veel warmer dan normaal. En daardoor raakt het weer op allerlei plekken totaal ontregeld. Dus meer hitte, meer droogte, meer overstromingen. En dat kan duren tot februari 2027. Ja. En Buienradar gaat verder als streamingsdienst. Zo spectaculair gaat het allemaal worden. Kom, schat, even buienraderen vanavond. Kensington zometeen en nu praat.

0: 538. High Energy, Kensington en Stay.
1: Stop or go.
0: Ja hoor, kies hem maar. We hebben bijvoorbeeld de categorie topografie, showbiz, de anatomie van de zeeegel. Nee, laten we het een beetje makkelijk houden. Vijf vragen in maximaal 1 minuut. Met kans op 100 euro. Dat betekent dus per goed antwoord score je 20 euro. Dan krijg je iedere keer dus die optie stop or go. Go is doorgaan, doorgaan, doorgaan. Stop is je geld pakken. Maar heb je bij dat go opeens een vraag fout? Ja, dan ga je wel naar 0 euro in 1 keer. Maar score je wel het 58 tostiijzer. Wil je meedoen? Nou, je bent bij deze welkom. Pak even de app en stuur het woord go richting de studio. En zet even je naam erbij. Dus go en je naam richting de 58 studio. En wie weet score je zo meteen 100 euro. En de hits zijn van Agda en de Munnik, Tate McRae en Justin Bieber.
2: Je luistert ze onder de douche.
1: En in je oortjes bij het sporten.
2: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
19: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Vodafone! Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
22: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
23: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Binnen 1 minuut
29: meer muziek
28: tijdens de 538 werkdag.
30: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
31: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
28: Welkom thuis bij Radio 538.
0: Met Mark Labrand.
1: En stop or go zometeen. Kans op 100 euro. En nu Abda de Munnik.
0: Radio 538.
28: Vanaf maandag. De 90s en Zero's top 538.
0: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: op zoek naar 100 euro. Dag Naomi.
1: Hey hoi.
0: Hey hoi. Wat doe jij in het dagelijks leven?
1: Ik ben docent kunst en cultuur op Pieter Jelles Impuls in Leeuwarden.
0: Zo.
1: Ja.
0: Docent kunst en cultuur. Dat moet dan muziek worden, denk ik.
1: Ja, dat vind ik dan ook wel een beetje een tricky categorie.
0: Ja,
1: maar,
0: ja
1: ik
0: juffie.
1: Ik ben gek op hipster bingo ook. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Ja, om de status hoog te houden en je geloofwaardigheid moet je natuurlijk nu 5 vragen goed hebben, hè?
1: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Nou, ik ga je niet extra nerveus maken. We gaan de tijd starten. 1 minuut, maximaal 5 vragen en heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Gaat-ie! Wat zijn de voornamen van Agda en de Munnik?
1: Paul en Thomas.
0: Stop or go?
1: Go.
0: Met welke zangeres zong Marco Borsato de hit Voorbij?
1: Oh my god.
0: Begin Zero's.
1: Kun je dit geven?
0: Nee.
1: Oh, Doe, denk ik.
0: Doe. Ja, zie dan wel. Ik ga geen hints geven. Je weet het gewoon wel. Het is hartstikke goed.
1: Oh, ik wil Doe.
0: Ja, je hebt 40 euro. Stop or go?
1: Go.
0: Wat was de doorbraakhit van de band Train?
1: Dat is niet...
0: Dat
1: is die andere.
0: Ja, die daarvoor. Ja, helaas.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Drops of Jupiter.
1: Ja, precies. Ja, oh. Ik wist het. Ah.
0: Onvoldoende!
1: Jammer.
0: Ja, Naomi. Potverdikkie.
1: Nee, geef niet. Ik ben heel gelukkig in het leven, dus daar doen we het ook mee.
0: Ja, toch? Hey, en hoe leuk is een tostiehuizer gewoon even tijdens de pauze? Even de leerlingen goed opvoeden met een goed logo in hun tosti, namelijk dat van 538.
1: Oh, geweldig!
0: Ja, die krijg je.
1: Helemaal gaaf. Ah, wat leuk!
0: Goed zo, mooie dag. Doei, doei.
1: Hey, dankjewel. Hoi.

0: My Body Isn't Ready. Zometeen gezellig de middagshow met Frank en Iron. En natuurlijk ook Iris. Iris, wat voor nieuws heb je?
1: Nou, hoeveel geld de Eredivisieclubs hebben verdiend aan de transferzomer?
0: Veel plezier!
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Pak eens een podium.
8: Pak eens een podium.
7: Pak zelf eens een podium.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
11: Pak eens een podium.
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijke avond. Avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
13: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: 18+, speel bewust.
19: Ja?
20: Echt serieus?
21: 7, 7, 7, 7.
20: Oh, wat een geld!
21: 50.000, godverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
23: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
24: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
11: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
20: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
20: Aldi.
27: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
20: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
26: Fans van voordeel.
20: Aldi.
2: 538 Nieuws.
28: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Inwoners van Overasselt zijn opgelucht dat de boerderij waar deze week die schietpartij was, is gesloten vandaag. De straat is wel weer vrijgegeven door de politie nadat ze er camera's hebben opgehangen, maar het huis is helemaal dichtgetimmerd. Dat blijft zeker een jaar zo en de bewoner mag er 2 weken niet in de buurt komen.
29: In principe vind ik dat heel goed, maar voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de 3e of 4e keer dat het gesloten wordt.
28: In 2019 werd het huis gesloten nadat er een drugslab was gevonden en vorig jaar ook nadat erop was geschoten. De burgemeester geeft straks om 6 uur een persconferentie. De jongen die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, krijgt, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging. De vrouw dreigde hem het huis uit te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Volgens het Pieter Baan Centrum was de jongen psychotisch en kan die weer de fout ingaan. De beheerder van meerdere vliegvelden rondom Manchester is geraakt door een datalek. Daardoor liggen ook de gegevens van duizenden Nederlanders op straat, heeft BNR uitgezocht. De informatie wordt verkocht via het dark web. Daarbij zijn ook gegevens van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. En de voetbalclubs uit de Eredivisie hebben deze zomer weer veel geld verdiend aan de verkoop van spelers. Alleen clubs in Frankrijk, Portugal en België maakten meer winst. De Nederlandse clubs verkochten in totaal voor 350 miljoen euro aan spelers. Ajax verdiende het meest, 92 miljoen, vooral door Mika Gods en Sean Sturk. Krijg je nog het weer? Vanavond is het droog. Vannacht wel weer regen bij 17 graden. Morgenochtend geldt aan de kust code geel vanwege pittige buien en een harde wind. 'S Middags wordt het rustiger en is het rond de 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
0: En dan de langste vertragingen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 15 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Limes Aquaduct en Rijswijk Centrum 19 minuten. En de laatste op de A6, dat is Emmeloord Jouwen tussen Lemmer en Oosterzee. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten.
30: 18 plus, speel bewust.
31: Ja. Echt serieus?
32: Zo.
31: Oh, wat een geld.
32: 50.000, potverdikke me.
30: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag.
2: De 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
4: De middagshow met Van Halen, Jump en M&M, Lose Yourself. Zo direct na de...

0: antwoorden op 538.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eigen.
0: Het is 4:08. Het is donderdag. Het is 3 september 2026. Maar dat wist je al.
2: En een kleine disclaimer.
0: Ja.
2: Ik heb PMS.
0: Oké. Okay. Dat, Oké, okay, nee, ik wil iets zeggen, maar deze waarschuwing betekent natuurlijk ook dat ik op mijn woorden moet letten.
2: Nou, nee, je mag open zijn en eerlijk.
0: Nee, dat is nog veel enger. Oh. Nou, wat ik wel zou willen zeggen, ik dacht dat ik alles met jou mee had gemaakt. Maar dat leek dus niet zo te zijn.
2: Wat dan?
0: Nou, wij zijn even gaan lunchen. Mm-hmm. En jij reed met mij mee.
2: Ja.
0: Dus na de lunch moesten wij naar mijn auto.
2: Ja.
0: Die op een zanderig, smerig... Oh. Parkeerveldje stond.
2: Nou, ja, het was gewoon onverhard.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar goed, niks mis mee. Maar nee. Je wil snel de auto dan in, weet je wel. Het is niet een plek waar je wil blijven hangen op zo'n parkeerveldje.
2: Nee.
0: Maar ik was je even kwijt. Je was even de bosjes in.
2: Ja. Ja.
0: En jij kwam toen kauwend uit de bosjes.
2: Dat klopt.
0: Want jij had nog even wat eten gevonden in de bosjes.
2: Ja, dat is, ik vind het echt heel normaal. Ik zie daar naast jouw auto zo... een bramenstruik.
0: Ja.
2: Nou, en we gaan richting, met de Bermans maanden... gaan we richting dat die bramen allemaal rijp zijn. Hoe noem je dat? Ja, eetbaar zijn. Dus ik zag daar een hele mooie, dikke, volgroeide braam. En die moest ik hebben.
0: Eén, het was de goorste plek op aarde waar we waren. Dat was zo'n, weet je wel, dat is zo'n parkeerveldje waar je even afslaat om te gaan pissen.
2: Ja, maar luister, ik heb niet onderaan die bramenstruik waar iedereen staat pissen. Als jij daar kan pissen zo hoog, dan respect.
0: En twee, we hadden net geluncht.
2: Dat klopt, ja.
0: En maar, mevrouw pakt nog even een braam niet.
2: Ja, maar
0: want als je een bramenstruik ziet, dan...
2: Maar dat brengt je terug naar je kindertijd.
0: Nee, ik dacht, als het om eten gaat, ben je echt ongelooflijk.
2: Ja, het is niet aan te raden, want er zitten veel wormpjes in en zo.
0: Ja.
2: Ja, dus ik betwijfel mijn beslissing. Ik voel me ook niet heel lekker, maar het heeft
0: ik wil net zeggen.
2: Ja, maar het heeft niet daarmee te maken.
0: Zeg, ik voel me een beetje misselijk van de PMS, maar het kan ook iets anders zijn.
2: Nee, het is waarschijnlijk ook die lunch geweest.
0: Oké, goed. Ja. Welkom bij de middag.
2: Ja, van harte welkom. Echt leuk dat je erbij bent.
0: Leuk dat je erbij bent.

0: Ed Sheeran samen met Martin Garrix en Repeat It op 538 in de middagshow. Wij gaan weer op zoek.
1: Zeker.
0: Zit er iemand te luisteren die op dit moment zit te luisteren en onder invloed is?
1: Ja. Van maakt niet uit wat.
0: Nee, drank, maar wel, drugs, ja, softdrugs, ja, pijnstillers, kan ook.
1: Je zit er misschien lekker in nu.
0: Dat,
1: je denkt,
0: ja.
1: Het is mijn donderdag.
0: Ik moet denken, de laatste keer dat ik iemand onder invloed in het radioprogramma aan de telefoon had, was jij het.
1: Dat klopt.
0: En toen kwamen wij net Michael Jackson uit met Thriller, die eindigt met een lach. En jij hoorde die lach en toen moest jij ook lachen.
1: Klopt.
0: Ja, dat was de start van ons gesprek. Jij zat aan de pijnstilling.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, na je operatie was
1: ik
0: dat.
1: Ik had één hele stevige te pakken.
0: Ja.
1: Zo'n bad boy pil.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, kunnen we even bellen.
0: Ja.
1: En ik voelde niks.
0: Ja. Zit er iemand te luisteren op dit moment die onder invloed is?
1: Als het je lukt.
0: Als het je lukt.
1: Om te bellen. Ja. Heel graag.
0: Maar alles mag, hè? Alles mag. Als je gewoon iets nu door je bloed heen hebt lopen. Dus dat is ja, softdrugs, drank, pijnstillers.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Mag ook wat heftiger. Ik ben
0: mag
1: heel benieuwd.
0: Ook, mag ook heftiger.
1: Ja, mag ook heftiger. Wat mij
0: okay,
1: betreft.
0: Als jij nu inderdaad onder een viaductje ergens zit. Op zoek naar je ader mag je ook bellen.
1: Ja, ik weet niet waar iemand geweest is. Of misschien is hij helemaal klaar voor de avond. Ja,
0: ja dat kan ook,
1: ik laat me verrassen.
0: Dat kan ook, ja. Dat klopt, ja. Misschien zit je wel in een jetlag. Dat jij gewoon net weet ik veel, toch?
1: Dat kan ook.
0: Ja. Wil je ons even bellen? 0909-30538. Dus zit er iemand te luisteren die op dit moment onder invloed is?
1: Dat is spannend, hoor.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Bel eventjes. En als je het makkelijker vindt om even een berichtje te sturen, dan mag dat natuurlijk ook. Volg vooral de makkelijkste weg.
1: Ja, dan is het gewoon 0909-30000. Dat is met 3 nullen, 538.
0: En dan altijd de goede knop.
1: Succes!
0: Ja, of dus de 538-app kun je ons een berichtje sturen. Laat even

0: Jesse Dekker, die aan de vooravond staat van 4 keer Ziggo Dome doen, hè?
1: Zij is zo'n hit. Het is niet normaal. Bizar. En ze is ook gewoon steengoed.
0: En gaat ze dan ook geschiedenis schrijven, Iris?
2: Ja, ze is dan de eerste vrouw die als solo-artiest 4 concerten helemaal uitverkoopt.
0: Wauw, dat is knap. Roxy Dekker, Loser. Hier op 538 in de middagshow. We doen het nieuws zo, Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Nou, de verdachten van een schietpartij in Overasselt moeten morgen naar de rechter en dan horen we dus meer over ze.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Hikes.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
13: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle 3 de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
21: NHA.nl.
11: Pakken ze een podium.
14: Pakken ze een podium.
11: Pak zelf eens een podium.
21: Pakken ze, pakken ze, pakken ze een podium.
22: Pakken ze een podium.
23: Pakken ze een podium.
24: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
25: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
26: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
27: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Weer. Vanavond is het droog, later vannacht weer regen bij 17 graden. Morgen een onstuimige dag met buien, harde wind. 22 graden. De hele tijd, 22 graden.
0: En dan de langste vertraging op dit moment. We starten op de A6, Emmeloord Joure. Tussen Band en Oosterzee daar eentje van 32 minuten. De A58 Eindhoven-Tilburg tussen Pest en de brug over het Wilhelmina-kanaal 26 minuten. En de laatste lang op de A58 Vlissingen-Breda tussen Bergen op Zoom Centrum en De Stok. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging is 27 minuten.
17: Welkom thuis bij Radio 538.
28: Met Frank en Aaron.
0: Despacito. De Yankee zo direct. Eerst is dit Daft Punk.
28: Radio 538.
17: Vanaf maandag. De 90s en Zero's top 538.
28: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Wow.
1: Die 35 verdachten dus, die worden morgen voorgeleid aan de rechter. En dan gaan we dus weer meer te weten komen.
0: Er is elke dag meer nieuws over Overasselt. En morgen dus al voor de rechter, Iris.
2: Morgen komen ze al voor de rechter. En dan zal inderdaad ook iets meer bekend worden over waar ze van verdacht worden. Leeftijden, woonplaatsen gaan we dan ook horen. En ze zitten nu in volledige beperkingen. Dus mogen ze met niemand contact hebben. We weten natuurlijk al wel dat het gaat om een internationale groep. Met Fransen, Belgen en Algerijnen. Straks om 6 uur geeft de burgemeester van Overasselt een persconferentie. Eerder vandaag heeft hij al wel het huis gesloten waar deze week de schietpartij was. Die blijft een jaar dicht en de bewoner mag er 2 weken niet in de buurt komen. In 2019 werd het huis ook al gesloten. Toen werd er een drugslab gevonden en vorig jaar omdat er op geschoten was.
0: Ik denk dat dat voor de omgeving heel fijn is om
2: te weten,
0: toch?
2: Zij zijn heel erg opgelucht, ja.
0: Ja, geloof ik.
2: Ander nieuws dan. Zeker 9 mensen zijn in Nederland besmet met het West-Nijl-virus. Het wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker. De meeste mensen merken er niks van, maar sommigen krijgen koorts. En in Utrecht is zelfs iemand overleden.
0: Heb je dat vorige week gehoord van dat personeel op de luchthaven van Frankfurt? Dat daar een mug uit een vliegtuig is gekomen. En die heeft dus iemand op die luchthaven gestoken.
2: Oh.
0: En daar zijn ze aan overleden.
2: Nee.
0: Ja, dat was iets anders dan het West-Nijl-virus. Ja. Maar dat een mug dus meekomt met de bagage of in zo'n vliegtuig, dat is toch een nachtmerrie.
2: Even tanken is nog nooit zo duur geweest. De adviesprijs voor benzine is vandaag €2,69. En dat is 2 cent meer dan het record van gisteren. Experts denken dat door oorlogen de prijs alleen nog maar verder zal stijgen. En mogelijk gaat het zelfs de grens van €3 doorbreken.
0: Ik moest denken aan een oom van mij die zei jaren geleden: ik heb geen last van die stijgende benzineprijzen. Want weet je wat ik doe?
2: Ja.
0: En toen dacht ik daar vandaag aan. Toen dacht ik, ja, wat schoot hij er nou eigenlijk mee op? Hij zei, ik tank altijd bij tankstation gewoon precies €100. Dan merk je ook niet dat het duurder is geworden. Maar nu, ik vond het toen heel logisch klinken. Dat ik dacht, oh, slim van jou. Ja, maar dat...
3: Op een gegeven moment krijg je 1 streepje.
0: Ja, dat hè.
3: Nou, dan ga je nergens heen.
0: Ja.
2: En Amerika heeft munten van $1 geslagen met de afbeelding van president Trump erop. Het is de eerste keer in 100 jaar dat een nog levende president een Amerikaanse munt siert. Eigenlijk mag er namelijk geen levend persoon op geld worden afgedrukt, maar er wordt een uitzondering gemaakt vanwege het 250-jarig bestaan van Amerika.
0: Ja.
2: En hij staat ook op de achterkant van de munt. Briefgeld mocht echt absoluut niet. Hij wilde eigenlijk namelijk op een briefje van $250.
0: Ja.
2: Dat mocht niet en dus is het een munt geworden.
0: Ik wil net zeggen, ik weet wel van wie dit idee kwam, toch? Dat is... Ik denk dat hij het gewoon zelf heeft bedacht.
2: Ja.
0: Ja, dat is gewoon zijn idee, toch?
2: Absoluut.
0: Ja, mooi.

0: We hebben Nick aan de telefoon.
1: Nick, hallo.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vertel eens even aan ons, wat heb jij waarvan je onder invloed bent?
2: Ik ben onder invloed van THC. Ik rook de hele dag door jointjes en ik eet edibles om dat een beetje op peil te houden.
0: En aan hoeveel jointjes moet ik denken per dag, Nick?
2: Tussen de 10 en de 13.
0: Elke dag?
2: Ja, elke dag, ja, klopt.
0: Maar jij bent knetterstoond en je komt er nog prima uit, heb ik zo
1: maar
0: idee.
1: Maar jij klinkt helemaal niet zoals ik me voorstel, zoals iemand zou klinken die stoond is.
2: Nee, ja, dat hoor ik wel vaker. Maar ja, in mijn dagelijks leven werk ik ook gewoon. En op mijn werk weet ook nog helemaal niemand dat ik onder invloed ben of überhaupt bloot.
0: Maar waar heb je precies last van dat je dit moet doen?
1: Of waarom vind je het leuk?
2: Ik heb ADHD. Ik heb ook al heel vroeg ben ik aan de Ritalin gestopt door een huisarts. Daar werd ik eigenlijk een complete zombie van. En zodoende ben ik na mijn 18e zelf een beetje op zoek gegaan naar wat wel werkt en wat niet werkt.
1: En THC, dat werkt. Maar als anderen dat gebruiken, worden zij dan loom ervan en jij wordt daar gewoon goed functionerend van?
2: Ja, ik word daar gewoon de normale jongen van die wat iedereen kent. En die wat elke keer meegaat naar bedrijfsuitjes. Lekker meedoet met de vrijdagmiddagborrel. Gewoon zijn werk netjes op tijd af heeft.
0: Maar hoe doe jij dat op je werk als je 13 jointjes op een dag moet roken?
1: Ja, waar doe je dat?
0: Ja, dan moet je dus stiekem doen ergens, of niet?
2: Dat is wat ik zeg. Ik begin vanmorgen als ik opsta al met de eerste. Dan onderweg naar mijn werk de tweede. En dan op het werk dan zijn het vooral edibles, dus gummies, beertjes, dat soort dingen. Om het een beetje op peil te houden. En dan rond een uur of vier, kwart over vier, rijd ik naar huis toe. En dan gaat de eerste alweer aan. En als ik dan thuis kom, is die op. En dan gaat de tweede alweer aan.
0: Hé, maar je zegt ik rijd, dus ik zit in de auto. Wat nou als jij wordt aangehouden en ze gaan je bloed meten of iets?
2: Dan heb ik een heel groot probleem. Maar dat heb ik eigenlijk altijd.
1: Want hoe lang doe jij dit?
2: Ik doe dit nou een jaar of 15, 16, misschien 17.
0: Ja, je klinkt gewoon eigenlijk gewoon als ieder ander. Ik zou het niet aan je gemerkt hebben, denk ik. Nee.
2: Nou ja, ik was vandaag ook kwart over vier klaar met werk. Ik zit nu alweer aan mijn tweede joint. Wow.
1: Maar je kan oprecht dus goed functioneren. En er is niemand in je omgeving die zegt, goh, ik ruik toch wel een beetje iets aan jou.
2: Nee, ik heb daar nog nooit een opmerking over gehad. In dat opzichtje, heb ik geluk, denk ik.
0: Hey, en ze zullen wel blij in de koffieshop met je zijn, of niet?
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Hoeveel geld kost je dat eigenlijk?
2: Hoeveel geld kostte dat? Zo, daar heb ik eigenlijk nooit een berekening op losgelaten. Nee. Maar genoeg. Ik denk dat daar toch wel een derde van mijn loon heen gaat.
1: Wow.
0: Wauw. Nou, en er is een hele criminele organisatie die denk ik op jou leunt. Jij kan niet wegvallen.
2: Nee hoor. We hebben nou sinds een aantal jaren het geluk dat we in Nederland het wiet-experiment hebben met de gesloten keten.
0: Mm-hmm.
2: Ik woon heel dicht bij zo'n gemeente, dus de legale kwekers worden veel blijer van mij, denk ik.
0: Zit er iemand te luisteren die op dit moment onder invloed is? Ja, dat is Nick. Hij heeft 13 jointjes al op. Ik merk het niet aan je. Blijf gezond dan en stay safe, zoals ze zouden zeggen.
2: Yes, dankjewel.
0: En tof dat je even reageerde, Nick.
2: Geen probleem.
0: Hoi, fijne dag.
2: Tot
0: ziens. Nieuwste Davina Michelle is dit.

0: achteraan. Iris, dat is met jou. Wat heb je mee voor ons?
1: Waarom er woensdag in het hele land geen treinen rijden?
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend op de Vismarkt in Groningen. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Vlieg door je tijdlijn.
18: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
18: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Vodafone.
21: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
23: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
24: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
25: Sportlife. Sportlife.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
31: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier Gezichtsverzorging en Reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: 538 Nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De rechter bepaalt morgen of de verdachten die zijn opgepakt en overrasseld vast blijven zitten. Het kan wel even duren, omdat ze 1 voor 1 moeten voorkomen en er zijn in totaal 35 verdachten. Het OM hoopt met meer details te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. Ondertussen is vandaag wel het huis gesloten tot opluchting van buurtbewoners.
5: Dat vind ik wel een hele goede maatregel en dus telt de mensen in overrassen toch wel gerust.
4: De burgemeester geeft over een uurtje een persconferentie. Kamerleden willen ook weten hoe het zo uit de hand kon lopen daar. De VVD heeft vragen gesteld aan justitieminister Van Wil. Bijvoorbeeld over waarom de inlichtingendiensten niet op de hoogte waren, hoe het zit met die dreigvideo en waarom het vermoedelijke doelwit Jan G. zijn hoger beroep in vrijheid mag afwachten. Hij werd eerder dit jaar namelijk veroordeeld tot 4 jaar cel voor het runnen van een drugslab. Komende woensdag rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. De NS baalt ervan dat de bonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren. Het gaat allemaal om de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En in Noorwegen is woensdag dan de uitvaart van koning Harald. En daarom zijn er vanaf morgen tijdelijk grenscontroles. Het doel is om te voorkomen dat er mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan door tot eind volgende week. Gewoon verkeer zou er geen last van moeten hebben. Krijg je nog het weer? Vanavond is het droog. Vannacht wel weer regen bij 17 graden. Morgen een onstuimige dag met buien en een harde wind. Aan de kust geldt morgenochtend code geel. 'S Middags wordt het rustiger en is het rond de 22 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
6: En dan de langste vertragingen. De A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Duiven 21 minuten. A12 Arnhem-Ouderijn tussen Houten-Oost en Ouderijn 29. En de laatste lange op de A12 Lunette-Ouderijn tussen Lunette en Ouderijn op de hoofdrijbaan 22 minuten vertraging.
7: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Welkom thuis bij Radio 538.
32: Met vanaf maandag
12: de 90s en zeros op 538.
32: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
6: Show met Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, zo direct. En ook Marten Solveig met Hello.

0: Smit op 538 in de middagshow. En I don't wanna miss a thing. Veel mensen hebben een televisieprogramma gekregen deze dagen. Opgevallen.
1: Ja, klopt.
0: Jij en ik niet.
1: Nee, heel stilgebleven.
0: Ja, er zijn heel wat nieuwe televisieprogramma's die natuurlijk gaan beginnen. Want het seizoen is weer gestart. Straks meer over de Golden Elevators.
1: Matthijs van Nieuwkerk hebben ze daarvoor gestrikt.
0: Ja, echt. En wij gaan je vertellen hoe je mee kan doen en 50.000 euro kan verdienen. Dat zometeen.
1: Ja.
0: Maar de Addams Family komt ook terug. Weet je de Addams Family nog?
1: Ja, een beetje. Het was wel spraakmakend, want het was de allereerste real life soap.
0: Ja, je had volgens mij de Osbournes in Amerika, weet je nog? Ja. De familie Osbournes werd daar gevolgd. En toen kwam in Nederland de Addams Family. Dat was met Adam Curry, Patricia Pai en hun dochtertje Christina. Dat was de allereerste.
1: En zij waren destijds het glamour koppel natuurlijk. En die kregen gewoon alles te zien in hun leven.
0: Ja, where's the fucking screwdriver?
1: Ja,
0: dat waren allemaal die Adam-uitspraken die iedereen dan nadeed. Heel Nederland keek ook. Ze leefde in een kasteel, gingen met een helikopter naar Londen toe.
1: Het was smullen.
0: Volgens mij is de familie wel een beetje uit elkaar. En het is toch anders gegaan dan gehoopt. Maar we hebben Christina Curry aan de telefoon. Want die komt dus nu terug, 25 jaar later, met de Addams Family. Christina!
2: Hoi,
0: goedemiddag. Hey. Welkom terug op televisie.
2: Ja, 25 jaar later is toch gek, want ik ben volgens mij 26 geworden, toch?
1: Hè?
2: Ik maak een grapje, want ik ben 36, maar 25
1: jaar later. Nou, zitten wij helemaal scheef.
2: Jezus, jongen.
0: Nee, ja, wij denken al snel dat we een foutje hebben gemaakt, namelijk.
2: Maar je hebt wel een fout gemaakt. Where's the fucking kurkentrekker?
0: Oh, ja, het is lang geleden.
2: Classic, ja.
0: Hey, hoe is het met de familie? En hoe is het met je moeder? Hoe is het met je vader?
2: Nou, gaat goed. Het gaat goed met mijn moeder. Mijn vader is hier nu momenteel met zijn vrouw. Die zijn op een soort van extensive kraambezoek. Die zijn met 10 dagen aan het helpen met hun kleindochter. Dus dat is heel erg fijn. Dus het gaat goed. En iedereen is soort van weer bij elkaar gebracht.
1: Ja, want zitten de opnames erop of word je nu nog gefilmd, as we speak?
2: Nee, we zijn sinds maandag klaar. 7 maanden lang. Het was heftiger bevalling dan de bevalling zelf. Ja.
0: Hey, maar Christina, wat weet jij nog uit de Addams Family uit 2002? Want toen was je heel jong.
2: Nou, ik weet nog alles. Want ik was 11 toen we begonnen en bijna 13 toen we klaar waren. Dus ja, ik weet eigenlijk nog alles. Ik heb laatst nog alle dvd's teruggekeken. En het is precies nog hoe ik het heb herinnerd.
1: Maar mij is bijgebleven dat je uiteindelijk niet zo fijn vond.
2: Nee, kijk, het was een hele awkward leeftijd eigenlijk om aan zoiets mee te doen. En het was helemaal niet mijn keuze. Maar ja, ik weet waar mijn ouders hebben gedaan en ik heb daar respect voor. Je moet je familie onderhouden en het was ook best wel spraakmakend. Maar ik vond het wel een beetje apart en intens. En ik voelde me af en toe wel vergeten. Ja, dat moet ik wel toegeven.
1: Oh, maar jij zei gewoon, ze deden het voor het geld destijds.
2: Nou, ja. Ja, daar ben ik wel eerlijk over. Maar toen kon je ook heel veel geld ermee verdienen. Dus ja, ja.
0: Ja, voor mij kregen jullie 1 miljoen, toch? Dat weet ik nog.
2: Volgens mij wel. Miljoen gulden zou het dan wel zijn.
1: Ja, dan maakt het opeens alles duidelijk inderdaad. Je denkt,
2: ik denk dat heel veel mensen het zouden doen voor 1 miljoen gulden.
0: En waarom doe jij het nu? Wat is voor jou nu de reden?

0: het is heel apart, maar 2 jaar geleden, dus voordat ik zwanger was met Cleo, had ik een soort van ingeving. Ik dacht van, hoe leuk zou het zijn om dit weer te doen met mijn familie, en dat ik dan misschien zwanger zou zijn, en dat je ziet dat mijn moeder oma wordt, dat mijn ouders misschien weer in dezelfde ruimte kunnen zijn. Maar mijn ouders hadden ondertussen al 13 jaar elkaar niet meer gezien. En eerlijk gezegd heb ik daar nooit vrede mee gehad. Het voelde allemaal zo onafgemaakt. We hadden die reality-serie, en toen ik 18 was, gingen mijn ouders uit elkaar, en dat was het. En dat was mijn familie. Dat is dan nooit meer een soort van een familiegevoel geworden.
1: Maar heb je daar televisie bij nodig?
2: Een soort van het familiediner, maar dan in
0: real
2: life.
0: Nou ja, ik weet niet. Soms heb je gewoon een idee en een gevoel. En ik had zo'n gevoel dat dit op mijn pad zou komen. En nadat ik de documentaire serie Who's That Girl had gedaan bij Simple Zodiac, hadden ze dat aangeboden. Dus ik weet niet. Ik had zo'n gevoel dat het ooit zou gebeuren. En het voelde goed. Dus ik dacht, ja, waarom niet?
2: Ja, ik ken jouw gevoel wel. Ik heb een keer een televisieprogramma met jou gedaan, De Verraders. Jij zit goed met je gevoel. Hè? Weten mensen van jouw spirituele kant?
0: Ik weet niet of iedereen dat weet, maar ik ben best wel spiritueel. Ik zou zeggen dat ik wel een heel goede intuïtie heb.
2: Jij wist te raden dat iemand een... wat was het nou? Allemaal een parkiet en een wandelende tak had als huisdier. En dat kon niemand weten, maar Christina kon dat gewoon voelen bij iemand.
0: Ik weet niet. Ik heb gewoon een heel sterk intuïtie. Maar ook een hele grote mond. En ik ben veel te eerlijk. Dus daarom ben ik heel snel uit De Verraders gegaan. Ik kan mijn mond niet houden. Dus ik ben te eerlijk.
3: Hey, Christina, de setting was in 2002. Ja. Kasteel, helikopters, miljoenen. Hoe is de setting nu?
0: Ik ben zelf niet rijk. Ik werk als sociaal werker in de verslavingszorg. Mijn vader doet het natuurlijk hartstikke goed met zijn podcast. Mijn moeder die zit ook goed, maar dat zijn mijn ouders. Ik woon in Oud-IJsselmonde met mijn vriend. En het is, de setting is Rotterdam en dan gedeeltelijk ook Texas, waar mijn vader woont. Dus het is een soort van 2 werelden dat totaal verschillend zijn. Ook mijn schoonouders zijn echt Krooswijkers, dat is ook verschillend. Maar het past toch allemaal mooi bij elkaar.
3: Addams Family, 25 jaar later. Vanavond te zien 8:30 RTL 5 en ook vooruit te streamen op Videoland. En doe Patricia en Adam de groeten alsjeblieft.
0: Nou, dat zal ik doen.
3: De uitvinder van de podcast,
2: ja,
3: hè, Adam Curry.
2: Geweldig.
3: Heeft Steve Jobs toch zelfs een keertje erkend ook dat Adam dat had bedacht?
0: Ja, zeker. Er is een clip online waar Steve Jobs dat
3: erkent. Wauw. Ja, Christina, dankjewel. Doe ze de groeten.
0: Heel erg bedankt.
3: Doei. Fijne dag.

0: Marcus Hoornveek. Hallo, 50 jaar.
1: Het was een moment dat onze collega binnenkwam en die zei... dat geluid van schaatsen,
0: ja.
1: Dat trek ik echt niet. Ik kan daar niet tegen.
0: Wij hadden het over schaatsen en over Tialf. En, ja.
1: Kan ik echt niet tegen. Hoezo dan? Ja, het stond altijd aan bij mijn ouders. En dat geluid gewoon, als over dat ijs glijden.
0: Prachtig. Ze had het over inderdaad dat metaal op ijs. Dus echt dat schaatsgeluid, dat glijgeluid.
1: Echt als ze lekker in die flow zitten, zo lekker.
0: Ach, dat kan ik niet aanhoren, zei ze. Nee. Heb jij dat met een geluid?
1: Heb ik nog nooit van gehoord.
0: Nee? Ja, ik heb het met zoveel geluiden, maar welke keer...
1: Wat dan?
0: Weet je welke ik echt niet trek? Het geluid van krakend leer. Dus dat kan zijn iemand die een krappe leren schoen aantrekt, dat het gaat kraken. Maar dat kan ook zijn dat je op een leren bank zit en dat je eventjes zo, weet je, even zo
1: verschuift,
0: waardoor je dat leer hoort kraken. Ik voel nu de aarde, ik voel alles op mijn rug nu overeind gaan staan.
1: Nou, dat is precies waar we nou op zoek zijn. Ik heb daar totaal geen moeite mee, maar zo'n specifiek geluid waar je gewoon echt niet tegen kan.
0: Gelukkig heb jij je eigen dingetjes.
1: Ja, ik zou niet weten. Volgens mij kan ik tegen alle kleine wel.
0: Nee? Jij bent zo makkelijk.
1: Oh.
0: Maar nou, wel bijzonder dat je hier helemaal vrij van bent.
1: Ja, alle geluiden zijn welkom.
0: Maar zijn er nog patiënten, dan kun je melden even op de 538-app. Is er een geluid waar jij echt helemaal niet tegen kan? Kijk, en we kennen allemaal natuurlijk de nagels op het bord. En we kennen de krijtjes, die kennen we wel. Maar is er iets heel specifieks?
1: Huilende kinderen kennen we ook, maar gewoon echt iets.
0: Kijk, aha!
1: Nee.
0: Is er een geluid waar jij echt niet tegen kan? We willen alle verhalen verzamelen. Dus als jij ook iets heel specifieks hebt, laat het even weten in de 538-app. En het nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee?
2: Een beveiligingsbedrijf die onterecht wordt gelinkt aan de gebeurtenissen in Overasselt.
3: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
4: Ja, beautiful.
5: En als je een festivaletje pakt.
3: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
5: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
3: Wat zijn jouw favorieten?
5: Geef ze nu door via 538.nl.
3: En luister vanaf maandag. 90s en
5: zero's. Top 538.
4: Radio 538.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
16: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Goedemiddag, tijd voor het 538 weer. Vanavond is het droog, later vannacht weer regen bij 17 graden. Morgen een onstuimige dag met buien en harde wind. Het wordt 22 graden.
0: De langste vertragingen, de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot, 27 minuten. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en Heinenoordtunnel. Daar is een te hoog voertuig, de oorzaak van 23 minuten vertraging. En de laatste op de A59 Ossonzeel tussen Waalwijk en Hooipolder, 23 minuten.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met Frank en Arjen.
0: Bente, 3, 2, 1 hoor je zo meteen. Eerst is dit Jennifer Lopez.
25: Radio 538.
5: Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
25: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op

0: als poster boven je bed vroeger?
1: Waiting.
0: Maar je was trouwens al wel wat ouder, hè?
1: Waiting for t-
0: Ja, je weet dat ik jullie tegen kan. Nou begin ik echt doorheen en overheen te kletsen. Ja, maar vooral als je gaat smekken, smekjes en zo. Ja, toch hou ik toch niet zo van. Nee.
1: Hebben we toch iets gevonden.
0: Ja.
1: We zijn ondertussen op zoek naar geluiden waar je echt niet tegen kan.
0: Ja, we kregen ook een appje binnen van Melissa. Die zegt het geluid dat mijn man zijn vingers langs elkaar haalt. En hij heeft eelt op zijn vingers. Tegen dat geluid kan zij niet.
1: We zijn alle verhalen aan het verzamelen voor zometeen. Maar eerst Iris, weer meer nieuws uit Overasselt.
2: Ja, een beveiligingsbedrijf zegt namelijk ongewild te worden gelinkt aan die schietpartij daar van de week. Dat meldt de Gelderlander. De afgelopen tijd had het vermoedelijke doelwit Jan G. een bewakingsauto voor zijn deur staan om criminelen af te schrikken. Heel lang zat er een pop in, maar sinds kort dus een echte beveiliger die uiteindelijk is doodgeschoten door die groep gewapende mannen van de week. Maar dat bedrijf en het logo die dus op die auto stonden heeft er helemaal niks mee te maken. Dat is gewoon misbruikt daarvoor.
1: En die beveiliger werkte daar ook niet?
2: Nee, die had hij zelf ingehuurd en die werkte helemaal niet voor dat bedrijf.
1: En weten we of die beveiliger daar was voor Jan of voor wat Jan daar misschien verstopt in dat huis?
2: Ik weet niet of hij dat zelf al wist.
1: Nee, dat ook. Ja.
2: Ja? Ja. Hij was daar in ieder geval om de zaak te beveiligen.
0: Het was een sympathieke man, zo kenden ze hem. En hij dacht dat hij slapend rijk zou worden. Ach. Echt heel sfeer.
2: De auto is vanmorgen weggesleept bij het huis. En die is inmiddels gesloten door de burgemeester voor zeker een jaar. En de burgemeester komt zo meteen om 6:00 met een statement over de gebeurtenissen. Ander nieuws dan. Tijdens een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 medewerkers positief getest op alcohol. 2 stewards en een stewardess bleken boven het wettelijke limiet te zitten. Zij kregen boetes. Ook bij een piloot werd alcohol gemeten, maar die zat net onder de grens. Hij kreeg wel een vliegverbod van 1 uur.
1: Piloten, 1 uur?
2: Ja. Dan is het blijkbaar goed genoeg uitgewerkt.
1: Jij hebt gezopen, je hebt een heel vliegtuig in gevaar gebracht. Jij gaat even 1 uurtje wachten nu. Dat is een milde straf, hè, voor een dronken piloot.
2: Ja. Nou ja, hij zat wel net onder de grens.
0: Dus een glaasje op.
2: 0,2 promiel is dat volgens mij. Okay. Piloten en cabinepersoneel die mogen 10 uur voorafgaand aan hun dienst eigenlijk geen alcohol drinken.
1: Eigen en ik hebben geluncht bij een vliegveld vanmiddag.
2: Ja. En daar werd ook gedronken.
1: Nou, het was niet echt weer om te vliegen natuurlijk.
2: Nee.
1: Maar je kunt daar prima eten. En er was één. Ik hoop in ieder geval dat het een vliegles was.
0: Ja, het waren propellervliegtuigjes.
1: Ja, waar
0: mensen met z'n tweeën in zaten.
1: Ja, maar er was 1 vliegtuig, die had 3 keer nodig om te landen.
0: Ja, maar die kwam ook wel echt heel hard aan. En dat dacht ik, die andere die vloog een stuk minder hard. Nou, die moest ook echt 3 keer inderdaad opnieuw proberen te landen.
2: Daar hadden jullie niet bij in willen zitten.
0: Nee.
1: En dat vliegtuigje ging op een gegeven moment parkeren. Maar dat bleek dus een beetje in de buurt van ons tafeltje te zijn. En eigenlijk kon de lach niet inhouden.
0: Nou,
1: die ging ze uitlachen.
2: Want jullie zaten op de landingsbaan.
1: Ja, zo goed als.
0: Nou, bijna wel. Okay. Ja, als het echt verkeerd was gegaan, dan waren we gewoon door die propeller
1: geraakt. Dat arme mens kon niet landen en werd vervolgens uitgelachen door
0: het
1: terras.
0: Nee, nou ja, weet je, ik was gewoon ook opgelucht dat het goed was gegaan. Ja. Maar het was ook nog een vrouw, hè.
2: Oh.
0: Dus er stapte een vrouw uit.
2: Dat vond ik heel jammer.
0: Ja, dat is wel jammer, ja.
2: Hey, ik heb nog ander nieuws, want Peter Pannenkoek die presenteert dit jaar weer een televisieringgala.
0: Hey,
2: dat meldt Tina Nijkamp net. Vorig jaar sloeg hij over omdat hij toen een oudejaarsconferentie deed. Toen deed Jan Smit het natuurlijk een keer met Chantal Jansen. Maar dit jaar staat Peter dus weer naast Jan.
1: Kleine voorspelling, ik denk dat Peter dit zijn hele leven blijft doen.
0: Ik hoop het.
1: Wel af en toe met uitstappen en instappen. Weet je, een beetje zoals Ricky Gervais met de Golden Globes.
0: Het zou geweldig zijn.
2: En Max Verstappen is weer helemaal fris en fruitig na zijn griepje bij de race in Zandvoort. De race eindigde daar snel voor hem, omdat hij in de eerste ronde al crashte. Het was lang geleden dat hij zich zo ziek had gevoeld, maar hij voelt zich nu helemaal weer oké, zei hij in aanloop naar de race in Italië komend weekend. Het vrije weekend van afgelopen week kwam even goed uit, maar Zandvoort vond hij echt een verschrikkelijk weekend.
1: Iris, dank.
2: Graag gedaan.

0: Alesso en Sarah Larsen Awards op 538 in de middagshow.
1: Ja, we zijn op zoek naar specifieke geluiden waar jij echt niet tegen kan.
0: Lietske.
2: Hi.
0: Hi.
2: Goedemiddag.
0: Is er een specifiek geluid waar jij niet tegen kan?
2: Dat zijn rode bakstenen. Heel specifieke rode bakstenen. Als die over elkaar schuiven, nou, dan kan je me wegbrengen.
1: Lietske, wacht, jij hoort of een baksteen rood is? En dat vind jij vreselijk geluid?
2: Nee, sorry, ik zal wat iets meer context bijgeven. Maar mijn vader die was nogal fan vroeger van muurtjes bouwen. De hele tuin. En dan ging hij weer een bakje bouwen. En dan ging hij weer naar de bouwmarkt en haalde hij die bakstenen. Dan had hij heel zijn achterbak had hij vol. En die mochten dat uitladen, mijn broer en ik.
1: Oh, ja.
2: Oh, en dan ging dat daar. Dan schuurde dat eroverheen. Nou, echt.
0: Maar het is dus niet zo dat de witte, die trek je wel en de rode niet.
2: Nou, dat is echt heel gek, want ik ben nu midden in een verbouwing. En in dit huis waren er helaas heel veel bakstenen die we niet konden gebruiken. En daar had ik geen last van.
0: Grappig, zeg.
2: Maar zodra ik die rode zie, of dan wel over elkaar zie liggen, dan ben ik weg.
0: Dankjewel, Lietske.
2: Slak.
0: Fem?
3: Hallo?
0: Hi. Tegen welk geluid kun jij echt niet?
3: Het staan op slakke huisjes als het geregend heeft. Dan sta ik de kokhaal als ik de hond uitlaat. Niet te doen.
0: Maar dat komt gewoon van die gedachte van dat slijm of zo.
3: Nou, gewoon het hele beest om mijn voeten dat wegglibbert. Ik ga ik sta gewoon... Ik loop alleen maar zo.
0: Oh,
1: wat een goeie. Ik snap het helemaal.
0: Thijs!
4: Goedemorgen.
0: Is er een geluid waar je echt niet tegen kan? Goedemorgen trouwens.
4: Met je nagels over een autogordel heen gaan. Als je dan bijvoorbeeld de auto instapt en je wil je autogordel aantrekken, dat je dan per ongeluk met je nagel over de gordel heen gaat. Dat is echt verschrikkelijk.
1: Maar dat is een soort kerend geluidje, gewoon zo.
4: Ja, dat is een soort krabbend geluid. Maar als je daar dan met je nagel overheen gaat, dan kun je mij op laten nemen in de kliniek.
0: Sterkte Thijs, dankjewel. Angelina? Angelina, hi.
5: Yes, hi, hallo, goedemiddag.
0: Tegen welk geluid kun jij echt niet?
5: Het inkomen gesprek via Teams. Oh, ik krijg echt goosebumps als ik dat hoor. Ik werk voor een groot internationaal bedrijf. En nou ja, ik kan zo echt om een 5 minuten gebeld worden. Dus elke keer als ik het hoor, dat is
1: no-go. Ook als je dat dan de hele dag hebt vervolgens.
5: Ja, precies.
0: Oh. Maar je hebt gewoon een week een hekel aan je werk.
5: Nee, zeker niet. Ik zie mijn werk fantastisch. Alleen het geluid
0: van de team.
1: Dat is iets van je moeten.
5: Ja.
0: Sterkte, Angelina, en dankjewel. Patrick?
6: Yo, Patrick.
0: Is er een geluid waar jij echt niet tegen kan?
6: Jazeker, de stem van Martien Meiland.
1: Ja, daar zul je niet de enige in zijn, denk ik. Wat grappig.
6: Nee, dat denk ik ook. Ja, sommigen hebben dat ook nodig, maar ik heb dat echt met...
0: Patrick, dankjewel. En we doen er nog eentje. Irene?
7: Ja?
0: Waar kan jij echt niet tegen?
7: Een tikkende karabijnhaak tegen een vlaggenmast. Dus als ze dat touwtje te loslaten, dat ding de hele dag tegen de vlaggenmast tikt.
1: Echt dat tink, tink.
7: Ja, ik ga er mijn bed voor uit s'nachts.
1: Ook als het niet van jou is. Ook als het niet van jou is, Irene?
7: Ja, klopt.
1: Heb je dat wel eens gedaan?
7: Ja.
1: Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan?
7: Ik ben mijn bed uitgegaan in mijn badjas, 4 huizen verderop de touwtjes strakker gaan trekken van de vlaggenmast.
1: Nee! Oké.
0: Oké, dan ben je.
1: Dan zit het hoog.
0: We hebben een grote patiënt hier aan de telefoon.
7: Ja, zeker.
1: Dankjewel, Irene.
0: En sterkte. Okay, bedankt voor het inbellen.
7: Doei.
0: Dit is 538.

0: weten. 3, 2, 1. Hier op 538 in de middagshow. 5 voor 6, Iris. Het nieuws zometeen. Wat heb je mee?
1: Volgens Hugo de Jonge had het kabinet geen last van tunnelvisie tijdens corona.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
3: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
2: Thuis.
3: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
0: Van

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend op de Vismarkt in Groningen. Welkom thuis bij Radio 538.
2: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
3: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
10: Nog 309.000.
12: Oké. Elektrisch en garantie. 7 sturen. Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens. Gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram maar €0,79.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
18: FOMAR! Voordeelmarkt! FOMAR! Voordeelmarkt! Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: 538 Nieuws.
24: 6 uur.
25: Ik ben Iris Schut. Rond deze tijd wordt er weer meer bekend over de situatie in Overasselt. De burgemeester geeft een persconferentie. Vanmorgen sloot hij al de woning waar de schietpartij was, eerder deze week, tot opluchting van de buurt.
26: In principe vind ik dat heel goed, maar voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de derde of de vierde keer dat het gesloten wordt.
25: De woning werd inderdaad al meerdere keren gesloten na een eerdere beschieting en de vondst van een drugslab. Deze week werden 35 mensen opgepakt. Ze zitten allemaal vast en morgen moeten ze naar de rechter. De gemeente Kerkrade moet zich binnenkort ook verantwoorden voor de opvang van asielzoekers. Het zijn er namelijk te weinig. Ook Culemborg, Maasdriel en Houten moeten opheldering geven. Misschien komen ze onder toezicht te staan en dat wordt maandag bekend. Tijdens de coronapandemie had het kabinet geen last van tunnelvisie. Dat zei oud-zorgminister Hugo de Jonge tegen de enquêtecommissie. Volgens hem konden alle kabinetsleden hun zegje doen en waren er genoeg reflectiemomenten. Maandag verschijnt oud-premier Rutte weer voor de commissie en dat is dan de laatste week van de verhoren. En hij wilde eigenlijk op een biljet van $250, maar het is een munt van $1 geworden. Maar daarmee is de Amerikaanse president Trump wel de eerste nog levende president in 100 jaar tijd die op een Amerikaanse munt staat. Er zijn strenge regels voor, maar voor de 250ste verjaardag van Amerika wordt een uitzondering gemaakt. Krijg je nog het weer? Het is nu droog. Vannacht wel weer regen bij 17 graden. Morgen wordt een onstuimige dag met buien en een harde wind. 'S Ochtends code geel aan de kust. 'S Middags wordt het rustiger en is het rond de 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
27: Dan de langste vertragingen. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Rosmalen. Ongeluk gebeurt 21 minuten. Auto met pech op de A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Berkel en Roderijs en Delft-Noord 21 minuten. En de laatste lange op de A27 Utrecht-Breda. Daar een auto met pech tussen Noorderloos en de Merwedebrug. 32 minuten.
28: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
29: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
30: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
29: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
30: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
31: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
1: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
32: Met vanaf maandag
1: de 90s en zeros op 538.
32: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: op 538 in de middagshow. We gaan bellen met een televisiegenie.
1: Nou, wel hoor. Die heeft wel echt iets voor elkaar gekregen wat heel veel mensen willen.
0: Hij heeft de Verraders bedacht.
1: Ja.
0: En hij heeft ook de Golden Elevators bedacht. Dat is een nieuw televisieprogramma.

0: elevators. Dat is Jasper Hogendoorn. Jasper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent ook de man die Matthijs van Nieuwkerk weer heeft geschikt voor dit programma en hem terug heeft gehaald naar SBS?
1: Ja, ik heb mijn best gedaan. Een beetje enthousiast geweest. En nou ja, het is gelukt.
0: Nou, daar
2: ik wil zeggen, dat is te makkelijk.
0: Ja, daar komt meer bij kijken, denk ik, of niet?
1: Ja, nee. Ik heb inderdaad een nieuw programma bedacht. En ook al verkocht in Engeland, waar we dat gaan doen bij ITV. En we zoeken als presentator echt iemand met charme, met intelligentie, met charisma. Ja, en toen moesten wij toch wel snel denken aan Matthijs.
2: Is dat wat je tegen hem zei? We zoeken iemand met charme, met charisma. We dachten aan één persoon. Ja,
0: Frank en Eigen konden niet.
1: Nee, je gaat toch een beetje afwegen. Hè? En dan helemaal onderin je balboekje. Nee, maar ik denk, dit programma heeft gewoon heel veel... we hebben heel veel ambitie mee als Talpa Studios. En het wordt echt een groot zaterdagavondprogramma. En
0: Tuurlijk wil je Matthijs van Nieuwkerk. Maar dan gaat iedereen natuurlijk lachen. Iedereen wil Matthijs van Nieuwkerk. Hoe heb je hem over die streep getrokken?
1: Misschien toch... ik weet wel, een beetje Rotterdamse bravoure, denk ik. En het format uitleggen. En dat vond hij gewoon echt heel interessant. En wat ook wel hielp was dat we dus in Engeland dit gaan doen met Richard Osman. Dat zegt ons niet zoveel, maar dat is in Engeland wel een grootheid. En we kennen allemaal de brede kennis van Matthijs. En die is fan van die man, dus dat hielp ook wel mee.
2: Ah, wist jij dat?
1: Ja, ik wist dat. Ja, tuurlijk. Want dat wist ik zeker. Want wij maken ook de Engelse versie.
0: 1 plus 1 is 2. Matthijs van Nieuwkerk gaat het presenteren voor SBS. De Golden Elevators. Jasper, jij hebt het bedacht. Hoe werkt het?
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Stel je voor, je staat in een wolkenkrabber. En ik zeg altijd, je bent niet benieuwd naar wat er op verdieping 4 of 20 is. Je wilt naar de top.
0: Ja.
1: Want op de top voel je een winnaar. En dat is het mooiste uitzicht. En in dit spelprogramma ligt op die top een jackpot. €50.000 kun je winnen als je 10 keer in de goede lift gaat staan. En dat gaat met quizvragen. Lift A, lift B, antwoord A, antwoord B. Zo simpel is het. Dus als je dat 10 keer goed doet, haal je die top en win je die jackpot. De twist is alleen, je bent niet alleen. Er zijn 10 kandidaten. Ja, en iedere kandidaat wil natuurlijk naar die top. Maar voordat je zelf in een lift stapt, mogen de kandidaten met elkaar praten en kunnen ze dus elkaar proberen te tuigen dat ze in de verkeerde lift gaan staan.
0: Ja.
1: Want op die manier kom je van elkaar af. Ja, en dan sta je dus, dan loop je op een gegeven moment. Matthijs zegt van, loop maar naar de lift van waarvan jij denkt dat het goede antwoord is. Ja, en dan heb ik jou net lopen vertellen dat het toch echt B is, Frank. En jij gaat naar B, jij vertrouwt mij. Maar dan zie je dat ik naar A loop. Ja, en dan denk je wel, shit. Dit was mijn kans. Want waarschijnlijk sta ik dus nu in de verkeerde lift. En dan komt dus het moment dat die liften in beweging komen. En sorry voor je.
2: Ja, gaat hij naar boven, zit je in de goede dus.
1: Ja, en als je dus in de verkeerde staat, lig je ook echt direct uit het spel. Oh, zo hard is het.
0: Mooi. En wat is dan die jackpot? Wat valt er te winnen, Jasper?
1: €50.000 spelen we om.
0: Kijk.
2: En als je dus met z'n tweeën boven bent, dan moet je dat delen?
1: Ja, dan moet je dat delen. Daar zit niet meer een spel of iets dergelijks. Dus je moet echt gedurende 10 vragen elkaar overtuigen van het verkeerde antwoord.
2: En dat zijn algemene kennisvragen of inschattingsvragen?
1: Het kan van alles zijn. Als je het leuk vindt, kunnen we er een spelen. Maar nee, het kan van alles zijn.
0: Oké, het ding is nu, Jasper, we zoeken nog steeds kandidaten voor dit televisieprogramma.
1: Ja, niet veel meer. Want we gaan al bijna opnemen. Maar we kunnen nog wel een paar hele goede, slimme kandidaten gebruiken. Of in ieder geval mensen die het leuk vinden om... die goed kunnen praten en die denken, met mijn praatjes kom ik wel boven. En zeg ik mensen op het verkeerde been. Die kunnen zich opgeven.
0: Dan zit jij in het goede radioprogramma, Jasper.
1: Ja?
0: Wij hebben alleen maar slimme, leuke luisteraars. En die allemaal wel €50.000 willen.
2: En dan Jasper, als ik denk, ik wil wel. Maar ik wil gewoon met een vriend of vriendin. Mag dat ook?
1: Je mag je altijd opgeven. Of je dan in hetzelfde groepje komt, dat denk ik niet. Maar we kunnen mensen gebruiken, dus geef je gewoon lekker op.
0: Helemaal goed. Waar kun je je aanmelden?
1: sbs6.nl/thegoldenelevators.
0: Kijk, dat is makkelijk.
1: Met een S op het eind, want het zijn er 2.
2: Spannend hoor, leuk.
0: The Golden Elevators. Zo heet het televisieprogramma. Wil je meedoen? Je maakt dus kans op €50.000. Er zijn nog een paar plekjes. Er wordt nog gezocht naar een paar kandidaten. Is het iets voor jou? sbs6.nl/thegoldenelevators. En succes met het programma dan, hè?
1: Ja, en jullie ook veel plezier met het programma. Dankjewel.
2: Hoi.
0: Thanks.

0: Coolio, Gangsta's Paradise. Op 538 in de middagshow. We hebben het nieuws zometeen, Iris. En wat heb je allemaal mee voor ons?
1: Wat de burgemeester van Overasselt net te zeggen had op de persconferentie.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
3: Hey, geweldig. Dankjewel.
2: Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak,

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh, wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch lief?
18: Coco?
19: De Lulu?
18: Gek!
17: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Ik dacht even,
25: ik ga
24: we gaan het redden.
25: Ik had het ook gehoopt.
1: Maar die vraag ging me helemaal trots. Dat iemand jou, uitgerekend jou, de vraag stelt.
4: Ja, er werd mij een vraag gesteld.
1: Hou jij een beetje van de herfst? Maar als je één ding over jou weet, dan is dat je een soort vlinder bent. Een soort reptiel in een terrarium. Oh, die vlindertuin is jouw habitat ongeveer. Nee, oké.
4: Ja, het is hetzelfde als jouw vragen. Lukt het jou om tot 7 uur programma te maken zonder dat je de slappe lach krijgt?
1: Nou, dat hele gekke.
4: Het lukt
1: goed, mensen,
4: niet.
1: Jullie wachten natuurlijk allemaal op het weer. Een hele goede avond is het weer op 538. Vanavond is het droog. Later vannacht weer regen bij 17 graden.
4: Oh,
1: morgen een onstuimige dag. De kust, code geel, pas op. En harde wind. Het wordt 22 graden.
4: Lekker onder een dekentje.
1: Ja, kaarsjes aan, alles.
4: De vertragingen. De A12, Arnhem-Oberhausen. Voor de grens met Duitsland 9 minuten. A13, Rotterdam-Rijswijk. Voor Delft 16. En de laatste op de A27. Utrecht-Breda tussen Noordeloos en de Merwedebrug. 10 minuten vertraging.
18: Welkom thuis bij Radio 538.
19: Met Frank en Arjen.

0: uur geleden de persconferentie is begonnen van de burgemeester van Overasselt. Ik ben benieuwd wat hij allemaal verteld heeft, joh.
1: Ja, dat zou een statement zijn toch, Iris?
2: Ja, de persconferentie is inmiddels alweer afgelopen. De burgemeester vertelde over de sluiting van de woning van Jan G., waar die schietpartij was deze week. Het is al de vierde keer dat het huis dicht getimmerd is. Hij snapt dat het niet alle zorgen van de buurtbewoners wegneemt, maar hoopt wel dat de rust zo weer een beetje terug kan keren. De woning permanent sluiten kan niet. De burgemeester roept iedereen op om alert te zijn en voorzichtig. Naast die aanval op die woning van Jan G. trouwens, is in diezelfde nacht geprobeerd een deur te forceren bij woning van de schoonfamilie verderop. Dat zeggen meerdere buurtbewoners nu tegen RTL Nieuws. Een van hen zegt harde knallen te hebben gehoord, waarna twee personen bij die deur stonden. Morgen verschijnen de verdachten van de schietpartij voor de rechter. Dan zal justitie ook vertellen waar ze precies van verdacht worden en waar ze vandaan komen. Verder in het nieuws, oud-minister Hugo de Jonge, die is ernstig bedreigd tijdens de coronapandemie. Hij zei tegen de enquêtecommissie dat hij en zijn gezin een nacht hun huis uit moesten, omdat hun huis werd bestormd. En ook zijn kinderen kregen dreigberichten. Door de inzet van beveiligers en politieagenten is het nooit verder uit de hand gelopen. Volgende week gaan die coronaverhoren de laatste week in. Oud-premier Rutte komt maandag weer langs. Clubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt deze zomer. Volgens de FIFA waren er in totaal meer dan 1250 transfers voor een recordbedrag van 8,4 miljard euro.
1: Huppakee.
2: Engelse clubs die gaven het meeste uit. Nederlandse clubs die hebben juist weer veel geld verdiend deze zomer. Zij verkochten voor 350 miljoen euro aan spelers. En Ajax verdiende het meest met 92 miljoen.
1: En ik heb het idee dat de spelers ook best wel aardig betaald krijgen.
2: Ja.
1: En dat is goed nieuws, toch? Dat de werknemer gewoon onderaan de ladder ook gewoon zijn centjes krijgt.
2: Absoluut. En over voetbal gesproken. Alle wedstrijden in Argentinië worden dit weekend na 10 minuten stilgelegd. En dat is namelijk een eerbetoon aan Lionel Messi, die deze week aankondigde te stoppen als international voor
0: Argentinië. Wat gaan ze dan doen? Applaudisseren.
2: Ja, dan stoppen ze even een minuutje. Ja, dan zullen ze gaan applaudisseren. Het publiek zal gaan staan, denk ik.
1: Maar dat is irritant. Dus dan ben je net begonnen.
2: Ja.
1: En dan stop je even.
0: Ze gaan toch gaan lopen allemaal? Gaan afspreken.
1: Ze moeten gewoon allemaal gaan sloffen. Ja. Eerbetoon aan Messi.
2: Hij voetbalde natuurlijk het grootste gedeelte van zijn interlandcarrière met rug nummer 10.
1: Iris, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: 538. Favorite.
1: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
2: Direct, my friend.

0: draaien, beautiful people.
1: Ja. Zeg Floris.
2: Kom Floris binnen.
1: Toch?
0: Een grote contrast bestaat.
1: Nee. Wie denk je dat van ons het beste een geheimje kan bewaren? Frank of ik?
2: Oeh. Ik hoop jullie allebei.
1: Nee, je moet kiezen.
3: Oh, hij kan niet kiezen.
1: Nee.
2: Dat is toch overduidelijk.
0: Ik denk Frank.
2: Ja.
1: Want dan ja.
2: Ja, nee, jij bent zo'n flap uit.
1: Maar als je zegt het moet in de kluister, komt het er nooit meer uit. Want ik vergeet de code en het is weg.
2: Dat is wel. Maar je moet het bij jou heel duidelijk erbij zeggen.
1: Wel erbij zeggen.
2: Iron, dit moet je tegen niemand zeggen. Oh, wat bedoel je?
1: Dan doe ik het ook echt niet. Maar als je dat niet erbij vertelt, dan is het bij iedereen.
2: Want?
1: Nou ja, ik hoorde een gerucht dat jij niet meer single bent. Nee. Ben jij single?
0: Nee, ik ben niet single. Oh, okay. Zover ik weet niet.
1: Hoe lang al niet?
0: Anders bij elkaar denk ik al bijna 10 jaar niet.
1: Oh, ik ben slecht op de hoogte.
0: Ja. Kijk al. Hey, we gaan de volgende bedrijfsboel gaan we even bijpraten.
1: Ja, want de vorige waren we allemaal.
2: Maar komen er nog geheimtjes die jij of ik voor ons moeten houden?
0: Ja,
2: of?
0: We gaan.
1: Ik weet niet, ik heb niet gehoord dat ik het niet mag vertellen. Dus op zich ga ik alles.
2: Dat hij single is. Of dat hij niet single is.
0: Iron heeft een gerucht of zo.
2: Oh, ja. Jij weet iets.
1: Volgende week meer.
2: Zeg die hotline.
0: Ja, tot die tijd gewoon lekker verzoekjes in ieder geval. Heb je een leuk verzoekje, stuur hem in de app van 538. Spreek hem even in, nog leuker. En een hele

0: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend op de Vismarkt in Groningen. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno! Kies het NS

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Koeko.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: 538 Nieuws. 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het is niet mogelijk om een beschoten huis in Overasselt permanent te sluiten, zodat de bewoners het dorp uitgaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal een jaar en dat heeft hij ook gedaan. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van de schoonfamilie van het doelwit is aangevallen in diezelfde nacht. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het commissariaat voor de media. Dat zegt het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgende week zijn de laatste verhoren voor de corona-enquêtecommissie en er komen niet de minste aan het woord. Het zijn oud-premier Rutte en oud-zorgminister Kuipers. Maandag komt Rutte voor de tweede keer langs en Kuipers is woensdag aan de beurt. En na een verschrikkelijk weekend in Zandvoort kan Max Verstappen weer lachen. Hij was daar ziek en crashte, maar is weer helemaal opgeknapt inmiddels. Het was lang geleden dat ik me zo slecht heb gevoeld, zei hij op het circuit van Monza vanmiddag. Al verwacht hij qua resultaten ook niet veel van de race in Italië dit weekend. Krijg je nog het weer? Het is droog. Vannacht dan weer regen bij 17 graden. Morgen wordt een onstuimige dag met buien en een harde wind. Het is rond de 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
14: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister met één vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Een ongeval met meerdere voertuigen. 38 minuten vertraging. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Hengelo. Hectometerpaal 119.0. A4 Delft-Schiedam 61.2. A6 Muiderberg-Lelystad 69.4. A7 Den Hoever-Bolsward 107.9, A9 Alkmaar-Haarlem 56.7, A16 Dordrecht-Breda 50.0, A16 verderop Rotterdam-Dordrecht 8.8 en A17 Roosendaal-Moerdijk 6.6. A27 Hilversum-Almere 108.5 en andere kant op 112.2, A28 Amersfoort-Zwolle 59.7, A30 Barneveld-Ede 16.2, A50 Apeldoorn-Zwolle 209.4, A59 Den Bosch-Breda 112.0, A76 Duitse grens-Heerlen 25.4. En de laatste de A76 verderop Geleen richting de Belgische grenzen op de rem bij 1.1.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
8: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Welkom thuis bij Radio 538.
18: Met vanaf maandag
17: de 90s en zeros tot 538.
18: Stemmen op je favoriete 90s en zeros.

0: My Body Isn't Ready. Goedenavond, Floris hier. Is er nou een nummer waar je deze donderdagavond net even wat lekkerder mee aftrapt? Dit is je moment. Rechtsbovenin in de app van 538 word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je je verzoekje doorgeven. Is van harte welkom. Nog leuker trouwens. Hou even dat microfoontje in WhatsApp ingedrukt. Dan kun je even laten horen wat je graag zou willen horen. Zoals Nicky al deed. Kom maar door.
1: Blootje.

0: 538 met Eva Max en Salt. Goedenavond, Floris hier. Ik las een verhaal vandaag over een man uit Engeland, Andy. Die is al 33 jaar elke dag bezig met iets bizars. Het heeft iets hiermee te maken. Oké, waar dit over gaat hoor je zo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
3: I am Iron Man.
2: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Schat? Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
9: Boerzoeksvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
13: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
14: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
13: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
15: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
16: Zeker, kwaliteit rendeert.
18: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
22: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
22: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
24: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat.
0: Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Welkom thuis bij Radio 538
17: met Floris Molenaar.
24: En over 6 minuten het verhaal over een hele bijzondere kerstman.
25: Radio 538.
7: Vanaf maandag de 90s en Zero's top 538.
17: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits doe je op 538.nl.

0: Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire. Merry Christmas.
1: 538.
0: Ja, dat klinkt. Dat voelt nog een beetje gek, hè? Merry Christmas. Ik weet sowieso niet of je een groot liefhebber bent van de kerstperiode. Verschilt een beetje, hè, per persoon. Maar misschien heb je het meegekregen. Ja, in augustus komen gewoon de eerste kerstafdelingen al in die tuincentra te staan. Dan begint het al gewoon, terwijl het nog 20 plus graden is. Ja, ik weet niet, het voelt toch een beetje gek. Ik heb van huis uit ook niet echt een kersttraditie. Wij hadden niet echt een groot kerstdiner bij mij thuis, bij het gezin. Mijn schoonfamilie wel, dus ik ben de laatste jaren wel elk jaar aangeschoven. Hè, voor een diner, waar je dan vooral de weken daarna weer heel druk mee bent om dat allemaal weer af te vallen. Het is wel gezellig, maar het is wel een paar weken per jaar gewoon. Hè. Meer niet, niet eerder dan dat. Nou, voor wie dat wel aan de hand is, is Andy Park. Ja, ik moest er wel om lachen. Ja, ik zag een bericht over hem. Andy Park, dat is een man uit Engeland, die viert sinds 14 juli 1993 elke dag kerst. Dat is dus, ja, als je even gaat rekenen, dat is al 33 jaar lang elke dag kerst vieren. En er horen dan voor hem cadeautjes bij, een kerstdiner, kerstcrackers, een borreltje. De versieringen hangen al, al 33 jaar elke dag bij hem in huis. En dan vraag je je misschien af, waarom? Dat vroeg ik me ook af. Nou, hij voelde zich op een dag ergens in 1993 niet zo lekker. En hij wilde zichzelf even een beetje opvrolijken. Wat heeft hij nou gedaan? Hij haalde de kerstversiering van de zolder. Hij maakte het even gezellig voor zichzelf, midden in de zomer. En dat beviel eigenlijk zo goed, dat hij heeft het sindsdien gewoon volgehouden. Dus elke dag kerst vieren. Ja, volgens Andy is het een gezellige boel. En ja, dat kerstfeest heeft hem dan inmiddels al £1 miljoen gekost. Maar ja, over 33 jaar is dat ergens ook wel voor te stellen. Lijkt me ergens ook vervelend, hoor. Elke dag kerst. Dan heb je gewoon elke dag ruzie met je familie.
2: Radio 538. Dance. Smash.
3: DJ Goya. Michiko.

Shakira en Zoo bij 538. Goedenavond, Floris hier. Oké, heb je enig idee, goed luisteren, wat hier gebeurt? Ja, ik zag daar een filmpje over vandaag. Dit is wel iets bijzonders. Wat dit is, hoor je zo.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagenfoto's. Service. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
3: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
5: Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten. Maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor 1 jaar dichtgaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de Jonge was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het nieuws op 538.
6: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, het is lekker...
7: Rustig.
6: Rustig. Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1, Deventer-Hengelo, hectometerpaal 119,3. Verder op de A1, Duitse grens Hengelo, 177,3. En de A2, Utrecht-Den Bosch, 81,8. Verder op de A2, echt weer 222,8. En de A4, Delft-Schiedam, 61,2. A6, Emmeloord-Lelystad, 83,5. A16, Dordrecht-Breda, 50,0. A16, verderop Rotterdam-Dordrecht. 9-2. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,7. A27 Gorkum-Utrecht 44,9. En in beide richtingen verderop de A27 Hilversum-Almere 108,5. A28 Amersfoort-Zwolle 59,7. A30 Barneveld-Ede 16,2. A50 Apeldoorn-Zwolle 209,4. A58 Breda-Bergen-op-Zoom 76,4. En de A59 Den Bosch-Breda 112,0. A67 Eindhoven-Belgische grens 18,0. En de A76 Duitse grens Heerlijk 25,4. Plaatsen we nu A200 Amsterdam in de richting Haarlem op de rem bij 6,8.
8: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: De megacheckpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met vanaf maandag
3: de 90s en zeros op 538.
4: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
5: Ja, doe dat nog eventjes, hè. Floris Molenaar. En een muzikale manier waardoor je niet te hard rijdt op de snelweg. Hoor je over 5 minuten.

0: Tiësto, Becky Hill, Surrender. Oké, wat gebeurt hier, denk je?
1: Molenaar.
0: Ja, dat is gek geluid, hè? Gek geluid. Misschien belangrijker, hoe ben jij achter het stuur? Tenminste, als je in het bezit bent van een rijbewijs natuurlijk. Hè. Het kan zijn dat je een trouwe meerijder bent. Dat kan natuurlijk ook, maar anders kun je misschien wel inschatten voor jezelf. Wat voor bestuurder zou jij zijn? Hoe zou jij je gedragen achter het stuur? Hey, rij je altijd keurig netjes de goede snelheid die wordt aangegeven? Of rij je misschien wel een stiekem met ietsje te hard? Ja, moet bekennen, over het algemeen rij ik altijd wel netjes de aangegeven snelheid. Maar bijvoorbeeld vanmorgen moest ik terugrijden uit Geleen in Limburg. Waar ik voor de 538 ochtendservice voor de ochtendshow koffie aan het uitdelen was. Naar Geleen, naar Hilversum, dat is best een stukje rijden. Ik kan niet ontkennen dat ik hier en daar, waar het rustig was, net ietsje te hard gereden heb. Maar veel is het niet hoor, dus op zich ben ik netjes. Maar nu zag ik een filmpje op Instagram over een snelweg in de Arabische Emiraten. Daar hebben ze dus iets bedacht, waardoor mensen dus netjes 100 km per uur rijden. Dat is een muzikale snelweg. Misschien heb je het wel eens gezien, ook zo'n filmpje. Je hebt daar zeg maar van die streepjes op de weg. En als je daar dan precies met 100 km per uur overheen rijdt, hoor je een melodie van Beethoven. Dus het, ja, eigenlijk alleen als je 100 km per uur rijdt, dan hoor je hem op een goede manier. Daardoor worden mensen dus gestimuleerd om niet te hard te rijden. Dat klinkt dan dus zeg maar zo. Ja, dat is goed, hè? En als Max Verstappen eroverheen rijdt, klinkt het zo.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Martin Garrix en U2, Fireflies.
2: Jouw hits, jouw 538.

0: Licky Lee en I Follow Rivers in The Magician Remix.
1: Vanaf maandag. 90's and zero. Top 538.
0: Ja, en dat is al bijna. En het leuke is, jij bepaalt hoe die 90's and zero's top 538 gaat klinken. 538.nl, daar geef je je favoriete ramknallers door uit de jaren 90 en de zero's. Hoor je dus vanaf komende maandag of ze de lijst hebben gehaald. Zullen we heel eventjes kijken, als we stel dat we nu de lijst zouden maken. Hoe zou die klinken? Laten we even crisscross door de lijst gaan. En de top 3 van dit moment dus.
1: De 90's en Zero's top 538. Tussenstand.
2: 509.
0: The Sugar Babes en Round Round.
2: Round,
0: round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round,
1: is de top 3 van dit moment.
2: 3.
0: Gigi D'Agostino, L'amour toujours.
2: 2.
0: Eminem, and Lose Yourself.

0: Pink en Just Like Fire, Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik kwam voorbij een bericht vandaag. Maar ja, je gelooft eigenlijk niet wat je leest of wat je hoort dan in dit geval. Maar het is dus echt zo. Het gaat over Erika uit Parijs. Die is getrouwd. Hartstikke leuk. Maar waar ze mee getrouwd is, is niet wat je verwacht. Het heeft iets te maken met de Eiffeltoren. Oké, hoe dit zit, hoor je zo.
1: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
2: En op de camping in Frankrijk.
1: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op BMW.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
8: 50.000. Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Welkom thuis bij Radio 538
14: met Floris Molenaar.
15: En over 6 minuten een bizar verhaal over vreemdgaan op de Eiffeltoren.

0: Alex Warren en Passenger bij 538. Dit is wel echt een bizar huwelijk.
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, misschien ben je wel getrouwd. Gelukkig getrouwd hoop ik dan in dat geval voor je. Of misschien hoef je het helemaal niet, heb je er helemaal geen behoefte aan. Misschien heb je het wel hetzelfde als ik. Ik wil ooit wel trouwen met mijn vriendin, maar nu nog niet gewoon. Want ik wil het wel ooit, maar nu nog niet. Gewoon tot die tijd lekker bij andermans huwelijk lekker een feestje vieren. Morgenavond heb ik er weer een. Gezellig, ergens in de buurt van Deventer gaan we weer een lekker feestje vieren. Nu al zin in, altijd leuk. Maar huwelijken zijn er dus in de meest bijzondere vormen tegenwoordig. Zo blijkt maar weer. Ik kwam vandaag voorbij een verhaal over Erika Labrie. Dat is een vrouw uit Parijs in Frankrijk. En die voelt zich aangetrokken tot levenloze objecten. Dus gewoon, dingen. Dus niet echt per se mensen, maar gewoon dingen. Ze kan dus gewoon voor spullen kan ze romantische gevoelens krijgen. En zo heeft ze dus een symbolisch huwelijk gesloten met de Eiffeltoren. Die grote toren in Parijs, die bezienswaardigheid. Gewoon een toren van metaal. Daar is Erika dus symbolisch mee getrouwd. Erika Eiffel heet ze dan dus ook. Nou, in de Zero's ging dat helemaal viraal. Dat filmpje van haar, dat ze dus getrouwd was met de Eiffeltoren. Maar jaren later gingen er dus oude beelden van haar opnieuw viraal. Waar ze enthousiast aan het praten is over een rood hek. Toen dachten mensen, ja maar wacht even, je bent toch getrouwd met de Eiffeltoren? Dan ga je nou ineens met een hek vreemd lopen gaan. Bleek dat het allemaal niet zo nauw luisterde. Het was allemaal niet, ze ontkennen het allemaal. Nee, ik was er nooit echt verliefd op. Dat was maar meer een one night standje, zeg maar. Ja, dat hek, dat kwam wel eventjes tussen haar en de Eiffeltoren in te staan, zeg maar. Maar goed, ja, zo gaat dat natuurlijk met bekende bezienswaardigheden. Daar staat wel eens een hekje tussen. Ja.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Ugel, move into the sun.
1: Ja.

0: thuis.
1: Bij Radio 538.
0: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
1: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
0: Thuis.
1: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
3: Van harte welkom.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend op de Vismarkt in Groningen. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
2: Aldi. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
4: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
7: 7 stuurlen.
6: Alcantara bekleding.
1: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
1: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
11: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
12: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
11: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
16: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
19: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelen.
1: 538 Nieuws.
20: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar precies. Gisteren werden er ook al wapens gevonden in een tas. Het is nog niet bekend of de wapens iets te maken hebben met het extreme geweld in de plaats. Het risico dat passagiersvliegtuigen doelwit worden van een aanval of in een kruisvuur terechtkomen is toegenomen. Daarvoor waarschuwt een organisatie van de VN. Het komt door alle conflicten in de wereld waarbij drones, lange afstandswapens en luchtafweersystemen worden ingezet. Toch hoef je niet meteen bang te zijn. Luchtvaartmaatschappijen houden de boel goed in de gaten en vliegen desnoods om. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev twee Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn nog niet eerder in Oekraïne geweest om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Ze zijn wel een paar keer in Moskou geweest, maar de gesprekken daar leverden niks op. Op het Indonesische eiland Java hebben bijna 800 leerlingen en docenten voedselvergiftiging gekregen door een gratis schoolmaaltijd. 15 mensen moesten zelfs naar het ziekenhuis. De keuken waar het eten gemaakt werd, is gesloten. Ik heb het weer nog voor je. Het gaat hard waaien vannacht en morgen komen daar ook nog stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
7: Dan de verkeer, zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in die heeft Dylan.
21: Het zijn er wel heel erg veel.
7: Ja, hoeft niet allemaal.
21: Daar heb ik eigenlijk geen zin in.
7: Nee.
21: Zullen we gewoon in de Flitsmeister app kan je ze allemaal checken.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
24: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: With the OG.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
29: Met vanaf maandag
1: de 90s en zeros tot 538.
29: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
30: Bas en Dylan.
7: Zo, daar zijn we met een gloednieuwe avondshow. Het is 2 minuten over 9. Met

0: 538 Jordan, Lucas en Steve en Up Till Dawn.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Schijven. Dil.
2: Ja.
0: Jij hebt dit nooit gehad in je jeugd, hè?
2: Ja, ik hoorde dit bij jou en Floris ook al, met dat gelul met dat citroen.
0: Ja, zeker weten. We hadden het er op de redactie over dat je vroeger, als kind, misschien herken je dat, citroen zei als je hetzelfde zei.
3: Tegelijk.
0: Tegelijk. Dus als je tegelijk zo, je zei, allebei deed je, gaf je hetzelfde antwoord, dan zei je citroen. Dat was een soort ding. Dat was ik heel lang vergeten, maar laatst kwam het ineens in me op. Dus dat probeer ik te herintroduceren. Maar toen bleek dus dat er wat oneenigheid is over de term citroen. Dylan, jij kent het helemaal niet.
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Je hebt er nog nooit van gehoord. Eva, hoe zit het bij jou?
3: Nou, ik herinner me dat je dan iemand aantikt. Degene die, met wie je tegelijk praat. Dat je zegt joker. En dan vaak zeg je die joker ook tegelijk. En dan moet je met je hand naar de vloer. En dan zeg je pas citroen.
0: Maar dat is toch raar? Dat, is dat doet toch niemand?
3: Het joker. Is, nou, dus sowieso raar. Maar dat is wat we deden. Maar,
0: en toen gingen we het rondje verder. Hebben Danique van de productie. Danique, wat kwam er bij jou vroeger uit?
4: Ja, bij ons was het gewoon als je tegelijkertijd zei, dan zei je vloepcitroen.
3: Vloepcitroen.
0: Dat is niet eens een woord. Ja, hoe is dat bij jou, Floris?
5: Nou, ik hoorde dus mensen altijd citroen zeggen, maar ik snap nu dus pas waar dat dan voor was.
3: Oh, jij dacht gewoon wat er allemaal
5: uit. Ga je nou raar citroen roepen, zeg? En praten ze niet om me heen?
0: We maken het rondje even af. Dan gaan we even naar de Gen Z. Hier in het team. Ja. Hoe zit dat bij jullie?
2: Kom even bij de microfoon, jongens. Even bij Floris.
0: Even bij de microfoon.
5: Even bij Floris.
2: Ja. Stagiair Maxime.
3: Wij deden gewoon citroen.
0: Ook citroen. Maar wel leuk om te zien. Zeg maar, er zit echt 10 jaar leeftijdsverschil tussen ons. 11 jaar. En dat het nog steeds dan een ding is. Hoe is het bij jou,
2: Mauro van online, ja.
6: Ja, wij zeiden citroentje prik. En dan moest de ander zijn mond houden als je dat had gedaan.
0: Maar citroentje prik. Maar dat is
6: waar. Je moest dat prikken.
2: Het is wel een soort één thema. De citroen speelt wel bij iedereen een rol.
0: Maar ik wil weten, als we alleen in dit team al zo'n diversiteit hebben. Wel op het gebied van citroen. Hoe zit dat dan in de rest van het land?
2: Nou ja, laat even weten via de app van 538. Als jij iets tegelijkertijd zei in je schooltijd, wat riep je dan? Stuur even in via de app van 538, want we zijn benieuwd of er nog meer van dit soort dingen zijn.

0: 538, waar je morgen kans maakt op een JBL Partybox. En ik heb hem even gezien. Dat is geen kleintje. Dat is echt, dat is super hoor.
1: Zeker. We hebben het net over citroentje. En citroentje prik. En citroen, wat roep je? Van tenminste, nee, ik mag toch hopen als je een volwassen persoon bent dat je het niet meer doet. Maar wat riep je vroeger bijvoorbeeld op de basisschool als je, nou ja, samen met een vriendje of een vriendinnetje tegelijk iets zei?
2: Ja.
1: Zeg maar, jij zei citroen. Bas, Eva, jij zei de grond aanraken. En dan...
3: Nee, ik zei eerst joker en dan moest je elkaar aantikken en dan... Als je dat ook nog tegelijk zei, dan citroen en de grond aanraken.
1: Hey, wat okay. De citroentje prik heb ik hier gehoord. Vloekcitroen. Vloepcitroen. Vloepcitroen. Ik heb van alles voorbij horen komen. We gaan even naar de telefoon. Hallo, met wie?
4: Hoi, I'm Nathalie.
1: Nathalie.
2: Nathalie. Hi, hoi.
1: Wat zei jij vroeger als je met iemand op hetzelfde moment iets riep?
4: Dan was ik vaak met mijn broer. En dan zei hij iets tegelijk. En dan riep hij heel hard, eerst die knijp. En wie het als eerste zei, die kneep aan de ander heel hard in zijn arm.
1: Eerst die knijp.
2: Eerst die
1: knijp. Eerst die knijp.
3: Niet eens eerste knijp,
1: nee,
3: maar eerst.
1: Nee, want je was eerst die natuurlijk.
2: Eerst die was
1: je. Nou, hele mooie. Even naar de volgende. Hallo, met wie? Nee.
2: Ja,
4: nog steeds
1: met Nathalie.
2: Nee, ik denk dat we Laura hebben. Hallo, Laura.
5: Oh, hi, met Laura.
2: Hi, hallo.
5: Hi.
2: Wat zei jij als je hetzelfde zei als iemand anders?
5: Maar je gaf elkaar een tik op de arm en dan zei je Pepsi contact.
1: Pepsi contact?
2: Maar wat is dit nou voor raar? Waar komt deze shit vandaan allemaal?
1: Geen idee. Ja, Pepsi contact heb ik ook niet. Zeg, ik zie bijvoorbeeld ook nog wel een paar keer Jinx voorbij komen.
3: Maar dat slaat nog wel ergens.
1: Maar dat komt ook uit het buitenland. Amerika en zo zeggen ze dat. Maar Pepsi contact, geen idee. Nou goed, we hebben alles goed. Is nog iemand hangen? Nee, dat was het.
2: Ja, maar er komt nog wel heel veel binnen. Ja. Maar het is vooral veel met meppen. Dat was bij ons niet. En ook wel wat met scheldwoorden die we niet kunnen reproduceren op de radio. Maar ik vind deze ook leuk van Bodil. Die zegt, wij zeiden altijd citroenvloek. Je mag niks zeggen totdat ik je naam zeg. En die zou ik wel willen introduceren, want dat komt af en toe wel eens goed uit.
1: Zeker bij Eva.
2: Nou.
1: Hey Dylan. Goed. Dankjewel, Laura.
5: Doei.

0: Radio 538.
1: Je zet je radio aan en dan moet je een lekker vrolijk amusementsprogramma hebben met de weetjes uit de kranten en zo die besproken worden. Maar dan krijg je deze ongein van twee mafketels die alleen om zichzelf zitten te schaterlachen.

0: Gisteren draaiden wij een liedje van Shepard op de radio. Ja. Dat is ja, op zich leuk radio liedje, anders zouden we hem niet draaien. Natuurlijk. Maar toen raakten we even aan de praat over Shepard. En dat dat dus zo'n, ja, zo'n band is. Die is eigenlijk alleen in Nederland bekend.
1: Ja, komen uit Australië en die hebben in Nederland dan hits. En ja, verder nergens.
0: Nee, het is ook niet dat ze hier de Ziggo Dome uitverkopen.
1: Nee, die staan gewoon in de Melkweg als ze hier naartoe komen.
0: Precies. En toen kwam jij even met een suggestie nog.
2: Ja, van Chris Rea. Driving Home for Christmas is ook alleen in Nederland zo'n grote kersthit.
0: Ja, en toen zeiden we moeten er even induiken. Want er zijn natuurlijk veel meer van dit soort liedjes. Nou, en of er meer van dit soort liedjes zijn. We hebben allemaal liedjes gevonden die dus alleen in Nederland een hit zijn en in het buitenland eigenlijk niet echt iets gedaan hebben. En dat zijn echt hits waarvan je denkt dat het gigantische hits zijn. Zometeen gaan we er even doorheen.
3: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op Manutan.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Sportlife. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
9: I am Iron Man.
8: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus-series en films bij Star Channel.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
15: Welkom thuis bij Radio 538.
16: Met Bas en Dylan.
17: Sommige wereldhits zijn blijkbaar alleen bij ons wereldhits. Welke? Hoor je zo. Radio
15: 538. Vanaf maandag. De 90s en zeros top 538.
16: Stem op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Burna Boy en Die Die.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Er zijn dus allemaal liedjes, bekend in Nederland, maar totaal onbekend in het buitenland. Daar kwamen we op omdat we gisteren een liedje draaiden van de artiest, ja, de band Shepherd, ja. Die je onder andere kent van deze. En nou is dit, Geronimo is best nog wel een grote hit geweest van ze. Maar ja, het is niet dat dit, zeg maar, het is niet...
3: het is niet The Weeknd.
0: Nee. Het is niet The Weeknd. Want gisteren draaiden we dus dit liedje van ze. En dit is eigenlijk alleen maar een hit geweest in Nederland.
4: Ja, dat is toch bizar. Dat voelt als zo'n gevestigd nummer.
0: Ja, maar dit ken je gewoon. Dit is gewoon, dit bestaat.
3: Nou, ik vind vooral de volgende, vind ik krankzinnig.
0: Ja.
5: Driving home for Christmas.
3: Dat dit niet in de hele wereld een hit is, is krankzinnig.
0: Ja.
3: Maar ook alleen in Nederland. Maar dat is met meer kerstmuziek.
4: Ja, dit was echt nog een heel jong tienermeisje die volgens mij mega had gedaan aan een talentenjacht. En die heeft dus gewoon een mega kersthit in Nederland gescoord. Terwijl ze zelf uit Amerika kwam. Ja, dat is ook zo bizar.
3: America's Got Talent volgens mij ook.
0: Maar het is zo raar toch? Dat ze gewoon één keer per jaar, dan kijkt ze eventjes op de bankrekening. En dan ziet ze een hele sloot geld uit Nederland die kant op gaan.
3: Nou, ik zit even op de Instagram van Bianca Ryan te kijken. Dat is geen tienermeisje meer. Oh, goeiedag van de knopen. Dat is niet normaal.
0: Nou. Twee enorme kerstballen, zeg jij.
3: Zo, nou. Oh.
0: Nou, Matt Simons en With You.
3: Zo.
0: Vind je het leuk?
3: Ja, wat een mooi
0: nummer. Dat had van jou ook wel een hitje in België mogen zijn. Nee, ja, dit is dus, dit zat in goede tijden, slechte tijden in een scène. En ja, daardoor is het in Nederland heeft het een gigantische boost gekregen.
3: Maar het is met meer dingen. Het is bijvoorbeeld Robbie Williams. Ja, dat is natuurlijk, ja, die heeft misschien wel een van de allergrootste concerten ooit in Engeland gegeven op Knebworth. En in Amerika kan die gozer gewoon over straat.
0: Ja, maar dit is dat eeuwenoude verhaal. Dit werd mij vroeger al verteld. Mijn juffrouw in groep 4, die was heel erg fan van Robbie Williams. En die heeft dit verhaal vaak verteld.
3: Ja.
0: Heel vaak. Alleen, ja, inmiddels snappen ze daar ook wel dat die gozer...
4: Dat is wel een beetje, maar ik moet zeggen, kwam er een documentaire over hem uit. En toen zag ik daar fragmenten van op TikTok. En toen reageerden allemaal mensen uit Amerika van... Wie is deze gozer? Waarom moeten we een docu van hem zien?
3: Ja.
4: Hij is nog lang niet zo groot als...
0: Dus juf Annemarie had al die tijd gelijk.
4: Ja.
3: Maar de Killers van Mr. Brightside... Die komen uit Las Vegas. En in Engeland gaat het dak eraf als die gasten komen naar Amerika. We moeten helemaal niks van die gasten hebben.
0: Hoe heerlijk. Stel je toch voor dat wij hier in Nederland een radioprogramma zitten te maken... dat we dan in Amerika niet over straat kunnen. En dat je hier, hè?
3: Nee,
0: hoe lekker. Ook alsof het nu een probleem is.
3: Ja, dat is heel vervelend. Nou,
0: ik heb
3: hier vanavond weer de deur.
0: We hebben... Goed, sorry, ja, ik moet heel even denken aan het feit dat we ooit hebben bedacht hoe leuk het zou zijn als wij, zeg maar, na de show dan bij de stage door ontvangen zouden worden. Dus een soort artiestenuitgang.
3: Dat hebben we het adres op de radio genoemd.
0: En toen hebben we ons echt klaargemaakt, liepen we om 12 uur naar buiten.
3: Niemand.
0: Nou, nog even eentje. We hebben vandaag dus de hele dag zitten zoeken naar liedjes, hè, die dus in Nederland heel erg groot zijn, in het buitenland niet echt iets gedaan hebben. Ik kwam ook nog op deze.

0: Misschien heb je vroeger wel eens gehad dat je vrienden je voor je verjaardag ineens een goudvis gaven of zo. Gewoon zoiets waarvan je niet weet wat je ermee moet. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het zeg maar, een fantastisch cadeau wat ik kreeg. Maar ik weet niet helemaal wat ik ermee moet.
1: De ticket.
0: Een ticket.
1: De ticket, het gouden ticket.
0: Ik heb een ticket gehad. Ik ben nogal een musical liefhebber. Mag je van vinden wat je wil, maar daar ben ik. En dus heb ik een musical ticket gehad.
1: Voor je eigen musical.
0: Voor Bas de Musical.
1: Ja, en dit is wel even leuk. Je kan de eerste video in die serie checken op Instagram en TikTok van de 538-avondshow. Dus 538-avondshow op Instagram en TikTok. En dan denkt Bas misschien bij zichzelf, dat is gek. Want ik heb die video helemaal niet voorbij zien komen.
0: Klopt.
1: Wij hebben jou heel eventjes gedempt van het avondshow-account, zodat je niet kan zien wat voor video's er online komen. Maar niet nu naar Bas sturen of screen recorden en naar Bas sturen op Instagram. Dat is heel flauw en dat verklapt dan een beetje het geheim.
0: Maar ik kan het wel een ander account gewoon.
1: Nee, maar dat moet je niet doen, dat is niet leuk. Maar nu weet je het wel, maar het is wel leuk om even op de radio te vertellen dat je dus naar 538-avondshow kan gaan op Instagram en TikTok. Daar vind je de eerste video en we hebben even suggesties nodig in de comments.
0: Maar zien we ook al echt wat?
1: Sneak peek. Een kleine sneak peek.
0: Sneak peek.
1: Bear with me. When you run

0: 538 Jorde, Direct and My Friend. Deze week, The Favorite. Zometeen spelen we Kip of Ei. En ik wil je toch even iets meegeven. Je kan meer kans maken op een exclusief 538 strandlaken. Als je speelt via 538.nl/kipofei. Kun je de hele dag door spelen. En ja, als je dan daar meespeelt met de dagvraag die we nu gaan doen. Dan maak je extra kans. Doodsimpel spelletje. Twee opties. De vraag is welk van de twee bestond eerder.
1: Met vandaag. Wat was er eerder? Bubbeltjes plastic of piepschuim? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dus wat was er eerder, bubbeltjes plastic of piepschuim? Je antwoord insturen via de app van 538. Of dus extra kans maken door op het knopje dagvraag te klikken via 538.nl/kipofei. En dan ben je zometeen misschien een 538 strandlaken rijker.
0: Als je zou moeten kiezen,
1: ja,
0: zeg maar, hè? Of je piemel is gemaakt van bubbeltjes plastic, ja, of van piepschuim? Wat zou je kiezen?
1: Bubbeltjes plastic, want ik krijg altijd kippenvel van piepschuim. Als dat tegen elkaar schuurt, dan vind ik erger dan nagels op een schoolbord.
2: Ik vind het niet eens een vraag. Bubbeltjes plastic is toch fantastisch om altijd in de buurt te hebben?
1: Heerlijk.
0: Ja, dan zou jij lekker...
2: Tik.
0: Maar bij piepschuim is het ook leuk als het...
1: Nee, schuurde piepschuim.
3: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
2: Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: De energietransitie is onmogelijk.
0: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Wip even langs.
4: bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
27: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
28: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
29: 538 Nieuws.
30: 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het huis in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, kan juridisch niet permanent gesloten worden. Dat zegt de burgemeester. Hij kan zich voorstellen dat mensen graag een structurele oplossing willen, maar hij kan het pand wettelijk gezien maar een jaar sluiten. Het risico dat passagiersvliegtuigen doelwit worden van een aanval of in een kruisvuur terechtkomen is toegenomen. Daarvoor waarschuwt een organisatie van de VN. Het komt door alle conflicten in de wereld. Toch hoef je niet meteen bang te zijn. Luchtvaartmaatschappijen houden de boel goed in de gaten en vliegen desnoods om. In de gevangenis in Tunesië zijn de afgelopen weken 20 mensen overleden door de extreme hitte. Daar kwamen nog andere problemen bij die het allemaal erger maakten: stroomuitval en watertekorten. Een mensenrechtenorganisatie noemt het een marteling. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen, bovenop de 10.000 die al waren aangekondigd. Ze willen uiteindelijk 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het onder meer lastig door de Amerikaanse importheffingen en meer concurrentie. Ik heb het weer nog voor je. Het gaat hard waaien vannacht. En morgen komen daar ook nog stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
31: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
32: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
33: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
34: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo. Voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
33: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
35: 538.
36: Welkom thuis bij Radio 538.
35: Met vanaf maandag
36: de 90s en zeros op 538.
35: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
0: Zometeen de uitslag van kip of ei.
1: Wat was er eerder, bubbeltjes plastic of piep?

0: of piepschuim?
1: Colin.
2: Hey, goedenavond.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
1: Stel, jij was helemaal gemaakt van een van deze materialen. Zou je dan kiezen voor bubbeltjes plastic of voor piepschuim?
2: Ik zou voor piepschuim gaan.
1: Oh, wel? Waarom? Maar waarom?
2: Nou, omdat ik dat, gewoon mijn gevoel zijn piepschuim.
0: Oh, de gevoelskwestie. Ja, goed. We willen zo meteen van je horen welk van de twee eerder was. Maar we gaan even eerst in de geschiedenis kijken.
1: Ja, laten we dan eens beginnen met bubbelplastic. Het werd eerst bedacht als behang voor op de muur.
0: Mooi.
1: Twee mannen plakten, lage plastic op elkaar met luchtbelletjes ertussen. Als behang werd het niet echt een succes. Maar later ontdekten ze dat het perfect was om spullen mee te beschermen.
0: Leuk feitje.
1: Leuk feitje. En dan het superlichte witte materiaal. Dat vaak in dozen zit om spullen te beschermen. Het bestaat voor een groot deel uit lucht, is daardoor heel licht. En het wordt niet alleen maar gebruikt voor verpakkingen, maar ook om huizen en gebouwen te isoleren. Maar nog voor veel meer dingen. Ook allemaal kunstenaars die ermee werken. Volgens mij worden die hele podia van Tomorrowland, die worden ervan gemaakt.
0: Dat hebben ze geweten
1: vorig jaar.
0: En heel veel mensen maken er ook sneeuw van, met kerst.
1: Sneeuw?
0: Ja, helemaal vervolken ze het helemaal en dan blazen ze het raam erin. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om. Nee. De grote vraag is, welk van de twee was eerder, Colin?
2: Piepschuim.
0: Piepschuim. Vullen we dat in? En dan zit de balans. Piepschuim komt uit 1951. En bubbeltjesplastic uit 1957. Dus piepschuim was eerder, ja!
1: Gefeliciteerd. Je krijgt het zeer exclusieve 538 strandlaken van ons.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Gaan we je opsturen. Dankjewel voor het meedoen. En dat strandlaken is zo exclusief dat onze online winnaar Hilde hem ook krijgt. Die heeft gespeeld via 538.nl/kipofei. Kun je de hele dag kipofei spelen. Maak je dus extra kans.
3: Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd.
0: 12 over 10, Char.

0: Get Slow, Robin Schulz hoorde je bij 538.
1: We hebben nu een 30 seconden Shaboozy, Miles Smith en Blink Twice na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Jennifer Lawrence haat haren verven en nagels laten doen. Wat rijmt erop laten doen? Waterschoen.
2: Het antwoord is nee.
4: Hey, this is Shaboozy.
5: Hey, this is Miles Smith on Radio 538. Jouw

0: 538, Jordi Shabuzi, Miles Smith en Blink Twice. En zometeen hoor je het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, moet je je voorstellen dat je al jaren naar iets uitkijkt. En dan wordt het uiteindelijk vroegtijdig afgekapt. Nou, dat is bij Groningse scholieren.
0: Ja, scholieren. Ja, ik dat woord wat bestaat. Ja.
1: Ja, Groningse scholieren gebeurt. Ik heb daar zo alle details over.
2: Je luistert ze onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90s en 00's zijn nog steeds overal.

0: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
4: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Nu bij

0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
1: Welkom thuis bij Radio 538
2: met Bas en Dylan.
3: Zometeen in het nieuws hoe een Gronings schoolreisje eindigde in een debakel. Radio
1: 538. Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
4: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's.

0: Taylor Swift en Opalite.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over iets van vroeger.
2: Nou, dit is me toch een partij zuur. Tegen het einde van je middelbare schooltijd, dan maken de meeste klassen een wat grotere reis. En daar kijk je dan eigenlijk, in ieder geval bij mij was dat zo, je hele schooltijd wel een beetje naar uit. Nou, dat had dus een groep VWO'ers uit Groningen ook. Die zouden naar Praag gaan een midweekje.
3: Leuk.
2: Maar die van hen is dus voortijdig afgebroken. Omdat ongeveer de helft van de leerlingen, die had gedronken en dat mocht niet. Maar daardoor moesten ze dus allemaal eerder naar huis. En toen dacht ik, dat vind ik nou zo zielig voor die brave Hendrik, hè?
4: Ja, dat is echt erg. Dat
2: die
4: is
2: hebben ernaar uitgekeken.
3: Maar ik vind het een gekke keuze om ook zo'n hele groep naar huis te sturen, toch?
2: Ja, het kon niet anders, zei de schooldirecteur.
3: Dit is de laatste 5 VWO. Nou, dan ben je toch 17 of 18. Dan kan je toch prima in je eentje een trap onder je hol krijgen en op het vliegtuig gezet worden. Maar aan de andere kant denk ik ook, stel je niet zo aan. Het is ook het uitje van VWO. Ja. Laat die gasten een borreltje drinken. Ken jij
2: ja,
3: ook
2: maar dat mag wettelijk natuurlijk. Hey, dat zullen we allemaal. Wij zijn wel echt in een betere tijd opgegroeid. Dat je gewoon op je 16e mocht drinken. Want dan was er voor dat soort schoolmensen ook niet zo'n gedoe over.
4: Nee, ik weet dat mijn eindexamen, ik deed VMBO. Dus dan ben je 15 of 16. Is het 15 of zo? Ben je als je, ja, als je van school afgaat. Ja. Nou, ik weet dat iedereen ket bezopen was op ons eindgala. Iedereen, zeg maar echt de mensen waarvan je dacht, die hebben nog nooit een druppel op. Iedereen zat te zuipen. Ja. En je kon het ook krijgen. Ik weet niet waarom, maar dat mocht gewoon. Overigens, ik ben op zo'n trip naar Londen geweest. Oh. En dat was voor mij, ik was nog nooit in Londen geweest. Dat was voor mij inderdaad iets waar je echt naar uitkijkt. Ik was nog steeds een grote musical liefhebber. En we gingen daar naar Wicked, de musical.
2: Oh. Oh.
4: Nou, en Londen is echt the place to be als je van musicals houdt. West End heb je daar. Nou, er spelen allemaal shows op het hoogste niveau.
3: We waren te laat.
4: Gewoon omdat er van die vervelende gasten zich te laat hadden gemeld. Mensen die te laat zijn, heb ik sowieso een pokkenhekel aan.
3: Ach, maar dat houdt toch eens op. Jij bent zelf altijd te laat.
4: Maar goed,
3: elke dag.
4: En niet voor een musical, want die begint om een strakke tijd. En dan moet je er zijn. En je hebt respect voor de makers. En we waren te laat. We hebben gewoon de intro, hè, de No One Mourns The Wicked, wat is het?
2: Ja,
4: die hebben we gewoon gemist.
2: Maar het zijn altijd die populaire etters, blijkbaar weer. Want je weet ook wie het waren die dan toch stiekem gingen drinken in Groningen.
4: Ja.
2: Ja, dat zijn altijd
4: types als Dylan.
2: Ja, de populaire kinderen.
4: Nee, ik zag foto's uit die tijd van jou. Jij had mij gepest. Ik weet zeker. Ja, ik weet zeker.
3: Oh nee, val mee. Ja, trouwens misschien wel. Uiteindelijk worden we allemaal volwassen en zou ik het nu nooit meer durven om te pesten. En wij maken ook een heel dik kruis. Wij zeggen nee tegen pesten.
4: Wij zeggen
3: namens de 538 avondshow.
2: Stop pesten nu.
4: Ja, stop pesten. En kom op tijd bij musicals. Ja. Zo, zijn we weer.

538, Jordan Chesto en The Business. Volgende week wordt bij 538 een grote reis terug naar de 90s en de Zero's. Want komende maandag om 9 uur begint de 90s en Zero's top 538. Vijf dagen lang heb je dan alleen maar hits uit die tijd. Dus het wordt super. Je kunt nu stemmen via 538.nl. En ja, ga gewoon even terug. Wat waren je favorieten van die tijd? Dan hoor je ze volgende week terug in de 90s.

0: Ed Sheeran en Thinking Out Loud bij 538. Zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Dat spelen we iedere dag. Als je aan het eind van de week de hoogste score hebt, dan is die 100 euro voor jou. En het eind van de week is in de quiz over vandaag op donderdag. Ja. Dus meld je in de app als je mee wilt doen. En dat doe je door antwoord te geven op de kwalificatievraag.
1: Vandaag werd bekend dat Mathieu van der Poel als kopman van de Nederlandse ploeg naar het WK gaat. Maar welke sport beoefent Mathieu van der Poel? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Ben je sowieso een strandlakenrijker als je zo meteen meespeelt? Maar je wil natuurlijk eigenlijk voor die 100 euro gaan. Daar maak je zo meteen ook kans op. Je weet over een kwartier of je hem hebt gewonnen. Welke sport beoefent Mathieu van der Poel? Kom maar door via de app van 538.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend op de Vismarkt in Groningen. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
10: FOMAR! Voordeelmarkt!
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Hey.
12: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
11: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
12: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
13: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
9: 18.000. Wat verdikken me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: 538 Nieuws.
13: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De stikstofplannen van het kabinet zijn een flinke stap richting het oplossen van de stikstofcrisis. Maar ze gaan veel boeren wel pijn doen, dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Boeren moeten door de plannen bijvoorbeeld investeren in nieuwe stallen, en dat gaat niet iedereen lukken. De rechter bepaalt morgen of de verdachten die zijn opgepakt in Overasselt vast blijven zitten. Het zijn er maar liefst 34, dus dat kan wel even duren. Er is morgen daarnaast ook een speciale bijeenkomst in Overasselt waar inwoners hun vragen kunnen stellen. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden daarnaast nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd pas gisteren gevonden. En ook voor Frankrijk was het de heetste zomer ooit. Het was gemiddeld bijna 5 graden warmer dan andere zomers. En er was maar liefst 53 dagen een hittegolf. Ook voor ons en België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het de warmste zomer ooit. Nou, morgen wordt het niet warm, want het gaat hard waaien vannacht. En morgen dus ook nog regen. En dan is het 18 tot 24 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
16: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en Zero's op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
2: Zijn we met zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
3: En ook Nothing But Thieves op

0: Love here to Nothing But Thieves and Overcome. Sander.
1: Ja, hoi.
0: Ga je zo meteen 100 euro winnen?
1: Mwah, ik hoop het natuurlijk.
0: Ja. Wat nou, mwah.
2: Zou lekker zijn als je die 100 euro pakt.
1: Ja.
2: Maar goed.
1: Eigenlijk vind ik zo'n badlaak ook fantastisch. Dus dat is eigenlijk waar ik voor bel natuurlijk.
2: Okay. Nou, die heb je sowieso al.
0: Die heb jij op het moment dat je de kwalificatievraag goed beantwoordt.
2: Oh, ja.
0: Welke sport beoefent Mathieu van der Poel?
1: Nou, eigenlijk zijn het er twee. Dat is wielrennen en veldrijden.
3: Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag.
2: Ongelooflijk, we doen er nog een extraatje voor je bij. Dat het strandlaken en nog iets anders uit de bak. We gaan zo meteen graaien. Je speelt mee met de quiz over vandaag. Je krijgt zo meteen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden over de dag die vandaag was. Belangrijk is dat je niet mag passen. Dus als je het niet weet, dan moet je een soort paswoord roepen. Heb je zo'n woord in je hoofd dat je roept als je het niet weet?
1: Ja, kroephoek.
2: Kroephoek, dat
0: vind
2: ik
0: een lekker woord.
2: Kroephoek. Lekker, kroephoek, dat is
1: kroephoek.
2: Wij gaan ons best doen om zoveel mogelijk vragen er doorheen voor je te beuken, Sander. Als je het echt niet weet, meteen roepen, kroephoek. Op dit moment bovenaan Pim, hij had er 13 goed. Dat is uitzonderlijk goed. Het wordt
1: daarom,
2: te pittig. Het wordt te pittig.
1: Ja.
0: Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Go.
0: Koningin Maxima kruipt achter het stuur van een trekker. Op welke dag vieren we in Nederland Koningsdag?
1: Welke dag?
0: Welke datum?
1: Welke datum? 27 april.
2: Ranomi Kromowidjojo komt in de directie van de Wereldzwembond. Hoeveel meter is één Olympisch zwembad?
1: 200.
0: Voetbalclubs gaven volgens FIFA recordbedragen uit aan transfers. Hoeveel spelers staan er per team op het veld bij voetbal?
1: 11.
2: James Blunt geeft volgend jaar een concert in de Ziggo Dome. In welke stad staat de Ziggo Dome?
1: Amsterdam.
0: Jordi Cruijff vindt dat hij met de transfers van Ajax niet veel risico neemt. Hoe heet zijn vader?
1: Johan.
2: Martijn Krabbe wil de rol van presentator niet meer op zich nemen. Met welke presentatrice presenteerde hij The Voice of Holland?
1: Pas. Kroephoek.
0: Een man uit New York is geraakt door de bliksem. Hoe heet de superheld die bekend staat om zijn bliksemsnelle snelheid?
1: Thor.
2: Camille Kesbeke vertelde vandaag dat zijn bekendheid zijn vriendin onzeker maakt. Welk product verkoopt zijn familie Kesbeke voornamelijk?
1: Augurken.
0: Kandidaat Sander heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Kroephoek.
2: Het zwemwater in Nederland blijkt vervuild door de chemische stoffen. Wat is de scheikundige formule van water?
1: H2O.
0: Het OM eist een straf voor de mishandeling van Tamara Elbas. In welk tv-programma werd Tamara bekend?
1: Kroephoek.
0: Dat is geen tv-programma.
2: Nee,
0: helaas.
2: Nee. Of The Real Housewives of Amsterdam.
1: Ja.
0: Dan duiken wij even de score in. En dan zien wij bovenaan deze week Pim.
2: Die had
0: 13 goed beantwoorde vragen.
2: Ja. Ja, we kunnen het heel spannend maken. Ja. Maar je bent maar tot vraag 11 gekomen überhaupt. Hoeveel had hij er goed dan?
4: Ja, wel 7.
2: Ja, heel netjes. Maar
0: weet je hebt hem. Het 538 strandlaken, dat sowieso.
2: Ja, hebben we er nog een extraatje bij. De producer gaat even in de grabbelton. Zo is het.
0: Ja.
2: En Pim!

538 Jordan, Aaliyah en Try Again. Het is de avondshow Bas en Dylan. Het is Radio 538. Met zometeen Zed, Alessia Cara. Je hoort Stay, Stella Lefty onderweg. En eerst Somber, My Body Isn't Ready.

0: 538 hoorde Stella Lefty in Boston. Zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, je hebt vast wel eens eten besteld en dat het eigenlijk totaal niet was wat je gehoopt had. Ik heb zo hoe je die teleurstelling voorkomt.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Coco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Mama!
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat.
10: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
10: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
17: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja.
23: Echt serieus?
22: Zo.
23: Wat een geld.
22: 18.000, godverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
29: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
30: Pak eens een podium.
31: Pak eens een podium.
30: Pak zelf eens een podium.
32: Pak eens een podium.
33: Pak eens een podium.
34: Pak eens een podium.
35: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
36: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
0: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Welkom thuis bij Radio 538
2: met Bas en Dylan.
3: Zo meteen in het nieuws hoe je niet meer teleurgesteld wordt als je eten bestelt. Radio
1: 538. Vanaf volgende week maandag de 90s en Zero's top 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits doe je op 538.nl.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten.
1: Ja, restaurants houden je steeds vaker voor de gek op de bezorg-apps. Dat schrijft een Engelse krant. Op die apps plaatsen ze namelijk vaak plaatjes van hun eten. Maar ze gebruiken nu tegenwoordig AI om te zorgen dat het er dan lekkerder uitziet. Alleen wat je daardoor krijgt is dat het vaak een vreselijke teleurstelling is als je dan het eten eenmaal krijgt en het er in het echt heel anders uitziet. Het is daarom verboden om AI-foto's te gebruiken op thuisbezorgde apps. Maar ja, ze sluipen er toch vaak tussendoor. Maar nou heb ik wat tips waar je op moet letten bij die foto's.
2: Oh ja.
1: Onnatuurlijke details. Dat is een hele goeie van mij. De perfecte symmetrie.
2: Ja.
1: En let ook op de achtergrond. Want als die op de een of andere manier, die willen ze nog wel eens laten schieten. Als die op de een of andere manier een beetje vervormd is, of er gebeuren dingen waarvan je denkt, nou, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dan weet je ook, de kans dat het er in het echt anders uitziet, dat is groot.
2: Nou ja, we hebben het nu over thuisbezorgd. Maar ik zag bijvoorbeeld bij de Snackspare. Dat is een Eke heet hij. En die recenseert allemaal snacks online. En die was dus ook bijvoorbeeld op Lowlands. En dan stond hij bij een snackcar te recenseren. En toen zei hij, ja, echt hele lekkere broodjes. Maar ik heb gewoon een afkeer, omdat zij hun menu, dat was helemaal AI. Met AI gemaakt. Dus ook de dingetjes die erbij stonden en ook gewoon de designtjes. Sowieso moet je daar gewoon, ja, je moet dat niet, je moet een waardige representatie geven.
3: Tuurlijk.
2: Zat van de week zat ik een of andere video te kijken van een Engelsman. Die gaat dan met een tafeltje gaat hij naar snackbars en restaurants. En dan gaat hij voor het restaurant gaat hij met dat tafeltje zitten en dan gaat hij dat eten recenseren van zo'n zaak. Ja, en toen zat ik te kijken naar die plaatjes. Toen heb ik een foto gemaakt met mijn telefoon in ChatGPT gestopt en gevraagd, van welke burger is dit plaatje? Toen zei hij, dit is 100% de Whopper van de Burger King. Dat was gewoon zo'n zaak ergens in Stockport in Engeland. Ergens achteraf in een straatje. Ja, die hadden gewoon een plaatje van een Whopper opgeplakt. Ja.
3: Ik weet waar het misgaat. En let op als je boven de 45 bent. Ik denk, ik had er toevallig vandaag een gesprek over met iemand. Ik denk dat mensen die wat meer levenservaring hebben, dat die dus denken, dat wat je met AI maakt, dat dan het eindresultaat is. En ik denk dat we daar even vanaf moeten.
1: Wat wil jij dan?
3: Nee, kijk, je moet AI wat mij betreft inzetten als een hulpmiddel. Dus je moet zorgen dat het je helpt op de achtergrond. Dus het kan je best helpen met het schrijven van teksten of wat dan ook. Maar het gebeurt dan dat je dus wat oudere mensen hoor je dingen zeggen als nou, ik heb het allemaal door ChatGPT laten maken, maar moest er nog wel even doorheen, hoor. Ja, en dan denk ik, die zin moest er nog wel even doorheen. Dat moet altijd. Dat moet. Ja, maar dus gebruik het als hulpmiddel. Laat hem de mail tikken. Maar en ga er altijd nog even doorheen.
2: Ja, nee, een heel slecht idee om het altijd lekker te loop te laten.
3: Nee, dus je moet het gebruiken als hulpmiddel. Dus ook voor die snackbarren en de broodjeszaken en de whatever. Ja, gebruik het als hulpmiddel. Laat hem wat leuke, hippe ingrediënten of leuke recepten bedenken. Weet je wel, op die manier. Of laat
1: hem, en als je de fles mayonaise een gezichtje wil geven.
3: Laat hem de planning voor je maken, dat soort dingen. Maar
1: nee, of als je de fles mayonaise een gezichtje wil geven op de foto.
3: Dat zou bijvoorbeeld
1: Dat kan. Want er wordt de mayo niet anders van.
2: Nee. Dan wil je de fles mayonaise.
1: Nou, dat is toch gezellig, als die lacht.
3: Fles mayo gezicht. Maar zijn jullie het eens?
1: Ja, ik ben het met jou eens.
3: Ik denk dat dit een goede leerschool is. Dus mocht je wel eens met AI's werken, ja, je moet het allemaal zelf weten. Maar ik denk wel, zeker vanuit een bedrijf, als je dingen wil verkopen, dan moet je dat gewoon niet doen.
2: En los van dat er gewoon heel veel mensen zijn die zichzelf helemaal op schompers hebben geleerd om te designen.
3: Ook
2: en die daadwerkelijk helemaal snappen hoe je iets designt. En terwijl ChatGPT, ja, snapt er geen klote van in de basis.
3: Nee, van sommige dingen wel. Maar
2: daarvan is het
3: moeilijk. Maar dat is dus het moeilijke. Hij weet heel veel en dan denk je automatisch, dan weet hij alles. Maar deze dus niet. Dankjewel Eva voor het nieuws. Zometeen Armin, eerst Max en Andy Grammer.

0: 538, je hoorde Temper City en Self Aware. We hebben festival outfits voor elkaar bij elkaar gesprokkeld. En dat hebben we gedaan voor maximaal 20 euro.
1: Ja. En dat kan. Dat is echt mogelijk. Maar ja, als je smaak hebt. En
2: dat hebben we allemaal niet, blijkt.
1: Ja, dat is eventjes heel goed misgegaan. Zo. De video check je op Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Daar doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het nieuws op 538.
12: Dan 538 verkeer hoor je dan Flitsmeister met nog een hoop snelheidscontroles. Ik neem de meest doorgegeven even met je door. De eerste op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, 107,9. Dan de A16 vanaf Breda richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, 51,7. Dan de A28 Gamersfoort richting Zwolle bij Hulshorst, 59,7. Nog een keer de A28 dan richting Zwolle bij Zwolle zelf, 99,5. Dan de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren, 16,2. Ook op de A50 staan ze te flitsen richting Zwolle bij Apeldoorn, 209,4. Dan de A58 richting Bergen op Zoom bij Schoren, 141,2. En de A67 vanaf Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven, opgepast daarbij 18,0. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
9: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
13: Met vanaf maandag
9: de 90s en Zero's op 538.
13: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
12: Zeg, de vrijdag is bij deze officieel begonnen. Richting het weekend met zometeen Miley Cyrus.

0: Jordan.
1: Je hoorde de nieuwste Passenger.
0: 538. Zo, Kilian vanuit hier. Ook van harte welkom in de 538, waar het inmiddels alweer vrijdag is geworden. Dat betekent dat we lekker richting het weekend gaan. Helemaal niet meer aan werk hoeven denken. Lekker, ja, over werk gesproken. Wat was jouw bijbaantje vroeger? Ik heb vroeger echt heel veel gedaan, hoor. Ik heb ooit een keer op een blauwe maandag in de horeca gewerkt. Ben orderpikker geweest in de studioboekencentrale. En de leukste baan die ik eigenlijk heb gehad was dat ik acteur was in de dierentuin in Emmen. We hadden dan zo'n parkshow met twee mensen in pakken. Een nijlpaardpak en een bavianenpak. Eén luidspreker, de acteur met een microfoontje die dan de boel een beetje aan elkaar praatte. Nou, dat was ik. Dat was echt een luizenbaantje trouwens. We hadden twee shows per dag. En om 11 uur en om 3 uur. En die 4 uur tussendoor, waarin we gewoon spelletjes speelden. Het park in ging om een beetje een serie zaten te kijken. Werden we gewoon betaald. Als we heel anders bij Miley Cyrus geweest, die je nu op 5 uur gaat horen. Ze werkte namelijk vroeger voor een schoonmaakbedrijf. En daar vertelde ze heel trots dat haar specialiteit de wc-potten schrobben was. Inmiddels zingt ze de sterren van de hemel en hoor je er nu hier ook in de 538. Miley Cyrus, dit is Wrecking Ball.

Lizzo en Zoe Larsen bij 538. Je hoorde Words. Ja, en over woorden gesproken. Het langste Nederlandse woord is aansprakelijkheidswaardevaststellingsverandering. Dat bestaat uit 50 tekens. Mocht je ooit nog een potje Scrabble doen, ik zou zeggen, doe je voordeel mee. Maar het langste woord ter wereld, dat gaat echt helemaal nergens over. Dat is de scheikundige benaming voor eiwittetetine. Dat woord bestaat uit 189.819 letters. En je bent er dus 3,5 uur mee bezig om het uit te spreken. En dat laatste, dat betekent dus dat ooit het iemand gedaan heeft. Nee, ik ga dat niet voor je doen. Ik ga gewoon lekker muziek voor je draaien, ja. Onderweg voor je, Alan Langley, ook Smash Mouth komt eraan met een heerlijke All-Star. En eerst is dit Karol G en Bruno Mars. Dit is Still.

0: Smash Mouth bij 538. Je hoorde All Star.
1: 5 plus 3 is 8.
0: En lekker zeg, vrijdagnacht, 5 minuten voor 12:30. We gaan eens even kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 12 min 0? Ja, het is vrijdagnacht, hè? Bijna weekend, hersenen zijn uitgeschakeld. Moet een beetje te doen zijn, toch? 12 min 0, kom maar door via de Apple 538. Heb je het antwoord goed? Kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de Apple 538. 12 min 0, hoor je nu zelf met muziek van de Bouza. Dit is Magnetic.

flessen 12 min 0. Je kunt het antwoord nu doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed, kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Roebel is 12 min 0. Hoor je zo meteen Press Michael. Ook de favorite van Direct komt eraan. En dit is Afrojack.

0: hier bij 538. Je hoorde Choosing Texas. Hey Bernd, goeienacht.
1: Ja, goeie avond.
0: Hoeveel is 12 min 0?
1: 12 min 0 is 12.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Is dat meer of minder dan het aantal biertjes dat je hebt gedronken vanavond?
1: Nou, ik denk ongeveer gelijk.
0: Ik denk ongeveer gelijk, want jij bent daar een festival geweest, hè?
1: Ja, Live on the Beach.
0: Live on the Beach. Welke artiest heb je gezien?
1: Chris Meeuwis, Bluff en Hang on May.
0: En met welk liedje heb je het hardst meegezongen?
1: Brabant natuurlijk.
0: Je komt zelf ook uit Brabant?
1: Ja, zeker.
0: Oh ja, dat is jullie volkslied eigenlijk, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Lekker, jongen. Hey, maar ga je met 12 bier of beter of slechter rekenen?
1: Nou, dat hangt er vanaf wat voor vraag je mij daar gaat stellen.
0: Nou, het zijn op zich relatief simpele rekensommetjes. De bedoeling is dat je in 30 seconden tijd zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt.
1: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Ben je er klaar voor, jongen?
1: Ja.
0: Daar ga je. Wat is 18 plus 5?
1: 23.
0: 7 keer 6?
1: Dat is 42.
0: 28 min 11?
1: 28 min 11 is 17.
0: 14 plus 7?
1: 21.
0: 9 keer 8?
1: Dat is 72.
0: 12 plus 10?
1: 22.
0: 6 keer 4?
1: 24.
0: 29 min 9?
1: 20.
0: 16 plus 7?
1: 24.
0: Nee, 23. 5 keer 7?
1: Dat is 95.
0: Nou, Bernd. Heb jij echt 12 bier achter de kiezen?
1: Ja, zeker.
0: Dan wil ik eigenlijk wel weten hoe jij dan normaal gesproken rekent. Want dit ging als een malle, jongen.
1: Nou, dat gaat normaal slechter, kan ik je vertellen.
0: Ja, je hebt in totaal 9 vragen goed, jongen.
1: Oké, mooi.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dit spelletje speel, dan heb ik hooguit 2 vragen goed, want zo slecht ben ik in rekenen. Ik drink niet, maar ik denk dat ik wel mijn reden heb gevonden om in ieder geval te gaan beginnen met drinken.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Bernd, dankjewel jongen, en je wint het 5 uur slaapmasker, hij komt jouw kant op.
1: Nou, dat is fijn, dankjewel. Dan sla ik misschien een beetje goed.
0: Fijne nacht, jongen.
1: Ja,
0: 5 uur, maar nu, Chris Michel.

538 met The Fray. Je hoorde How to Save a Life. En zo meteen een is het weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Verder onderweg voor je zo is de muziek van Becky G. Ook de Plain White Tears komen eraan. En eerst Wisdom MC, Show Me Love.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig, maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen, en dat uit op een gezonde bodem. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het nieuws op 538.
3: Op 538 verkeer voor je door Flitsmeister, maar nog een hoop snelle controles. Dit zijn de belangrijkste of de meest doorgegeven. Op de A1 vanaf de Duitse grens richting Hengelo staan ze hier bij de Lutte te controleren bij 177.3. Op de A7 richting Bolsward bij Wittemarsum 107.9. De A10 vanaf de Nieuwe Meer richting de Koentunnel bij Amsterdam 28.6. Van de A17 richting Breda bij Zevenbergse Hoek. Vanaf Breda richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek 51.7. Van de A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59.7. Dan op dezelfde weg richting Zwolle bij Zwolle zelf 99.5. Meest doorgegeven op de A50 richting Zwolle bij Apeldoorn 209.4. En de A67 vanaf Eindhoven richting de Belgische grens staan ze ook te controleren bij Veldhoven 18.0. En voor een volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
3: Zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansluizen Kennis Quiz. Ook Calvin Harris en Oasis komen eraan.

Zo met zijn topic en Becky G. Je hoorde Sorry Papi. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. De andere is namelijk verzonnen. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is: vleermuizen zijn eigenlijk blind. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Stelling 2 is: de eerste webcam werd ooit gebouwd om een koffiepot te kunnen bekijken. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Is het stelling 1, vleermuizen zijn eigenlijk blind? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je, nou, stelling 2 deze nacht is waar, denk ik. De eerste webcam werd gebouwd om een koffiepot te bekijken. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, stelling 1 of stelling 2? Kom maar door via de gratis app van 538.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat de stelling 1? Vleermuizen zijn eigenlijk blind. Dan kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. Of zeg je, nou, ik denk dat stelling 2 waar is deze nacht. De eerste webcam werd ooit gebouwd om een koffiepot te bekijken. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is de stelling 1 dus? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Vleermuizen zijn eigenlijk blind. Of zeg je nou, stelling 2 deze nacht is waar? De eerste webcam werd gebouwd om een koffiepot te bekijken. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen het antwoord. Net zoals de nieuwste Davina Michel. En eerst is dit, Oasis.

0: is de nieuwste van Davide Michel bij 538. Je hoorde Pinky Swear. Ik heb hier twee stellingen voor je van die kansloze kennisfeitjes. Alleen één van de twee is waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Arnoud, goedenacht.
1: Hoi, goedenavond.
0: Jij bent helemaal klaar voor het weekend, hè? Je hebt er zin in.
1: Weekend heb ik altijd zin in.
0: Ja, dat snap ik, ja. Maar dit weekend al helemaal, want je gaat op vriendenweekend.
1: Ja, klopt. Lekker even weekendje eruit.
0: En hoe ziet zo'n vriendenweekend er bij jou uit? Ga je een huisje huren ergens, waar niemand bij kan komen en dan ordinair zuipen?
1: Er zal zeker een biertje gedronken worden, maar ordinair zuipen is misschien overdreven. Maar inderdaad, we gaan lekker met elkaar een weekendje weg.
0: Lekker, lekker. In een huisje?
1: Een huisje, ja.
0: En even mannen onder elkaar, Arnoud. Wat voor gesprekken worden er nou echt gevoerd op zo'n familie? Of op zo'n familieweekend, laat ik zeggen, op zo'n vriendenweekend?
1: Ja, dat zal altijd over vrouwen gaan, denk ik.
0: Ja, toch?
1: Lekker de mannen onder elkaar. Ja.
0: Zo is het. En dan een beetje klagen over je eigen vrouw, maar de gras is altijd groener bij de buurman, hè?
1: Ja, zo hoort zoiets te zijn, toch?
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik hoor het, Arnoud, echte man ben jij.
1: Ja, gelukkig.
0: Ik geef je groot gelijk, jongen. Hey, zo vlak voor het weekend wil je natuurlijk nog even kans maken op dat slaapmasker. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Stelling 1 is, vleermuizen zijn eigenlijk blind. En stelling 2 is, de eerste webcam werd ooit gebouwd om een koffiepot te kunnen bekijken. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?
1: Stelling 2 is waar, denk ik.
0: En waarom denk je dat?
1: Ik heb dat volgens mij ooit ergens gelezen of gehoord.
0: Ik heb goed nieuws voor je, Arnoud. Je hebt het hartstikke goed.
1: Yes.
0: Ja, het klopt inderdaad. De eerste webcam is ooit gebouwd om koffiepot in de gaten te houden. Dat kwam namelijk omdat onderzoekers waren bezig met kleine cameraatjes en dat soort dingen. En toen dachten ze, joh, we willen af en toe lopen ze naar de koffiepot om dan te zien dat de koffiepot leeg is. Dat vonden ze nogal vervelend, of dat die niet klaar was. Dus hadden ze op een gegeven moment bedacht, weet je, als ze toch bezig zijn met die cameraatjes, kunnen we hem beter er gewoon oprichten. Dan weet in ieder geval of de koffiepot het nog doet en of we koffie kunnen nemen.
1: Klinkt logisch.
0: Ja, je bent uitvinder of je bent het niet, hè?
1: Ja, door.
0: Hé, hey Arnoud, het 5-jaar slaapmasker is voor jou en heel veel plezier op het vriendenweekendje, hè?
1: Top, dankjewel. Jij een fijne nacht.
0: Maar waar is het vriendenweekendje eigenlijk?
1: In Oosthout.
0: Oké, dus mocht ik straks wat berichten op het nieuws zien, weet ik in ieder geval dat jij aardig los bent gegaan.
1: Ja,
0: veel plezier, Arnoud. Fijne nacht.
1: Dankjewel. Hoi.

Ja. Al waren ze daar bij 538, je hoorde La Cintura. Wel grappig trouwens, Albaro Soler die trad een keer op in Nederland. En die vond het nogal ironisch dat zijn muziek alleen maar in de zomer werd beluisterd hier. In Nederland, want Spotify die geeft altijd van die grafiek aan artiesten. Dan kun je zien waar er naar je muziek wordt geluisterd, welke tracks en vooral dus wanneer. En het viel dus op dat eigenlijk alleen maar naar zijn muziek werd geluisterd in de zomer. En nu stond hij afgelopen winter nog in Nederland op te treden. En toen vroeg hij aan een fan, heb je nou enig idee waardoor dat komt? En toen zei die fan, nou, ik denk dat het komt dat jouw muziek gewoon zo zomers is. Dat past niet bij ons hier in de winter. En toen zei hij de mooie iconische woorden. Dan snap ik ook gelijk waarom deze zaal nooit is uitverkocht. Door de Amaro Soler en La Cintura natuurlijk in de 15 nacht. Met onderweg voor je Shakira en eerst Tamer Craze.

0: Ja, 538 met Lady Gaga. Je hoorde Always Remember Us This Way. Ik zie die al vanuit hier. Van harte welkom in de 538. Als ik iets voor je kan doen deze nacht, let me know via de app van 538. Hè. Zo zie ik onder andere Hardy voorbij komen met het volgende appje.
1: Yo, 538, die dance mess, die is lekker, man.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen, en een Snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je op Flitsmeister. Maar nog een flits op de A1 richting Hengelo bij De Lutte, 177.3. Van de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, 107.9. De A10 dan vanaf de Nieuwe Meer richting de Koentunnel bij Amsterdam, 28.7. Dan de A16 vanaf Breda richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, 51.7. De A28 richting Zwolle bij Hulshorst, 59.7. Dan nog een keer de A28 richting Zwolle vanaf Meppel bij Zwolle zelf, 99.5. De A58 richting Breda bij Breda, 73.5. En als laatste de A76 vanaf Geleen richting de Belgische grens bij Stijn, 1.1.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.